0: 10 graden en weinig wind. Overdag krijgen we een mix van wolken, een paar buien, maar ook zon en 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
4: Start de motor! De boerderij wacht!
5: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
6: Bent u op zoek naar een betrouwbare en betaalbare occasion? Dan bent u bij De Bruin Company in Roosendaal aan het juiste adres. Ook voor inruil en inkoop. Debruincompany.com.
7: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal. Natuursupplementen voor honden en katten.
8: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
9: Radio
8: SNB
9: 107.5 FM.
8: En overal via radio.snb.nl.
9: Radio
8: SNB. Met dit uur. De Meer Muzieknacht.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Tijdens de zomervakantie kunnen kinderen weer iedere woensdagmiddag genieten bij Jet Jeugdtheater in het Jo Man Natuurtheater in Best. Al meer dan 70 jaar wordt hier professionele jeugdvoorstellingen georganiseerd voor een klein bedrag. De voorstellingen beginnen om 2:30 middags en de poorten openen om 2:00. Kaart kostte €4 in de voorverkoop en €5 aan de kassa. De voorstellingen zijn op woensdag 5, 12 en 19 augustus in het Natuurtheater Jo Man. Jo Manweg 6 in Best. Elke woensdag vanaf 5 augustus om 2:30 middags.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: De Beerse fietsvierdaagse bleef dit jaar de 43e editie. Van dinsdag 4 tot en met vrijdag 7 augustus kunnen fietsers van alle leeftijden deelnemen aan een gezellig en sportief evenement met prachtige routes door de omgeving van Middelbeers. Deelnemers kunnen dagelijks kiezen uit fietstochten van ongeveer 40 kilometer en genieten onderweg van bossen, heidevelden, weidegebieden en sfeervolle dorpjes. De start is dagelijks tussen 10 uur 's morgens en 3 uur 's middags bij Grand Café en Brasserie De Beerse, Doornboomstraat 22 in Middelbeers.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: In dorpshuis Het Hart aan de Spoordonk, aan de Benetettenstraat 2 in Spoordonk, wordt elke derde donderdag van de maand een gezellige lunch georganiseerd voor 60-plussers. Van 12 uur tot 2 uur 's middags staat er een gezellige maaltijd klaar voor een bedrag van slechts €8,50 per persoon. Aanmelden kan tot de 10e van de maand via e-mail of telefonisch, of door een brief in de brievenbus van het dorpshuis te stoppen. De lunch biedt een moment van ontmoeting en gezellig samen zijn voor inwoners uit de omgeving. Elke derde donderdag van de maand van 12 uur tot 2 uur in het dorpshuis Het Hart van Spoordonk aan de Benedettenstraat 2 in Spoordonk.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Zon en Breugel.
1: 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Afgelopen avond is er in Nijmegen iemand doodgeschoten, zo meldt de politie. In de Keizerstad worden 's avonds meerdere feesten gehouden als onderdeel van de Vierdaagse. Rond 10 uur werd er geschoten aan de Graafseweg en daarbij is volgens de politie een jonge man gewond geraakt. Het slachtoffer is in het ziekenhuis overleden. Agenten hebben de omgeving voor onderzoek afgezet. Er is nog niemand aangehouden. De politie vraagt getuigen om zich te melden en is ook op zoek naar beelden. De Oekraïense president Zelensky gaat legerchef Sirski ontslaan, zo meldt hij zelf op sociale media. Een reden voor het vertrek staat er niet bij. Sirski's positie stond onder druk na het ontslag van defensieminister Fedorov. Dat leidde tot dagenlange protesten onder de bevolking in Kiev. De demonstranten eisten ook het vertrek van de opperbevelhebber en riepen Sirski weg en Fedorov terug. De beide mannen zouden met elkaar overhoop liggen, maar daarover zijn geen mededelingen gedaan. De Amerikaanse president Trump verzet zich niet tegen de mogelijke uitlevering van Andrew en Tristan Tate aan het Verenigd Koninkrijk. Dat meldt The Telegraph op basis van een reactie van het Witte Huis. De broers hadden daar wel op gehoopt. Ze werden in Florida aangehouden op verzoek van de Britse autoriteiten. Andrew Tate wordt onder meer verdacht van verkrachting, mensenhandel en seksuele uitbuiting. Wanneer de rechter beslist over hun uitlevering is nog niet bekend. En overdag wordt er in de Oostenrijkse stad Braunau am Inn een politiebureau geopend in het geboortehuis van Adolf Hitler. Met die nieuwe bestemming van het gebouw willen de autoriteiten voorkomen dat het pand een bedevaartsoord voor neonazi's blijft. Het huis werd na een lange juridische procedure onteigend en daarna grondig verbouwd. Deskundigen adviseerden eerder al om het pand een maatschappelijke functie te geven in plaats van het te slopen, zoals sommige mensen liever hadden gezien. Het weer wisselend bewolkt met vooral in de noordelijke helft kans op motregen bij 10 tot 15 graden en weinig wind. Overdag krijgen we een mix van wolken, een paar buien, maar ook zon en 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
1: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SNB 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Radio SNB. Met dit uur de meer muzieknacht.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Sine Biebson en Breugel vertoont op donderdagmiddag 6 augustus... de boekverfilming The Circle in het Vestzaktheater van Bibliotheek Son en Breugel. De spannende film, gebaseerd op de bestseller van Dave Eggers, gaat over privacy, macht en invloed van technologie op het dagelijks leven. Na afloop is er gelegenheid om na te praten in Café de Koster in het Dommelhuis. De voorstelling begint om 1 uur 's middags. Locatie: Bibliotheek Son en Breugel, Vestzaktheater. Kaarten kosten €5,50 voor bibliotheek- en vrouwactiefleden en €7,50 voor niet-leden. Op donderdag 6 augustus om 1 uur 's middags.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Natuurliefhebbers kunnen op maandag 3 augustus mee met een fiets- en wandeltocht door de Stiphoutse bossen. Deelnemers vertrekken om 9:30 's morgens vanaf het natuurcentrum Het Klokhuis in Mierlo richting de Stiphoutse bossen.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Tijdens de zomervakantie kunnen kinderen weer iedere woensdagmiddag genieten van Jet Jeugdtheater in het Jooman Natuurtheater in Best. Al meer dan 70 jaar worden hier professionele jeugdvoorstellingen georganiseerd voor een klein bedrag. De voorstellingen beginnen om 2:30 's middags en de poorten openen om 2:00. Kaartjes kosten €4 in de voorverkoop en €5 aan de kassa. De voorstellingen zijn op woensdag 5, 12 en 19 augustus in het Natuurtheater Jooman, Joomanweg 6 in Best. Elke woensdag vanaf 5 augustus om 2:30 's middags.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Afgelopen avond is er in Nijmegen iemand doodgeschoten, zo meldt de politie. In de Keizerstad worden 's avonds meerdere feesten gehouden als onderdeel van de Vierdaagse. Rond 10 uur werd er geschoten aan de Graafseweg en daarbij is volgens de politie een jonge man gewond geraakt. Het slachtoffer is in het ziekenhuis overleden. Agenten hebben de omgeving voor onderzoek afgezet. Er is nog niemand aangehouden. De politie vraagt getuigen om zich te melden en is ook op zoek naar beelden. De Oekraïnse president Zelensky gaat legerchef Sirski ontslaan, zo meldt hij zelf op sociale media. Een reden voor het vertrek staat er niet bij. Sirski's positie stond onder druk na het ontslag van defensieminister Fedorov. Dat leidde tot dagenlange protesten onder de bevolking in Kiev. De demonstranten eisten ook het vertrek van de opperbevelhebber en riepen Sirski weg en Fedorov terug. De beide mannen zouden met elkaar overhoop liggen, maar daarover zijn geen mededelingen gedaan. De Amerikaanse president Trump verzet zich niet tegen de mogelijke uitlevering van Andrew en Tristan Tate aan het Verenigd Koninkrijk. Dat meldt The Telegraph op basis van een reactie van het Witte Huis. De broers hadden daar wel op gehoopt. Ze werden in Florida aangehouden op verzoek van de Britse autoriteiten. Andrew Tate wordt onder meer verdacht van verkrachting, mensenhandel en seksuele uitbuiting. Wanneer de rechter beslist over hun uitlevering is nog niet bekend. En overdag wordt er in de Oostenrijkse stad Braunau am Inn een politiebureau geopend in het geboortehuis van Adolf Hitler. Met die nieuwe bestemming van het gebouw willen de autoriteiten voorkomen dat het pand een bedevaartsoord voor neonazi's blijft. Het huis werd na een lange juridische procedure onteigend en daarna grondig verbouwd. Deskundigen adviseerden eerder al om het pand een maatschappelijke functie te geven in plaats van het te slopen, zoals sommige mensen liever hadden gezien. Het weer wisselend bewolkt met vooral in de noordelijke helft kans op motregen bij 10 tot 15 graden en weinig wind. Overdag krijgen we een mix van wolken, een paar buien, maar ook zon en 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
3: Uiterlijke opzegdatum, gisteren.
4: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
3: Klinkt goed.
4: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
5: Klaar met gedeelde leads? Lead Queens levert 100% exclusieve leads. Vanaf €20 per lead, exclusief btw. Zonder verborgen kosten en zonder contracten. Benieuwd naar onze leadpakketten? Neem dan een kijkje op www.leadqueens.nl.
6: Bent u op zoek naar een betrouwbare en betaalbare occasion? Dan bent u bij De Bruin Company in Roosendaal aan het juiste adres. Ook voor inruil en inkoop. Debruincompany.com.
0: Zon en Breugel. Station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
7: Radio SNB 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl.
7: Radio SNB.
0: Met dit uur de Meer Muziek Nacht.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Zoek je gezelligheid en beweging, sluit je dan aan bij Wandel Fit van Sonnenbreugel Verbind. Elke donderdagmiddag verzamelen ze in het dorpshuis aan de Kerkstraat 2 in Sonnenbreugel. Het is een uitnodiging voor iedereen, maar zeker voor senioren die graag samen met leeftijdgenoten wandelen door het dorp. Na een frisse wandeling van 2 uur zetten ze een lekker kopje koffie neer in het Dommelshuis. Kom elke donderdagmiddag langs. Aanvang is 1 uur in de middag.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: In het centrum van Oorschot is tijdelijk een pop-up gallery van beeldhouwer Hans van Eeden te bezoeken aan de Markt 10. Hans van Eeden heeft ruim 50 jaar ervaring als beeldhouder en verzorgt meer dan 250 exposities in binnen- en buitenland. In de galerij zijn diverse beelden te zien, variërend van klein formaat tot monumentaal werk. De expositie is een unieke kans om het veelzijdige werk van de kunstenaar van dichtbij te bekijken. De galerie is tijdelijk gevestigd in een voormalige winkelruimte en geopend tot 25 juli op zondagmiddag van 1:30 tot 4:30 middags aan de Markt 10 in Oorschot.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Ook tijdens de zomervakantie gaat voorleestijd gewoon door in de bibliotheek Zon en Breugel. Elke vrijdagochtend zijn peuters vanaf 2 jaar samen met hun ouders, opa's en oma's welkom om te genieten van de mooiste verhalen. Na het voorlezen is er altijd tijd om samen te spelen en tussen de kinderboeken te snuffelen. Voorleestijd begint elke vrijdag om 11 uur 's morgens in bibliotheek Zon en Breugel. En de eerstvolgende bijeenkomst is op vrijdag 7 augustus om 11 uur in de ochtend.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Afgelopen avond is er in Nijmegen iemand doodgeschoten, zo meldt de politie. In de Keizerstad worden 's avonds meerdere feesten gehouden als onderdeel van de Vierdaagse. Rond 10 uur werd er geschoten aan de Graafseweg en daarbij is volgens de politie een jonge man gewond geraakt. Het slachtoffer is in het ziekenhuis overleden. Agenten hebben de omgeving voor onderzoek afgezet. Er is nog niemand aangehouden. De politie vraagt getuigen om zich te melden en is ook op zoek naar beelden. De Oekraïnse president Zelensky gaat legerchef Sirski ontslaan, zo meldt hij zelf op sociale media. Een reden voor het vertrek staat er niet bij. Sirski's positie stond onder druk na het ontslag van defensieminister Fedorov. Dat leidde tot dagenlange protesten onder de bevolking in Kiev. De demonstranten eisten ook het vertrek van de opperbevelhebber en riepen Sirski weg en Fedorov terug. De beide mannen zouden met elkaar overhoop liggen, maar daarover zijn geen mededelingen gedaan. De Amerikaanse president Trump verzet zich niet tegen de mogelijke uitlevering van Andrew en Tristan Tate aan het Verenigd Koninkrijk. Dat meldt The Telegraph op basis van een reactie van het Witte Huis. De broers hadden daar wel op gehoopt. Ze werden in Florida aangehouden op verzoek van de Britse autoriteiten. Andrew Tate wordt onder meer verdacht van verkrachting, mensenhandel en seksuele uitbuiting. Wanneer de rechter beslist over hun uitlevering is nog niet bekend. En overdag wordt er in de Oostenrijkse stad Braunau am Inn een politiebureau geopend in het geboortehuis van Adolf Hitler. Met die nieuwe bestemming van het gebouw willen de autoriteiten voorkomen dat het pand een bedevaartsoord voor neonazi's blijft. Het huis werd na een lange juridische procedure onteigend en daarna grondig verbouwd. Deskundigen adviseerden eerder al om het pand een maatschappelijke functie te geven in plaats van het te slopen, zoals sommige mensen liever hadden gezien. Het weer wisselend bewolkt met vooral in de noordelijke helft kans op motregen bij 10 tot 15 graden en weinig wind. Overdag krijgen we een mix van wolken, een paar buien, maar ook zon en 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
3: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
2: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
4: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SNB 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Radio SNB.
5: Peter Timmerman. Zindy. Peter Timmerman.

Roland Verstappen was dat en zij is een wonder. Plaat uit 2019. Welkom bij Zindy, mijn naam is Peter Timmerman. Ik draai de plaatje voor jou oud en nieuw, afwisselend van elkaar. De oude uit de vorige eeuw, nieuwe uit de huidige eeuw. En we maken geen onderscheid tussen top 40 en geen hit. Het leukste zijn eigenlijk de geen hits, want die heb je nooit gehoord. En daarom zit je gewoon af en toe gewoon tussen. Uit 1984 overigens deze top 40 hit voor Level 42. Als je water koopt, krijg je hot water.

Stephanie hoorden wij in 2024 met nummer 1. Een hit, het voormalige hitkanon uit Oostenrijk, nu in Nederland. En ja, in Oostenrijk, daar zong ze in 2002 deze In Meiner Fantasie. Yeah.

2002. Stephanie, toen nog een hele jonge tiener. En tegenwoordig in Nederland actief. En dat is vanwege de liefde die ze hier heeft gevonden. En daarom is ze tegenwoordig in Nederland en niet meer in Oostenrijk. Muziek doe je van Nicky Friends uit 2024. High Hopes and Heartaches.

High Hopes and Heartache. Dickie Friends in 2024. Nog een dame die in 2024 een plaat uitbracht. Rosella. Dit is Let's Go Together.

Rosella in een Mad Pop Extended Mix. En Let's Grow Together. Overigens, die plaat van Nicky Friends was een Mad Pop Radio Edit. Die is dus weer kleiner gemaakt. De treitenschrijf van deze week komt uit Hannover, Duitsland. Het is Sandra AI en Devil System. Tezamen in Your Eyes. Zindy.

Rose Alexander en een productie van Mad Pop, Together in Electric Dreams. Er zijn weer wat mixen van in omloop. Die vind ik niet mooi. We houden het gewoon bij Kim Wilde en Mad Pop. Dit is Cambodia.

Kim Wild met een mix van Mad Pop. De officiële mix is dit voor de Kim Wild, dat was een soort van Greatest Hits plus More CD, dubbel CD. Heel veel werk op staat van Kim Wild, heel veel bekende en mooie nummers. En een aantal voorzien van een Mad Pop mix. Mad Pop die ook heel mooi ding kan voor ABBA en andere. Ik laat er een paar horen. Kijk, het verschil een klein beetje. Misschien denk ik te pakken krijg van, dat is inderdaad heel anders. Dit is ABBA en One Man, One Woman. In de Mad Pop Shake-Up Mix.

gemaakt. En in 2017 een cd met allemaal ABBA-nummers. En die werden geproduceerd door Matt Pop. En daardoor klinkt het allemaal een klein beetje anders dan dat je gewend was. De laatste Matt Pop-plaat die ik voor je ga draaien is eentje van The Carpenters. Dit is Top of the World.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Er zijn nog geen arrestaties verricht na het schietincident bij de Nijmeegse Vierdaagse gisteravond. Het slachtoffer was bij aankomst van de hulpdiensten nog bij kennis. Hij is later in het ziekenhuis overleden. De politie heeft een speurhond ingezet en de omgeving hermetisch afgesloten. Getuigen die iets hebben gezien van de schietpartij tijdens de Vierdaagse feesten wordt gevraagd zich te melden. Ze mogen zelfs het alarmnummer bellen daarvoor. Het ministerie van Buitenlandse Zaken adviseert om alleen nog naar Qatar, Jordanië, Saoedi-Arabië, Kuwait, Oman en de Verenigde Arabische Emiraten te reizen als dat absoluut noodzakelijk is. Vakantie daarheen wordt afgeraden. Door de stijgende onrust kunnen Nederlandse ambassades minder goed helpen. Het ministerie raadt reizen naar Bahrein helemaal af wegens het gevaar. Nederlanders worden opgeroepen het land te verlaten. De blokkade van de Straat van Hormuz kan tot een wereldwijde recessie leiden. Europa en Nederland zijn kwetsbaar zolang Iran en de VS elkaar blijven bestoken. Het conflict is merkbaar aan de pomp, maar later ook bij de boodschappen. De eurozone is sterk afhankelijk van geïmporteerde energie. De hoge transportkosten door stijgende energieprijzen worden onherroepelijk doorberekend aan de consument. Door de oorlog in het Midden-Oosten liggen nog steeds honderden olietankers vast. Ook zijn veel olie- en gasinstallaties daar getroffen door bombardementen. In ruim 40 jaar is er nog nooit zo weinig bos afgebrand in het Braziliaanse Amazonegebied. Afgelopen jaar ging ruim 3 miljoen hectare in vlammen op. In 2024 was dat nog 16 miljoen hectare. Belangrijkste oorzaak is La Niña, de tegenhanger van El Niño, waardoor het afgelopen jaar minder warm werd in het Braziliaanse regenwoud. Ook is Brazilië door preventie beter voorbereid op bosbranden. Het weer bewolkt met af en toe een buitje bij een matige wind uit het noordoosten. Maxima rond de 20 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Bent u op zoek naar een betrouwbare en betaalbare occasion? Dan bent u bij De Bruin Company in Roosendaal aan het juiste adres. Ook voor inruil en inkoop. Debruincompany.com.
0: Zon en Breugel. Station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SNB 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Radio SNB.
4: Bond Jan Berg.

Over in het programma Bond van vandaag is Phil Lynott hadden we hier zo uit het jaar 1987. De King's Call, de titel van de plaat. Ik zeg fijn dat u er weer bij bent. Programma Bond, Jan Berg is de naam. Ik draai voor u het komende uur ook gaan weer door met nieuw werk. Idly, Ronnie Flex en Frenna. Dit is een nummer met de titel Populair.

0: Het nummer populair wat hier voorbij kwam worden onder andere Idly, Ronnie Flex en Frenna. Hedendaagse muziekhandel 2026. We gaan terug in de tijd met...
1: Ouwe Meuk!
0: Inderdaad, 1964, The Mercy Beats. Wishing and Hoping.

0: 1964, de muziek van de Mercy Beats, Wishing and Hoping. Niet het origineel van het nummer, want in 1963 was er al een uitvoering van Dionne Warwick. En ook Dusty Springfield zette het op de plaat.
1: Met Jan Berg maak je het bont. Altijd wat anders.
0: Even lekker poink poinken. 2003, The Future Shock en On My Mind.

0: Dit was Future Shock anno 2003, On My Mind.
1: De magische muziekselectie. Hier en nu.
0: 2021 muziek van Pink en Willow Sage Hearts. Cover Me in Sunshine.

0: Cover Me With Sunshine, de plaat van Pink and Willow Sage Heart, hier in de Bonte Muziekverzameling. We gaan wat nieuws draaien.
1: Koester het oude, oude, oude. Ontdek het nieuwe.
0: En dat nieuw werk hier zo van Nancy Sue heb ik voor u klaar liggen. Het is Zweeds wat ze zingt. Ivaje aan de taak.

0: Ja, Nancy Soeg, een zangeres waar we doorgaans alleen Duitsstalige muziek van horen. Ditmaal in het Zweeds. Il varje andere taak. Bij elke ademhaling betekent dat dan weer. Hebben we toch weer wat geleerd vandaag.
1: His name is Berg. Jan Berg. And he's going to make it Bond. Very Bond.
0: Jazeker, lacht er maar om. Hè. We gaan 1997 met de Backstreet Boys. Yeah,

0: De jaren 90 muziek, het jaar 1997. The Backstreet Boys, Everybody Backstreets Back. De titel van het nummer. Wij moeten langzaam richting het half uur.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van de jaren 70.
0: En zoals maar net, dat doen we met de muziek van de jaren 70. We gaan naar het jaar 1978 met Barry Manilow. En hij kan niet lachen zonder haar. Can't smile without you.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Tijdens de meerloze zomerweken kunnen natuurliefhebbers op dinsdag 4 augustus vogelhuisjes maken in de IVN-tuin. De activiteit wordt georganiseerd door IVN Mierlo in samenwerking met het Saam. Deelnemers krijgen eerst uitleg over vogels en hun broed- en nestgedrag en gaan daarna zelf aan de slag met het maken van een vogelhuisje. Alle materialen zijn aanwezig. De activiteit duurt van 10 uur 's morgens tot 12 uur 's middags bij IVN Mierlo Natuurcentrum Het Klokhuis, Goorsedijk 1 in Mierlo. Deelname is gratis en aanmelden is gewenst.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: Lekker gevarieerd.
3: Bond.

Ja, plaatje met een lekker saxofoontje erin. Deze is 1988. Will Downing hoor u voorbij komen. A Love Supreme, de deal van de plaat. En fijn dat u nog steeds bij bent. De Bonte Muziekverzameling. Ik ben Jan Berg nog steeds. En ik draai ze voor u nog steeds. Douwe Bob en zijn 2026 single. Welcome to Outcast Town.

0: Douwe Bob was dat met zijn 2026 single Welcome to Outcast Town. Niet echt nog een hit geworden, maar ja, je weet het maar nooit, want die is kan nog komen.
1: Jan Berg. Met de muziek van de jaren 60.
0: 1966, Dave D, Dozy, Bicky Mick en Titch hebben voor u klaar liggen. Dit is Save Me.

0: dat is het, de muziek van Pitbull. 2009 gingen we naartoe. En I Know You Want Me. Kale Ojo, jazeker.
1: Meer dan hits.
0: Alleen. Nieuw werk van Desi Egan en Katrina O'Sullivan. We've Got Tonight.

0: cover. We've Got Tonight. Deze maal de uitvoering van Desi Egan en Katrina O'Sullivan. En dat is in deze versie dan een nieuwe plaat.
1: Hé Jan, wat is het weer al de Noorse gezellig, Biddy?
0: Emily Sandé, terug naar 2013. Read all about it.

Holland Day, terug uit het jaar 2013 met deze Read All About It, de titel van de plaat. En bracht ons in het programma Bond wel aan het einde. We zitten er doorheen, een uurtje lang Bond. Mijn naam Jan Berg, ik heb het weer met plezier gedaan. Reageer ik allemaal altijd, janberg.radio@gmail.com. En ik wens u nog een hele fijne dag met heel veel leuke dingen natuurlijk die daarbij horen. En ik vertel nog eventjes natuurlijk wat de muziek is waar we mee uitgaan. Allereerst gaan we naar het jaar 1978. Eruption, I Can't Stand the Rain. En daarna nog een keer een nieuw plaatje van Duane Parker. I Think My Truck Is On Crack. Ik laat het hierbij. Ik zeg bedankt voor het luisteren. De groeten en heel graag weer tot de volgende Bond.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Creatieve senioren kunnen op donderdag 6 augustus terecht bij het creatief atelier in de huiskamer van Breugel. Er kan worden gemozaïekt, geschilderd en getekend, maar ook eigen materialen zijn welkom. Ontmoeten staat centraal en er is altijd iemand aanwezig om te helpen. Meedoen is gratis en aanmelden is niet nodig. De koffie staat klaar in het creatief atelier van 10 uur 's ochtends tot 1 uur 's middags aan de Van Leeuwenstraat 2 in Son en Breugel op donderdag 6 augustus van 10 uur in de ochtend tot en met 1 uur in de middag.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Son en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Er zijn nog geen arrestaties verricht na het schietincident bij de Nijmeegse Vierdaagse gisteravond. Het slachtoffer was bij aankomst van de hulpdiensten nog bij kennis. Hij is later in het ziekenhuis overleden. De politie heeft een speurhond ingezet en de omgeving hermetisch afgesloten. Getuigen die iets hebben gezien van de schietpartij tijdens de Vierdaagse feesten wordt gevraagd zich te melden. Ze mogen zelfs het alarmnummer bellen daarvoor. Het ministerie van Buitenlandse Zaken adviseert om alleen nog naar Qatar, Jordanië, Saoedi-Arabië, Kuwait, Oman en de Verenigde Arabische Emiraten te reizen als dat absoluut noodzakelijk is. Vakantie daarheen wordt afgeraden. Door de stijgende onrust kunnen Nederlandse ambassades minder goed helpen. Het ministerie raadt reizen naar Bahrein helemaal af wegens het gevaar. Nederlanders worden opgeroepen het land te verlaten. De blokkade van de straat van Hormuz kan tot een wereldwijde recessie leiden. Europa en Nederland zijn kwetsbaar zolang Iran en de VS elkaar blijven bestoken. Het conflict is merkbaar aan de pomp, maar later ook bij de boodschappen. De eurozone is sterk afhankelijk van geïmporteerde energie. De hoge transportkosten door stijgende energieprijzen worden onherroepelijk doorberekend aan de consument. Door de oorlog in het Midden-Oosten liggen nog steeds honderden olietankers vast. Ook zijn veel olie- en gasinstallaties daar getroffen door bombardementen. In ruim 40 jaar is er nog nooit zo weinig bos afgebrand in het Braziliaanse Amazonegebied. Afgelopen jaar ging ruim 3 miljoen hectare in vlammen op. In 2024 was dat nog 16 miljoen hectare. Belangrijkste oorzaak is La Niña, de tegenhanger van El Niño, waardoor het afgelopen jaar minder warm werd in het Braziliaanse regenwoud. Ook is Brazilië door preventie beter voorbereid op bosbranden. Het weer bewolkt met af en toe een buitje bij een matige wind uit het noordoosten. Maxima rond de 20 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat. Ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
5: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
2: Son en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SMB 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Radio SMB.

0: Version Rap van MC Michael G en DJ Swan. En daarmee zijn we toegekomen aan ons eerste blokje
1: shownieuws.
2: Sam Neill is maandag onverwacht overleden op 78-jarige leeftijd in het Australische Sydney. Dit heeft zijn familie via een emotionele verklaring bekendgemaakt. De in Nieuw-Zeeland opgegroeide acteur, wereldwijd iconisch geworden door zijn hoofdrol als Dr. Alan Grant in de Jurassic Park franchise, kampte de afgelopen jaren met gezondheidsproblemen, nadat in 2022 bloedkanker bij hem werd vastgesteld. Hoewel hij na intensieve behandelingen kankervrij was verklaard, kwam zijn overlijden alsnog volslagen plotseling. Roxy Dekker, 21, heeft in het NPO 3FM-programma Vooraan onthuld dat ze van plan is om nog dit jaar een gloednieuw album uit te brengen. Op de vraag van DJ Sebastiaan Okhuizen of er al een stevige basis ligt voor de opvolger van haar succesvolle debuutalbum, antwoordde de zangeres volmondig met ja. Over de inhoud, de thematiek of het exacte aantal nummers op de plaat hield ze zich tegenover de radiozender nog volledig op de vlakte. Haar debuutalbum Mama I Made It verscheen in 2025. Het leverde haar meerdere hits op, waaronder Casual, Sugar Daddy en Satisfier.

Mijn voorkeur gaat eruit naar zoet fruit. Maar Little Steven en Ruben Blades deden het in 1987 met Bitterfruit hier bij de ochtendshow op deze waanzinnige woensdag. Met zometeen uit de hitlijst Alex Warren. Tot die tijd gaan we naar 1990 met The Adventures of Stevie V. Dit is Body Language.

Alex Warren en The Fever Dream. Met zometeen de Nederlandse weersverwachting. Tot die tijd een klassieker op de radio. Uit 75 is dit Gloria Gaynor en Never Can Say Goodbye.

0: weeroverzicht.
1: Vandaag blijft het zonnig en wordt het op grote schaal tropisch warm. De wind draait naar het oosten en hierdoor is het ook op de westelijke stranden veel warmer, met 27 tot 29 graden, waarbij de lucht de hele dag strak blauw van kleur is. Morgen kunnen de liefhebbers van heet en zonnig zomerweer nog een keer genieten van een strak blauwe lucht van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat en wordt het 28 tot 33 graden. In het zuiden wordt de lucht later wat instabieler en kan er een enkele onweersbui ontstaan. De dagen daarna volgt een omslag. Aan het einde van de week komen er meerdere regen- en onweersbuien voor en hierna draait de wind naar het noorden. In het weekend krijgen we te maken met meer bewolking en enkele regenbuitjes, waarbij het kwik overdag terugzakt naar 20 tot 25 graden.
2: Dit is het nieuws van Groot Eindhoven.
3: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaitaal. Onder de Limburglaan in Gestel wordt een nieuwe fietstunnel aangelegd, maar er mag niks misgaan. Eind deze maand moet de ring weer open voor autoverkeer. Maar als het gaat regenen of als er grondwater omhoog komt, kunnen ze stoppen en gaan ze die deadline niet halen. Er werken 100 mensen aan de nieuwe fietstunnel en nu gaat alles volgens planning. Eind november moet de tunnel open. Eindhoven heeft vorig jaar minder statushouders aan een fulltime baan geholpen dan het jaar ervoor. Dat lukte met 101 mensen, terwijl twee jaar geleden nog 148 mensen fulltime aan de slag konden. Waardoor die daling komt is niet duidelijk. Veel statushouders krijgen niet het werk waarvoor ze zijn opgeleid. Meestal komt dat doordat ze het Nederlands niet goed genoeg beheersen. De oude sportzaal aan de Geraniumstraat in Gestel moet vervangen worden. Die komt uit 1952 en is niet meer van deze tijd. De gemeente wil er een gloednieuwe zaal voor terugzetten met twee gymzalen. Maar daar hangt wel een flink prijskaartje aan. De gemeente wil ruim 5 miljoen uittrekken voor die sporthal. De gemeenteraad moet het plan nog wel goedkeuren. In Kenia wordt binnenkort een gloednieuwe ambulance getest. Die is ontworpen door het Solar-team van de TU. Die rijdt volledig elektrisch en wordt opgeladen met zonnepanelen. Een volle batterij kan hem wel 700 kilometer ver brengen. En ook de medische apparatuur wordt met die batterij voorzien van stroom. Volgende maand gaat de auto voor het eerst richting Afrika voor een uitgebreide test. En Eindhoven heeft brons gewonnen op een internationale wetenschapswedstrijd. Een 18-jarige scholier van het Lorenz Casimir Lyceum in Eindhoven zat op de scheikunde-olympiade in Oezbekistan bij de beste drie. Eerder werd hij ook al Nederlands kampioen. Deelnemers moeten scheikundeproeven doen en een examen. Er deden ook leerlingen mee uit Groningen, Utrecht en Zoetermeer. En meer nieuws uit de Brainport vind je in onze app en op studio040.nl.
4: Iedere werkdag, jouw start van de dag. De Ochtendshow met Reinier Witbolsvoogd.

Sun Yellow op deze woensdagochtend 15 juli 2026 bij de ochtendshow, waar we zo meteen gaan kijken naar de Europese weersverwachting. Verder hebben we de Yachtmans, Roger Glover en Guest. En rond kwart voor hebben we weer een track van Gloria Estefan, onze artiest van de week. Met nu 1982, Cold Crazy, hier is Hot Chocolate.

0: de Europese weersverwachting. Zuid-Europa start vandaag met tropische temperaturen. Albanië noteert onder een strak blauwe hemel een hete 36 graden Celsius, terwijl Spanje 35 graden Celsius en Cyprus 28 graden Celsius eveneens volop van de zon genieten. Elders op het continent heerst er wat meer wisselvalligheid, want in het oosten van Rusland trekken pittige onweersbuien over bij 25 graden Celsius en valt er in het noorden ook wat regen, terwijl België een droge en warme zomerdag beleeft met een maximum van 30 graden Celsius onder een mix van wolken en zon. Morgen breidt de tropische warmte zich in het Middellandse zeegebied nog wat verder uit, waardoor Albanië onder een heldere lucht stijgt naar 37 graden Celsius en Cyprus een zonnige 29 graden Celsius noteert. Spanje handhaaft zich moeiteloos op een warme 35 graden Celsius. En ook Polen pakt met een zonnige 28 graden Celsius een mooie portie warmte mee. Al krijgt het zuiden van Rusland te maken met opkomende onweersbuien bij 28 graden Celsius. En blijft België stabiel op een warme 30 graden Celsius.
1: Alleen voor jou de beste hit.

Lazy River van de Jasmans uit het team 73. Met zometeen de artiest van de week. Maar we blijven in de jaren 70. 2 jaar later scoorden Roger Glover en Kes deze nummer 1 hit.

hoorde Anything for Love, de prachtige breekbare ballad van Gloria Estefan en de Miami Sound Machine in 1988 wereldwijd harten veroverde. Het nummer, eveneens te vinden op het album Let It Loose, was een gigantische hit in Nederland. De single stond 10 weken lang in de top 40 en miste met een tweede positie net de absolute.

ochtendshow deze waanzinnige woensdag 15 juli. Waar we richting het tweede uur gaan, die we gaan aftoppen met Europe Rock Tonight. Dit uur heb ik nog Murray Head met One Night in Bangkok.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Tijdens de zomervakantie kunnen kinderen weer iedere woensdagmiddag genieten bij Jet Jeugdtheater in het Jo Man Natuurtheater in Best. Al meer dan 70 jaar wordt hier professionele jeugdvoorstellingen georganiseerd voor een klein bedrag. De voorstellingen beginnen om 2:30 middags en de poorten openen om 2:00. Kaart kostte €4 in de voorverkoop en €5 aan de kassa. De voorstellingen zijn op woensdag 5, 12 en 19 augustus in het Natuurtheater Jo Man. Jo Manweg 6 in Best. Elke woensdag vanaf 5 augustus om 2:30 middags.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Sol en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Edo Peters met het radionieuws. In de zaak rond het dodelijke schietincident bij de Vierdaagse feesten is nu toch een verdachte aangehouden. Net buiten het feestgebied werd rond 10:00 gisteravond een jonge man neergeschoten. Kort daarna overleed hij in een ziekenhuis. De opgepakte man wordt verdacht van betrokkenheid. De Nijmeegse politie heeft de omgeving van de Graafse weg, waar het gebeurde, afgesloten voor forensisch onderzoek. President Trump van de VS heeft een nucleair programma voor Saoedi-Arabië goedgekeurd. Volgens de New York Times wordt het akkoord vandaag ondertekend. Het gaat om een deal van 30 jaar waarbij Amerikaanse bedrijven nucleaire infrastructuur gaan aanleggen in Saoedi-Arabië. De Wall Street Journal meldt dat de VS kunnen voorkomen dat Saoedi-Arabië het nucleaire programma misbruikt voor militaire doeleinden. Verwacht wordt dat het congres zich tegen de deal zal verzetten. In de eerste helft van dit jaar zijn voor het eerst in 2 jaar minder aanslagen met explosieven geregistreerd. Volgens de werkgroep Offensief tegen Explosies ging het om 581 aanslagen of pogingen daartoe, vaak met zwaar vuurwerk. Bijna 125 minder dan vorig jaar. De plegers van de aanslagen zijn meestal minderjarig. De Rotterdamse burgemeester Carola Schouten leidt de werkgroep, waarin justitie, gemeente, politie, het OM, woningcorporaties, verzekeraars, reclasseringsorganisaties en het bedrijfsleven samenwerken. Het dodental na de schipbreuk van een ferry voor de kust van Guyana afgelopen zaterdag is opgelopen tot zeker 53. Vele tientallen mensen worden nog vermist. Er zijn 76 van de naar schatting 179 opvarenden gered. De afgelopen dagen ontstond verontwaardiging omdat het niet duidelijk was hoeveel mensen aan boord waren van het schip. Op de passagierslijst stonden 133 namen, maar uit onderzoek bleek dat er bijna 180 mensen op de ferry waren gestapt. Het weer bewolkt met af en toe een buitje bij een matige wind uit het noordoosten. Maxima rond de 20 graden. Tot zover het radionieuws.
4: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
2: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
5: Radio SMB 107.5 FM.
2: En overal via radiosmb.nl.
5: Radio SMB.

Earth, Wind and Fire met Boogie Wonderland with the Emotions bracht ons bij het tweede uur van de ochtendshow op deze woensdagochtend 22 juli 2026. Met onderweg Alison Moya, Is This Love? Maar eerst verder met Radio Gaga, is een van de meest herkenbare en geliefde wereldhits van de Britse rockgigante Queen. Afkomstig van een 11e studioalbum, The Works. Het nummer werd geschreven door drummer Roger Taylor, die inspiratie kreeg toen zijn jonge zoon Felix het woord Radio Kaka uitsprak om zijn misgenoegen over de slechte muziek op de radio te uiten. Taylor

Pistols, MTV. In de Nederlandse top verder groeide de single begin 1984 uit tot een gigantisch succes. De plaats stond 9 weken lang genoteerd in de lijst en kwam daar tot de nummer 1 positie.

0: 1987 met Is This Love? En daarmee zijn we toegekomen aan ons tweede blokje
1: shownieuws.
2: Het tweede Italiaanse concert van Bad Bunny in Milaan is zaterdagavond uitgelopen op een fiasco door noodweer. Kort na de start van de show werd het openluchtterrein getroffen door een hevige storm met grote hagelstenen, waardoor meerdere bezoekers gewond raakten en het optreden definitief werd afgelast. Jonathan Cain, de keyboardspeler van de Amerikaanse rockband Journey, heeft zich in de podcast Complete Disaster Network hard uitgelaten over artiesten die zich politiek uitspreken. Hij haalt daarin fel uit naar Journey vanwege diens openlijke kritiek op president Donald Trump. Cain noemt The Boss zelfs een vervelende, bittere, oude man en vindt dat hij en andere prominente Trump-critici, zoals acteur Robert De Niro, hun mond moeten houden over politiek.

King Jack uit 96 hoorden we The Little Boy. Met zometeen uit de hitlijst Hugo en Jamaica. We gaan kijken wat het weer ons brengt. En in het vooruitzicht qua muziek Sweet, Davina Michelle en Samantha Fox. Met nu het 89, Melissa Edwards en Like the Way I Do.

0: Jamaican. Zometeen spoor je de suite met Fox on the Run. Maar we gaan eerst kijken naar
1: het weeroverzicht.
2: We houden vandaag te maken met een wind uit het noordwesten, waarmee veel wolkenvelden en enkele buien worden aangevoerd. Tot grote neerslaghoeveelheden komt het niet, maar toch is het verstandig om vanmiddag de regenradar in de gaten te houden als je buitenplannen hebt. Met maximaal 18 tot 21 graden is het minder warm dan op dinsdag. Gedurende de avond wordt het op steeds meer plaatsen droog en krijgt de zon soms nog ruimte om te schijnen. Morgen lijkt het ook vaak bewolkt te zijn met af en toe zon. Het blijft wel vaak droog en bij een zwakke tot hooguitmatige noordwestenwind wordt het 19 graden in de kop van Noord-Holland en 21 tot 23 graden in het midden en zuidoosten. Vrijdag wordt er warmere lucht aangevoerd en hierdoor zal de temperatuur stijgen naar 22 tot 25 graden, waarbij we naast bewolking ook flink wat zonneschijn terugzien in het weerbeeld.
3: Dit is het nieuws van Groot Eindhoven.
4: Goedendag, ik ben John van Groenhoven. Een omwonende wil via de rechter de opening van het nieuwe asielzoekerscentrum in Nuenen tegenhouden. Dat meldt het ED. Volgens hem zijn fouten gemaakt bij onder meer de stikstofberekeningen en vreest hij voor overlast en verkeersproblemen. De politie stelt dat alle procedures zorgvuldig zijn gevolgd. Het opvangcentrum voor 159 asielzoekers is vrijwel klaar en de eerste bewoners worden begin september verwacht. De rechter doet binnen 2 weken uitspraak. Onder de Limburglaan in stadsdeel Gestel wordt op dit moment een nieuwe tunnelbak geplaatst. Daar komt een nieuwe fietstunnel te liggen, maar er mag niets misgaan. Tijdens deze maand moet de ring weer open voor autoverkeer, maar als het gaat regenen of als er grondwater omhoog komt, kunnen ze stoppen en gaan ze de deadline niet halen. Er werken 100 mensen aan de nieuwe fietstunnel en nu gaat alles volgens planning. Eind november moet de tunnel open. Eindhoven heeft vorig jaar minder statushouders aan een fulltime baan geholpen dan het jaar daarvoor. Dat lukte met 101 mensen, terwijl 2 jaar geleden nog 148 mensen fulltime aan de slag konden. Waardoor die daling komt is niet duidelijk. Veel statushouders krijgen niet het werk waarvoor ze zijn opgeleid. Meestal komt dat doordat ze het Nederlands niet goed genoeg beheersen. De oude sportzaal aan de Graniumstraat in Gestel, die moet vervangen worden. Die komt uit 1952 en is niet meer van deze tijd. De gemeente wil er een gloednieuwe zaal voor terugzetten met 2 gymzalen. Maar daar hangt wel een flink prijskaartje aan. De gemeente wil ruim 5 miljoen uittrekken voor de sporthal. De gemeenteraad moet het plan nog wel goedkeuren. En in Kenia wordt binnenkort een gloednieuwe ambulance getest die is ontworpen door het Solar-team van de TU Eindhoven. De ambulance rijdt volledig elektrisch en wordt opgeladen met zonnepanelen. Een volle batterij kan hem wel tot 700 kilometer ver brengen. En ook de medische apparatuur wordt met die batterij voorzien van stroom. Volgende maand gaat de auto voor het eerst richting Afrika voor een uitgebreide test. Tot zover het nieuws. Meer nieuws uit Brainport in de app en op studio040.nl.
5: Iedere werkdag, jouw start van de dag. De Ochtendshow met Reinier Witbolsvleugel.

On the Run uit 1975 van The Sweet. En daarmee zijn we bij het laatste half uur aangekomen van de ochtendshow op deze waanzinnige woensdag 22 juli. Maar we zullen gaan kijken naar de weersverwachting voor de Verenigde Staten. Maar eerst een nationaal product van 6 jaar geleden. Dit is Beat Me van Davina Michelle.

Verenigde Statenweersverwachting. Vandaag is er in New York en Washington DC kans op een bui bij een warme 29 graden Celsius en 31 graden Celsius. Terwijl Chicago een bewolkte dag heeft bij een flink afgekoelde 21 graden Celsius. Aan de westkust schijnt de zon volop met een zonnige 32 graden Celsius in Los Angeles. Terwijl Miami onder de wolken blijft met kans op een bui bij 32 graden Celsius. En ook in Las Vegas sprake is van bewolking met een bui bij een uiterst hete 41 graden Celsius. Morgen klaart het in New York en Washington DC prachtig op naar een zonovergoten 28 graden Celsius en 29 graden Celsius. Terwijl Chicago half bewolkt blijft met 25 graden Celsius. Richting het weekend schijnt de zon overal volop aan de westkust, waarbij Las Vegas op vrijdag zelfs tropische temperaturen bereikt van 45 graden Celsius en ook New York op zaterdag weer mag genieten van een stralende 28 graden.

0: popgeschiedenis van toen. We gaan terug naar de gebeurtenissen van
1: 22 juli 2004. De jazzsaxofonist Illinois Jacquet overlijdt op 81-jarige leeftijd. Hij wordt herinnerd als een van de pioniers van de jazz tenorsaxofoon en zijn bijdrage aan de Amerikaanse muziekgeschiedenis was van grote invloed op latere generaties muzikanten. 1944, Rick Davies, de Britse muzikant en medeoprichter van de band Supertramp, wordt geboren in Swindon. Als componist van hun grootste hits speelde hij een cruciale rol in het succes van de band, die bekend stond om hun verfijnde pop- en rockgeluid. 1978, de Rolling Stones bereiken de eerste plaats in de Amerikaanse hitlijsten met de hit Miss You. Dit nummer markeerde een opvallende koerswijziging voor de band, waarin ze invloeden uit de disco- en soulmuziek op succesvolle wijze verwerkte.

alvast een hele fijne woensdag toewensen. En heb nog voor je klaarstaan All Saints met Under the Bridge. Waar is foute muziek van onze oosterburen? Dit is Marianne Rosenberg met Ich bin wie du.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: In dorpshuis Het Hart aan de Spoordonk, aan de Benetettestraat 2 in Spoordonk, wordt elke derde donderdag van de maand een gezellige lunch georganiseerd voor 60-plussers. Van 12 uur tot 2 uur 's middags staat er een gezellige maaltijd klaar voor een bedrag van slechts €8,50 per persoon. Aanmelden kan tot de 10e van de maand via e-mail of telefonisch, of door een brief in de brievenbus van het dorpshuis te stoppen. De lunch biedt een moment van ontmoeting en gezellig samen zijn voor inwoners uit de omgeving. Elke derde donderdag van de maand van 12 uur tot 2 uur in het dorpshuis Het Hart van Spoordonk aan de Benedettestraat 2 in Spoordonk.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Zon en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Burgemeester Mamdani van New York wil dat de Amerikaanse regering de Israëlische premier Netanyahu oppakt als die in september de algemene vergadering bezoekt van de Verenigde Naties. Het New Yorkse gemeentebestuur heeft die bevoegdheid niet. Het internationaal strafhof in Den Haag vaardigde in november 2024 arrestatiebevelen uit tegen Netanyahu, zijn oud-defensieminister Gallant en de inmiddels overleden Hamas-leider Deif wegens oorlogsmisdaden. President Trump van de VS heeft een nucleair programma voor Saoedi-Arabië goedgekeurd. Volgens de New York Times wordt het akkoord vandaag ondertekend. Het gaat om een deal van 30 jaar waarbij Amerikaanse bedrijven nucleaire infrastructuur gaan aanleggen in Saoedi-Arabië. De Wall Street Journal meldt dat de VS kunnen voorkomen dat Saoedi-Arabië het nucleaire programma misbruikt voor militaire doeleinden. Het slachtoffer dat gisteravond bij de Vierdaagse feesten in Nijmegen werd doodgeschoten was een 18-jarige man uit Rotterdam. De verdachte, die vanochtend is opgepakt op verdenking van betrokkenheid, is ook een 18-jarige Rotterdammer. Het schietincident vond volgens de politie niet plaats op het evenemententerrein van de Vierdaagse zelf. De omgeving van de schietpartij in Nijmegen is nog steeds afgezet voor onderzoek. In Zuid-Tirol is gisteren een Duitse vrouw omgekomen tijdens een bergwandeling. De vrouw stortte 200 meter naar beneden. Het is het tweede ongeval deze week in de Italiaanse Alpen. Na de valpartij probeerden hulpverleners nog met een helikopter in de buurt van het slachtoffer te komen. Het is onduidelijk hoe het ongeval tot stand kwam. Eergisteren kwam al een 80-jarige wandelaar om. In de Oostenrijkse Alpen verongelukte afgelopen weekend nog twee bergbeklimmers. Het weer bewolkt met af en toe een buitje bij een matige wind uit het noordoosten. Maxima rond de 20 graden. Tot zover het radionieuws.
4: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison Psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
5: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
6: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
7: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
6: Help je mee?
8: Gladio, de nieuwe thriller van Rob van Doorn. Bestel nu. Ga naar uitgeverijdoornwater.nl.
2: Zon en Breugel. Station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SMB 107.5 FM. En overal via radio smb.nl. Radio SMB.

0: klein beetje gevuld is op die lelijk, hoor. Joe Taxi kwam over eventjes heel gezellig binnen in de studio.
1: Fijn dat hij erbij was.
0: In Calabamba, hoor, met een big fat woman.
2: Dit is de middle of the road show.
0: Hey.

Uit Gunningen, hè, lieve mensen. Jawel, uit Gunningen. Uit Groningen. Ja, tuurlijk. Nou goed, 1984 was het jaar toen ze deze hit behaalden. Nummer 14, ook dat nog in de Nederlandse hitlijsten. Het was Fox de Fox terug van weg geweest. 1990 is de band opgeheven, want het lukte niet meer met hits maken. Dus ja, wat doe je dan? Geen optredens? Dan moet stoppen.

0: Dit nummer dat brengt jou weer gelijk in de sfeer. En mij ook eigenlijk een beetje, hoor. Heerlijk, overdag lekker hangen aan het strand. Lekker luieren, niets doen. En s'avonds aan een glas met... Zullen we maken? Een likeurtje? Nee, een beetje sangria of zo. Een Spaanse cerveza. Een San Miguelletje. Vamos a la playa, dankjewel. Doei, Kira.
1: Een fijne voor achter de keukengordijn.
0: Nou, groot artiest, komiek. Ik vind het persoonlijk de beste van het best wel half rond. Maar goed, mijn mening telt natuurlijk niet altijd. Hij geeft een ode.
1: Is de middel van de Roadshow.
0: Een ode aan zijn vader. Hier is André van Duin.

0: Ricky Boy scoorde met zijn eerste debuutsingle Never Gonna Give You Up. Hij heeft die 87 een dikke nummer 1. Dit werd zelfs in 25 landen, waaronder Nederland, een dikke topper. Dit werd opvolger Together Forever uit inderdaad ook 1987. Leuk mensen dat hij terug is, hè?
1: Ja,
0: hij is er weer volop, hoor. Hij heeft geld nodig. En is er 50 al gepasseerd inmiddels.

olifanten. Luister hoor eens. Alles waar ze in China en dat soort landen gek op zijn, jongens. Ja, vergeet dat niet, hoor. Blijkbaar geeft het geneeskracht voor bepaalde mensen die in een waan zijn. Idioot, idioterie. De zinloze jacht op ivoorvrienden. Het was wel een gedenkwaardig plaatje trouwens van

En dat uiteenvallen van Wham gingen de dames gewoon solo aan de rol. Dat moet gewoon kunnen, nietwaar? Het is ze gelukt met een paar lekkere singeltjes, waaronder Heartache uit de gouden jaren 80. Terug in de Middle of the Road Show. Dit is Simply Red.

een van de laatste in de show. Makkelijker. Nog meer beluisterbare programma's. Natuurlijk, gewoon blijven hangen aan je toestel. En dat gaat zeker goed komen. En wij, lieve mensen, spreken elkaar morgen weer onder het genot van een glaasje karamel.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Op vrijdag 7 augustus organiseert de plantenwerkgroep van IVN Best de zomerwandeling Smalwater Campina. Tijdens deze begeerde natuurwandelingen ontdekken deelnemers de bloeiende oevers van de Beersen. Met een grote verscheidenheid aan planten, vlinders, libellen en andere insecten. Onder leiding van een gids, Anne Wester en Kati Hezen, wordt gewandeld langs bloemrijke graslanden, bermen en ruige oeverbegroeiing. Voor carpoolers wordt om 1:30 verzameld bij Zalencentrum Prinsenhof aan de Hoofdstraat 43 in Best. De wandeling start om 2:15 vanaf de parkeerplaats op de hoek van de Kemperseweg en Anna Dreef in Boksel. Aanmelden kan via de website van INV Best voor de zomerwandeling Smalwater Campina op vrijdag 7 augustus. De wandeling start om 2:15 bij de parkeerplaats aan de hoek Kemperseweg en Anna Dreef in Boksel.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Zon en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Edo Peters met het radionieuws. De oprit naar de A67 bij Veldhoven in Brabant is de komende uren dicht vanwege een afgevallen lading. Een vrachtwagen is daar 3 loodzware betonnen constructiebalken verloren. Niemand raakte gewond. Volgens Rijkswaterstaat moeten de balken met een kraan worden opgetakeld. Omdat door de balken het wegdek en de vangrails zijn beschadigd, moet na het wegtakelen ook dat eerst worden hersteld. Het verkeer dat bij Veldhoven de A67 op wil, wordt tot nader order omgeleid. De nieuwe Britse premier Burnham verlaagt de maximumprijs voor losse buskaartjes van 3 naar 2 pond, zo'n €2,35. Als burgemeester van Manchester deed hij dat ook al en hij wil het nu landelijk doorvoeren. Burnham wil dat openbaar vervoer voor iedereen betaalbaar is. De nieuwe prijzen gelden minimaal een jaar en gaan op 1 januari in heel Engeland, behalve in Londen. Wales, Schotland en Noord-Ierland krijgen geld om soortgelijke maatregelen te nemen, maar dat regelen de landen zelf. Burgemeester Mamdani van New York wil dat de Amerikaanse regering de Israëlische premier Netanyahu oppakt als die in september de algemene vergadering bezoekt van de Verenigde Naties. Het New Yorkse gemeentebestuur heeft die bevoegdheid niet. Het internationaal strafhof in Den Haag vaardigde in november 2024 arrestatiebevelen uit tegen Netanyahu, zijn oud-defensieminister Gallant en de inmiddels overleden Hamas-leider Dijf wegens oorlogsmisdaden. In België is een 14-jarige jongen op het strand aan de dood ontsnapt toen hij bedolven raakte onder het zand in een zelfgegraven diepe kuil. Hulpdiensten wisten hem te reanimeren. Hij is buiten levensgevaar. Het gebeurde in de Vossenslag bij het Belgische De Haan. Door de droogte zijn diepe kuilen gevaarlijk en wanden storten snel in. Het advies is om niet dieper te graven dan kniehoogte. Het weer bewolkt met af en toe een buitje bij een matige wind uit het noordoosten. Maxima rond de 20 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Bent u op zoek naar een betrouwbare en betaalbare occasion? Dan bent u bij De Bruin Company in Roosendaal aan het juiste adres. Ook voor inruil en inkoop. Debruincompany.com.
2: Zon en Breugel. Station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SMB 107.5 FM. En overal via radio SMB.nl. Radio SMB.

En dat was het. Ja, het verraste mij ook een beetje. Hey, hallo en een zeer goede dag. Dit is de Bouwval. Weer 2 uur lang zijn we bij je met weer allerlei leuke muziekjes. We begonnen met de Sugar Babes en Overload. En ik dacht, er komt nog wat na, maar er kwam niks na. Dus zodoende. Wees welkom. We hebben vandaag weer een jaar in de geschiedenis centraal staan. Het jaar dat de PlayStation uitkwam, is het. Dus het jaar dat de eerste USB-stick verscheen. En even kijken, de tweede in die vader, die begon ook. En dat was trouwens, waren trouwens Olympische Spelen dit jaar. De zomerspelen wel te verstaan in Sydney. Dus. Verder waren er ook nog hits te bewonderen dit jaar. En dan moet ik even het goede blad voor mijn neus halen. Zo. Op nummer 10 van dit jaar was het Maria Santana. Op nummer 9 was het Melanie C en Lisa Left Eye Lopez met Never Be The Same Again. Dat was 8 voor Drop It van Scoop, zo moet ik het zeggen. En Mark Anthony op nummer 7, You Sang To Me. 6 was voor Job en Jij Bent De Zon en Waar Bist Toe van Twarres. Je weet wel dat Friese liedje. Dat stond op nummer 5 dit jaar. 4 was voor Abel Onderweg en De Bank Funk en Seas met Freestyle. Starlord op nummer 3. 2 was voor Cresip en I Would Stay. En als je het zo een beetje leest, dan zie je dat het toch wel een jaar is waar de Nederlandse muziek hoogtij vierde. Zo ook op de nummer 1 positie in 2000. Het jaar zo gezegd naar de bug. Hè? De bug die er eigenlijk helemaal niet was. De computerbug, maar oké. Okay. 2000 op nummer 1 dat jaar. Een gast, heel onverwacht. Jody Bernal en Kissy Kennel. Oh.

Ja, als je er dan toch een moet draaien van UB40, kan je beter maar deze pakken. En een van de laatste van de heren, tenminste een van de laatste platen waarvan je denkt van hey, die herken ik nog uit de top 40 van die tijd. Kingston Town, UB40, 1998 uit mijn hoofd.

0: Dit is het nieuws van Groot Eindhoven.
1: Goedendag, ik ben John van Groenhoven. Een omwonende wil via de rechter de opening van het nieuwe asielzoekerscentrum in Nuenen tegenhouden. Dat meldt het ED. Volgens hem zijn fouten gemaakt bij onder meer de stikstofberekeningen en vreest hij voor overlast en verkeersproblemen. De politie stelt dat alle procedures zorgvuldig zijn gevolgd. Het opvangcentrum voor 159 asielzoekers is vrijwel klaar en de eerste bewoners worden begin september verwacht. De rechter doet binnen 2 weken uitspraak. Onder de Limburglaan in stadsdeel Gestel wordt op dit moment een nieuwe tunnelbak geplaatst. Daar komt een nieuwe fietstunnel te liggen, maar er mag niets misgaan. Tijdens deze maand moet de ring weer open voor autoverkeer. Maar als het gaat regenen of als er grondwater omhoog komt, kunnen ze stoppen en gaan ze de deadline niet halen. Er werken 100 mensen aan de nieuwe fietstunnel en nu gaat alles volgens planning. Eind november moet de tunnel open. Eindhoven heeft vorig jaar minder statushouders aan een fulltime baan geholpen dan het jaar daarvoor. Dat lukte met 101 mensen, terwijl 2 jaar geleden nog 148 mensen fulltime aan de slag konden. Waardoor die daling komt is niet duidelijk. Veel statushouders krijgen niet het werk waarvoor ze zijn opgeleid. Meestal komt dat doordat ze het Nederlands niet goed genoeg beheersen. De oude sportzaal aan de Graniumstraat in Gestel, die moet vervangen worden. Die komt uit 1952 en is niet meer van deze tijd. De gemeente wil er een gloednieuwe zaal voor terugzetten met 2 gymzalen. Maar daar hangt wel een flink prijskaartje aan. De gemeente wil ruim 5 miljoen uittrekken voor die sporthal. De gemeenteraad moet het plan nog wel goedkeuren. En in Kenia wordt binnenkort een gloednieuwe ambulance getest. Die is ontworpen door het Solar-team van de TU Eindhoven. De ambulance rijdt volledig elektrisch en wordt opgeladen met zonnepanelen. Een volle batterij kan hem wel tot 700 kilometer ver brengen. En ook de medische apparatuur wordt met die batterij voorzien van stroom. Volgende maand gaat de auto voor het eerst richting Afrika voor een uitgebreide test. Tot zover het nieuws. Meer nieuws uit Brainport in de app.

Christina Aguilera uit ons basisjaar 2000. Ik weet niet of ik al heb genoemd het jaar 2000. Daar gaan we de komende tijd het met je over hebben. En de nieuwtjes uit vandaan halen in dit programma. Maar nu eerst de plaat uit 1982. Vanessa.

Charles en You Set My Heart on Fire. Fire en nog eens een keer fire. Even kijken, we hebben het met je over 2000. Het jaar waarin de bug zou plaatsvinden, weet je wel. De computerbugs en zo. Het jaar 00 en 2000 zouden de computers niet kunnen, maar op een of andere manier is dat toch allemaal goed gegaan. En er waren nog wat andere dingen in het jaar 2000. Op 26 maart 2000 wint een Vladimir Poetin met ruime meerderheid de Russische presidentsverkiezingen. Poetin volgde op 31 december 1999 de afgetreden Boris Yeltsin op en werd de tweede president van de Russische Federatie na de opheffing van de grote Sovjet-Unie in 1991. En dan waren ook Olympische Spelen in 2000 en wel in Sydney in Australië. Ine de Bruin won 3 gouden medailles op het zwemmen onderdeel 50 meter vrije slag, 100 meter vrije slag en de 100 meter vlinderslag. Pieter van der Hoogband won 2 gouden medailles op die zomerspelen op het onderdeel zwemmen, de 100 meter vrije slag en de 200 meter vrije slag. En Leontien van Moorsel won 3 gouden medailles op de wieleronderdelen achtervolging op de baan, de tijdrit en de wegwedstrijd. Mark Huizinga won de gouden medaille op het onderdeel judo tot 90 kilogram. En Ankie van Grinsven die won de gouden medailles op het onderdeel dressuur en de paardensport. Jeroen Dobbelmans dan won een gouden medaille op het onderdeel springen met de paardensport. Ja. En het herenteam hockey die won een gouden medaille in Sydney in 2000. En dat waren zo'n beetje de gouden medailles die er allemaal gewonnen zijn in 2000 door de Nederlandse ploeg dat jaar. En nu een hele, hele mooie plaat van Brock Hardbrooks.

0: Dit is het regio prikbord.
1: De Beerse Fietsvierdaagse bleef dit jaar de 43e editie. Van dinsdag 4 tot en met vrijdag 7 augustus kunnen fietsers van alle leeftijden deelnemen aan een gezellig en sportief evenement met prachtige routes door de omgeving van Middelbeers. Deelnemers kunnen dagelijks kiezen uit fietstochten van ongeveer 40 kilometer en genieten onderweg van bossen, heidevelden, weidegebieden en sfeervolle dorpjes. De start is dagelijks tussen 10 uur 's morgens en 3 uur 's middags bij Grand Café en Brasserie De Beerse, Doornboomstraat 22 in Middelbeers.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

Ja, ik kan wel zeggen, een klein beentje genaamd Toto, maar het was toch eigenlijk wel in de 80e jaren. Het kwam in 1988, een van de grote groepen in de top 40's en 50's en dat soort dingen. Toto en Stop Loving You. En dan nu een plaat die, waarin Steve Winwood, de charismatische zanger en toetsenist, naar voren komt. Oftewel de Spencer

Net een op top 20 of hit, ja. Net de top 20 aangetikt. Op nummer 20 bleef het steken. Dit plaatje. Take good care of yourself. Ja, we kunnen ze beter natuurlijk als The Dirty Old Man. En When Will I See You Again. En The Runner. Dat vond ik ook altijd een hele mooie plaat van deze drie dames.

0: Dit is het Regio Prikbord.
1: Zoek je gezelligheid en beweging, sluit je dan aan bij Wandel Fit van Zonnenbreugel Verbind. Elke donderdagmiddag verzamelen ze in het dorpshuis aan de Kerkstraat 2 in Zonnenbreugel. Het is een uitnodiging voor iedereen, maar zeker voor senioren die graag samen met leeftijdgenoten wandelen door het dorp. Na een frisse wandeling van 2 uur zetten ze een lekker kopje koffie neer in het Dommelshuis. Kom elke donderdagmiddag langs. Aanvang is 1 uur in de middag.
0: Tot zover dit regioprikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB. Radio SMB. Zonnebreugel 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Tussen Marseille en Nice in Frankrijk woedt opnieuw een grote natuurbrand. Zo'n 400 bewoners van het gebied zijn gevlucht. Ruim 2500 hectare natuur is in de as gelegd. Het vuur brak gisteren uit en verspreidde zich razendsnel. De brandweer slaagde erin om 100 tot 150 huizen te redden. Hoeveel er verloren gegaan zijn is niet bekend. De Vlammenzee kwam gevaarlijk dicht bij de dorpjes Cotignac, Montfort-sur-Arche en Coron. Dit jaar is in Frankrijk al 40.000 hectare bos en natuur in vlammen opgegaan door het droge weer. De oprit naar de A67 bij Veldhoven in Brabant is de komende uren dicht vanwege een afgevallen lading. Een vrachtwagen is daar 3 loodzware betonnen constructiebalken verloren. Niemand raakte gewond. Volgens Rijkswaterstaat moeten de balken met een kraan worden opgetakeld. Omdat door de balken het wegdek en de vangrails zijn beschadigd, moet na het wegtakelen ook dat eerst worden hersteld. De nieuwe Britse premier Burnham verlaagt de maximumprijs voor losse buskaartjes van 3 naar 2 pond, zo'n €2,35. Als burgemeester van Manchester deed hij dat ook al en hij wil het nu landelijk doorvoeren. Burnham wil dat openbaar vervoer voor iedereen betaalbaar is. De nieuwe prijzen gelden minimaal een jaar en gaan op 1 januari in heel Engeland, behalve in Londen. Wales, Schotland en Noord-Ierland krijgen geld om soortgelijke maatregelen te nemen, maar dat regelen de landen zelf. Vorig jaar zijn bijna 6000 voorwerpen van beschermde planten en diersoorten ingeleverd. Dat is volgens de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland opvallend meer dan de 1100 voorwerpen in het jaar ervoor. Ook dit jaar bestaat het grootste deel van de ingeleverde voorwerpen uit olifanten ivoor. Voor bezit van en handel in beschermde planten of diersoorten is een vergunning nodig. De ingeleverde spullen worden grotendeels vernietigd. Zo komen ze niet in de illegale handel terecht. Het weer. In het noordoosten nog wat regen, verder zonnig en een matige noordoostenwind. Het wordt maximaal 21 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
5: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus Zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En BioChromium, waarbij chroom bij draagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
6: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
2: Zonnebreugel. Station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SMB 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Radio SMB.

hoger dan nummer 33. De dubbele A-kant van It's Only Us en She's the One van Robbie Williams. In Engeland daarentegen staat het nummer een hele tijd op de nummer 1 positie met Robbie Williams in de clip als kunstschaatscoach, zo gezegd. Een zeer goede dag, het tweede uur voor vandaag. Hey, hallo en welkom bij een nieuwe aflevering. Of nou eigenlijk, we zijn al een uurtje bezig met de bouwval. Maar als je net inschakelt, welkom bij weer een uur de bouwval hier op je radio. Wat hebben we allemaal voor je in petto? We zitten in het jaar 2000. We hebben al een aantal dingen daarover gehad. We hebben een hele hoop leuke plaatjes uit dat jaar. Onder andere dus de afgelopen plaat van Robbie Williams, She's the One. Een plaat die het hier in Nederland eigenlijk niet zo deed. Maar wat ik al zei, in Engeland was het een hele, hele grote hit. En het is eigenlijk ook niet officieel van de heer Robbie Williams. Het is geschreven door Carl Wagner. En Robbie Williams die blijft toch trouw aan het origineel, aan de originele versie van hem, van She's the One. En heeft er dus een bescheiden hitje mee in ons jaar 2000. Wat gaan wij nog meer doen in dit uur van het programma? We gaan straks nog natuurlijk meer plaatjes draaien uit het jaar 2000. We gaan eens kijken wat er nog allemaal gebeurd is een beetje. En we gaan naar de andere kant van de plas. We gaan naar Amerika en dan gaan we eens kijken wat er in de Billboard Hot 100 op nummer 10 tot en met 1 stond in het jaar 2000.

Origineel komt uit 1973 van de Steve Miller Band en de Joker. Maar in 1990 was het dat er een reclame voor spijkerbroeken uit werd gebracht. En daar werd dit nummer in vertolkt. En dat bleek nog een groot succes voor de Steve Miller Band. Want het plaatje werd opnieuw uitgebracht en kwam opnieuw in de top 40. En zelfs hoger in de top 40. Top 50, hoe je het wilt hebben, dan dat het in 1973 heeft gestaan. Dus eigenlijk een re-release succes.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: In het centrum van Oorschot is tijdelijk een pop-up gallery van beeldhouwer Hans van Eeden te bezoeken aan de Markt 10. Hans van Eeden heeft ruim 50 jaar ervaring als beeldhouder en verzorgt meer dan 250 exposities in binnen- en buitenland. In de galerij zijn diverse beelden te zien, variërend van klein formaat tot monumentaal werk. De expositie is een unieke kans om het veelzijdige werk van de kunstenaar van dichtbij te bekijken. De galerie is tijdelijk gevestigd in een voormalige winkelruimte en geopend tot 25 juli op zondagmiddag van 2:30 tot 4:30 middags aan de Markt 10 in Oorschot.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: love.
1: The Rag and Bone Man.
0: It was almost love. It was almost love.
1: En Skin. En dat moet ik even zo rustig zeggen, want we gaan ook eigenlijk rustig door met een plaatje waarvan ik zeg van heerlijk en lekker. Ik heb het over Smokey en Lay Back in the Arms of Someone You Love.

Ricky Martin. Uit ons basisjaar. Private Emotions. En we komen allemaal tot hem. Maar nu is de Billboard Hot 100. Dit is de nummer 10 tot en met nummer 1. En dan uit het jaarlijstje van 2000. De Billboard Hot 100. We gaan eens kijken wat stond er op nummer 10 en tot nummer 1. En ik moet eerlijk toegeven, een hele verrassende top 10. En een hele leuke, maar toch wel rustige nummer 1. Op nummer 10 in de Billboard Hot 100 over 2000 was het Tony Braxton en He Was a Man Enough. 9 was voor Matchbox 20 en Bent en Lone Star met Amazed, die stond op nummer 8. 7 was voor Savage Garden, I Knew I Loved You en Say My Name van Destiny's Child was 6 in 2000 in de Billboard Hot 100 over 2000. Dan op nummer 5, Vertical Horizon en Everything You Want and I Wanna Know van Joe. Dat was op nummer 4 in de Billboard Hot 100. Net buiten de top 10 of top 3 beland. Dan Santana featuring The Product Grant. Maria Maria op nummer 3 beland in 2000. En Santana featuring Rob Thomas met Smooth op nummer 2. Maar dat betekent dat hij niet op nummer 1 staat, de heer Santana, maar op nummer 1 in de Billboard Hot 100 over 2000 is het Faith Hill geworden en Breed. 10.

Ja, wat was het een hit, hè? 1984. Een plaat van Patricia Alobinski. Ze is een bankmedewerkster en serveerster, waarna ze wordt ontdekt tijdens een talentenjacht. En Love is a Battlefield is geboren. Mede dankzij de videoclip is het ook haar grootste hit en bereikt het in 1984 in Nederland de eerste positie in de hitlijsten. Ja, in 1990 zoeken ze een heel ander slagveld op. Voor Amerikaanse troepen zingt ze in Irak. Please come home for Christmas. Ja, dat is even een heel ander verhaaltje. Maar hier in Nederland was Bette Benatar in 1984 een heel groot succes. Eigenlijk wel een van de grote succesvolle jaren 80 zangeressen. Mag ik dat niet zo zeggen? Nou, volgens mij is dat wel zo. Dit is Sister Slash trouwens. Over andere succesvolle dames gesproken. He is the greatest dancer. Ik denk niet dat ze het over mij zullen hebben. Maar ik zal het proberen.

worden. En toen werd het dus dit, The Venga Boys. En dit was een van de rustigere platen, zal ik maar zeggen. Uncle John van Jamaica. En dit is

There is nothing holding him back. Shawn Mendes. Hij stond volgens mij redelijk hoog in de hitparades. Hey, het zit er weer zo'n beetje op voor ondergetekende. En dat betekent dat ik zeg tot de volgende keer alweer. Dan doen we weer een jaar speciaal voor je in de aanbieding brengen. En nog veel meer andere dingen. Hey, doei!

0: Dit is het regio prikbord.
1: Ook tijdens de zomervakantie gaat voorleestijd gewoon door in de bibliotheek Zon en Breugel. Elke vrijdagochtend zijn peuters vanaf 2 jaar samen met hun ouders, opa's en oma's welkom om te genieten van de mooiste verhalen. Na het voorlezen is er altijd tijd om samen te spelen en tussen de kinderboeken te snuffelen. Voorleestijd begint elke vrijdag om 11 uur 's morgens in bibliotheek Zon en Breugel. En de eerstvolgende bijeenkomst is op vrijdag 7 augustus om 11 uur in de ochtend.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Zon en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Uit onderzoek van seniorenplatform AOW.nu blijkt dat een ruime meerderheid van de mensen die AOW ontvangen het gevoel heeft dat de koopkracht het afgelopen jaar is afgenomen. Ruim 10.000 AOW-gerechtigden werden ondervraagd en 85% zegt dat ondanks stijgingen van de AOW er minder te besteden is door de stijgende kosten van het dagelijks leven. 91% van de geïnterviewden noemt de boodschappen als een van de sterkst gestegen kostenposten. Opnieuw moet het IJmuidense staalbedrijf Tata Steel een boete van 100.000 euro betalen omdat het rauwe koks heeft geproduceerd. Bij dit proces komen schadelijke stoffen voor milieu en mens vrij. Vorige maand liet het Openbaar Ministerie weten dat het staalbedrijf strafrechtelijk vervolgd zal worden vanwege het expres in de lucht brengen van schadelijke stoffen. In de eerste helft van dit jaar was het minder druk in de Nederlandse winkelstraten in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Onderzoeksbureau RMC heeft dat aan de hand van sensoren in winkelstraten en winkelcentra berekend. Volgens de onderzoekers speelt het weer een grote rol. Denk daarbij aan regen in het voorjaar en een hittegolf in juni. In het hele land daalde het aantal bezoekers met 2,1%. Alleen in april waren er meer mensen in de winkelstraten te vinden dan vorig jaar. Het gaat om 1%. In juni daalde het aantal bezoekers met 6%. Tussen Marseille en Nice in Frankrijk woedt opnieuw een grote natuurbrand. Zo'n 400 bewoners van het gebied zijn gevlucht. Ruim 2500 hectare natuur is in de as gelegd. Het vuur brak gisteren uit en verspreidde zich razendsnel. De brandweer slaagde erin om 100 tot 150 huizen te redden. Hoeveel er verloren zijn gegaan is niet bekend. Dit jaar is in Frankrijk al 40.000 hectare bos en natuur in vlammen opgegaan door het droge weer. Het weer overwegend bewolkt met lokaal lichte regen. Bij een matig aan de kust vrij krachtige noordwestenwind wordt het 18 tot 21 graden. Dit was het radionieuws.
4: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Mag.
7: Wat mag?
6: Je weet van Mac.
7: Hè?
6: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
8: Mac, geweldig lopen gegarandeerd.
2: Zon en Breugel.
9: Het station met de meeste muziekvariatie
10: en het laatste nieuws.
2: Radio
10: SMB
2: 107.5 FM.
10: En overal via radiosnb.nl.
2: Radio
10: SMB.
11: Dit is Afternoon Delight met Patrick Vijfhuizen.
12: Een hoogtepuntje uit de jaren 80.

0: het radiostation nog zetten. Laat eerlijk wijzen. Of, nou ja, je verzint wat anders. Anita met Lobby ook nog. Maar ja, Volk, Billy, 112 en Faith Evans. En I'll Be Missing You. Maar eerst een overzicht van wat er allemaal nog gaat komen.
1: Zometeen en

0: Daan Lobby, was dit in Jochem Schuur, 's nachts als je eenzaam bent.
1: Hoor jij nog? Magische muziekselectie, in vele talen, in de beste mix.
0: Ja, volg ik nu met Get.

0: Dit is het nieuws van Groot Eindhoven.
1: Goedendag, ik ben John van Groenhoven. In Eindhoven zitten ruim 2100 huizen zonder stroom. De storing ontstond rond 2:30 vannacht. Een netbeheerder Enexis spreekt van een complexe storing. Uit onderzoek blijkt dat er sprake is van twee fouten in één kabel. Enexis meldde om 7 uur vanochtend dat er zo'n 700 aansluitingen in de Irisbuurt en in de Roggesbuurt binnen enkele uren weer stroom zouden moeten krijgen. Voor de overige aansluitingen is nog geen richttijd bekendgemaakt. Een vrachtwagen verloor vanochtend een paar loodzware constructiebalken bij de oprit naar de A67 bij Veldhoven. De oprit naar de snelweg zal zeker enkele uren afgesloten zijn. De balken zaten vast met 4 spanbanden, maar schoten los van de vrachtwagen. Er is daarbij niemand gewond geraakt. Het duurt nog even voor de oprit weer vrijgegeven kan worden. De balken moeten worden getakeld en daarna moet de weg en de vangrail hersteld worden. Een omwonende wil via de rechter de opening van het nieuwe asielzoekerscentrum in Nuenen tegenhouden, dat meldt het ED. Volgens hem zijn fouten gemaakt bij onder meer de stikstofberekeningen en vreest hij voor overlast en verkeersproblemen. De provincie stelt dat alle procedures zorgvuldig zijn gevolgd. Het opvangcentrum voor 159 asielzoekers is vrijwel klaar en de eerste bewoners worden begin september verwacht. De rechter doet binnen 2 weken uitspraak. Onder de Limburglaan in stadsdeel Gestel wordt op dit moment een nieuwe tunnelbak geplaatst. Daar komt de nieuwe fietstunnel te liggen, maar er mag niets misgaan. Eind deze maand moet de ring weer open voor autoverkeer. Maar als het gaat regenen of als er grondwater omhoog komt, dan kunnen ze stoppen en gaan ze de deadline niet halen. Er werken 100 mensen aan de nieuwe fietstunnel en nu gaat alles volgens planning. Eind november moet de tunnel open. En Eindhoven heeft vorig jaar minder statushouders aan een fulltime baan geholpen dan het jaar daarvoor. Het lukte met 101 mensen, terwijl 2 jaar geleden nog 148 mensen fulltime aan de slag konden. Waardoor die daling komt is niet duidelijk. Veel statushouders krijgen niet het werk waarvoor ze zijn opgeleid. Meestal komt dat doordat ze het Nederlands niet goed genoeg beheersen. Tot zover het nieuws. Meer nieuws uit Brainport in de app en op studio040.nl.
2: Dit is Afternoon Delight met Patrick Vijfhuizen.

verzamelaars van vinyl onder andere. Gele Pexing was dat. Gele, geel vinyl. Heel apart. Maar goed, dat is niet het enige. Calumet Knockout nog. De Verve, ook nog de Drugs Don't Work. Dat is niet zo heel best als je aan de drugs bent, uiteraard. Sergio Mendes zometeen met Never Gonna Let You Go. Maar eerst Shakira met Objection. En nog een tango ook is het uit 2001. Welkom, fijn dat je erbij bent.

Sergio Mendes. Ik doe het niet verkeerd. Never Gonna Let You Go. Het origineel, het is maar even ontschat. Dan hebben we niet kwalijk. Shakira hoor je daar weer voor. Met Objection Tango. Lui Bastille en Save My Soul.

0: toch?
1: Kylie Minogue. Ja, dat is onlangs nog in het nieuws geweest. Dat was een of andere een podcast of zo. Die had een beetje raar gedaan over. Er werd gevraagd aan hem. Met welke ster zou je seks willen hebben? Dat was in Australië. Hij had gezegd met Kylie Minogue. Nou, Kylie Minogue was daar natuurlijk niet van gecharmeerd. Nee, dat is toch wel begrijpelijk. Hè? Dacht dat wel. Als laatste in deze Afternoon Delight, The Surf. En The Drugs Don't Work. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende.

0: 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Op de Rotterdamse Erasmusbrug zijn twee trams op elkaar gebotst. Bij het ongeluk vielen 18 gewonden. Twee mensen zijn zwaar gewond geraakt, laat de veiligheidsregio weten. Op webcambeelden is te zien hoe een tram staat te wachten voor de brug die geopend is. Een andere tram klapt daar zonder vaart te minderen achterop. De Rotterdamse vervoerder RET kan nog niet zeggen over hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. Voorlopig rijden er geen trams over de brug. In 8 handelsdagen tijd zijn in Europa de gasprijzen met ruim een kwart gestegen. Dit heeft alles met de verstoringen in de aanvoer van vloeibaar gas via de Straat van Hormuz te maken. In Amsterdam steeg de gasprijs vanmorgen met 4% tot een kleine 62 euro per megawattuur. De VS vallen Iran nog altijd aan en in Jemen dreigen de Houthi-strijders weer met aanvallen op schepen in de Rode Zee. Normaal gesproken worden in deze periode de Europese gasvoorraden voor de winter aangevuld, maar dit is nu ingewikkeld. De Consumentenbond wil dat maaltijdbezorger thuisbezorgd.nl stopt met het in rekening brengen van verborgen kosten als service, plastic verpakkingen, sausen en tasjes die niet in het bestelproces te zien zijn, maar pas aan het eind van de bestelling in zicht komen. De bond wil dat consumenten een soort van compensatie krijgen en praat hierover met het platform. Onderzoekers van de bond kwamen erachter dat klanten vaak met 2 tot 4 euro aan verborgen kosten te maken krijgen. De Hongaarse oud-premier Viktor Orbán beschuldigt de regering van zijn opvolger Péter Magyar van tirannie. In april won Magyar de verkiezingen en na 16 jaar moest Orbán plaatsmaken. Magyar is wars van corruptie en beloofde het land te zuiveren. Hij wil veel functionarissen die door Orbán waren aangesteld en verdacht worden aan de corruptie te hebben meegewerkt vervangen. Er loopt een onderzoek naar verduistering van geld en daarom namen aanklagers gisteren dataservers van Orbáns partij Fidesz in beslag. Het weer overwegend bewolkt met lokaal lichte regen. Bij een matig aan de kust vrij krachtige noordwestenwind wordt het 18 tot 21 graden. Dit was het Radio Nieuws.
3: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
4: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
3: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
5: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
0: Station met de meeste muziekvariatie
1: en het laatste nieuws.
6: Radio
1: SNB
6: 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl.
6: Radio
1: SNB. Elke werkdag van 1 tot 2 is het smullen geblazen.
7: Elke werkdag van 1 tot 2 is het smullen geblazen.
1: Dit is Platenprak met René van Elst. De enige prak waar je oren van gaan watertanden.
7: Dit is Platenprak met René van Elst.

0: De enige echte queen of the disco, Diana Ross, met haar ultieme feel-good classic, I'm Coming Out. En wat een onstuitbare muziek. Wat een iconische gitaar van Nile Rodgers. En wat een loepzuiver, sprankelijke vocalen rollen er zojuist door je speakers heen. Ik zeg welkom bij de show, we zijn er weer.
1: Dag.
0: We gaan er weer tegenaan tot de klok van 2 uur op deze woensdagmiddag. Jawel, steeds in de vakantieperiode, zullen we maar zeggen. Het is buiten. Ja. Het is erop of eronder, hè, met regen. Ja, zeker. Mooie muziek vandaag. We hebben het al gezegd, want we hebben natuurlijk de volgende plaat alweer klaarstaan. We gaan een platenpracht tot de klok van 1 uur. Want van die glamour, van die discovloer, zakken we even af naar een van de meest verfijnde, romantische en harmonieuze soul ballads ooit gemaakt.

Dat was de boss, Bruce Springsteen, met die bloedstollende mooie melancholische titeltrack The River. Ja, een grappig feitje misschien. Bruce schreef dit nummer niet zomaar als een verhaaltje, maar baseerde het direct op het echte leven van zijn zus Jeannie en haar man Mickey. Nadat Mickey zijn baan in de bouw verloor. Door economische crisis in de VS moesten de twee ontzettend hard zwoegen om rond te komen met een jonge gezin. En Springsteen voelde hun pijn en verving de harde werkelijkheid door muziek. Toen hij het nummer voor het eerst live speelde, zat zijn zus in de zaal en barstte ze in tranen uit. Niet van verdriet, maar omdat ze zich voor het eerst echt gehoord voelde. Ja, dan gaan we nu eventjes naar deze plaat, Bronski Beat en Small Town Boy.

Tracy Chapman met haar doorbraaksingle Fast Car. Jawel, Tracy Chapman dankt haar wereldwijde doorbraak aan die logistieke blunder. Want tijdens een herdenkingsconcert voor de 70ste verjaardag van Nelson Mandela in het Wembley begaf de apparatuur van Stevie Wonder het. Chapman werd op het allerlaatste moment met haar gitaar het podium opgestuurd om de zendtijd te vullen. En haar optreden maakte zo indruk dat de platenverkoop de volgende dag explodeerde. En dit is natuurlijk het geluid uit 1983. Robert Plant.

0: bij René van Elst.
1: En dit is de Hollandse meezingschijf. Het nummer waarbij je automatisch je ramen opengooit en de buren laat meezingen. Zing maar lekker mee.
0: Dit is de Hollandse meezingschijf.
1: Zing maar lekker mee.

0: Rob de Nijs met de klassieke dag, zuster Ursula. We gingen even terug naar 1973. Het blijft toch altijd een van de allermooiste platen van Rob de Nijs.
1: Wie blaast er vandaag kaarsjes uit?
2: Wie blaast er vandaag de kaarsjes uit?
1: Je hoort het hier in het programma Platenbrak.
2: In Platenbrak.
1: Met René van Elst.
0: Selena Gomez viert vandaag haar 34ste verjaardag. De Amerikaanse superster begon haar carrière als kindster in Barney en Friends, maar brak wereldwijd door als Alex Russo in de Disney-serie Wizards of Waverly Place. Daarna groeide ze uit tot een succesvolle zangeres met hits als Love You Like a Love Song, Lose You to Love Me en Calm Down. Ook als actrice blijft Gomez indruk maken. Haar rol als Mabel Moore in de populaire serie Only Murders in the Building leverde haar veel lof en prestigieuze nominaties op. Daarna timmert ze hard aan de weg als ondernemer. Haar cosmetica-merk Rare Beauty is uitgegroeid tot een groot internationaal succes en staat bekend om aandacht voor zelfvertrouwen en mentale zorg. Privé vond Gomez de afgelopen jaren meer rust. In 2025 trouwde ze met de muziekproducent Benny Blanco. En op haar 34ste staat ze sterker als ooit. Een veelzijdig artiest, succesvolle zakenvrouw en een inspiratiebron voor miljoenen fans wereldwijd. Het hele verhaal kan je natuurlijk lezen op www.popmagazine.nl.

even lekker terug naar 1977 met Boney M. en My Baker. En weet je, misschien wel leuk om even te vertellen. Frank Farian baseerde het nummer op de beruchte Amerikaanse bandeleider Kate My Barker. Hij veranderde de R in de tekst echter bewust in een K en maakte er Baker van. Simpelweg omdat hij vond dat het vocaal lekkerder bekte en beter rijmde. En dit is uit 87, Te Pauw en China in Your Hand.

0: Tabao en China in Your Hands uit 1987. Ja, we moeten alweer afscheid nemen.
1: Ja.
0: Morgen zijn we er weer.
1: Zeker weten.
0: Lekker man. Goed, we gaan eruit met Thunderstorm. Here's to you. En weet je, morgen inderdaad zijn we er weer tussen 1 en 2. Maak er nog een mooie woensdag van.

0: is het regio-prikbord.
1: WNW Music staat op zondagmiddag 2 augustus om 2 uur op de kiosk in Son. WNW Music is het duo Nico Wijns zang en Leo Willems op piano. Ze treden bijna jaarlijks op de kiosk. En wel met oude nummers uit de jaren 50 en 60. Maar ook bekende nummers uit de latere jaren. En kom dus luisteren op zondagmiddag 2 augustus om 2 uur op de kiosk in Son en Breugel.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB. Radio SMB. Zon en Breugel 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De Amerikaanse oorlogsminister Pete Hegseth meldt dat de oorlog met Iran de VS zo'n 33 miljard euro heeft gekost. Hij heeft de Senaat gevraagd om nog eens 79 miljard euro te reserveren voor defensie. Ook dat geld wordt in de oorlog tegen Iran gestoken. Onduidelijk is hoe Hegseth aan het bedrag van 33 miljard euro komt, omdat hij begin maart verklaarde dat de oorlog in de eerste 6 dagen al 10 miljard euro had gekost. Op de Rotterdamse Erasmusbrug zijn 2 trams op elkaar gebotst. Bij het ongeluk vielen 18 gewonden. 2 mensen zijn zwaar gewond geraakt, laat de veiligheidsregio weten. Op webcambeelden is te zien hoe een tram staat te wachten voor de brug die geopend is. Een andere tram klapt daar zonder vaart te minderen achterop. De Rotterdamse vervoerder RET kan nog niet zeggen over hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren en zegt erg geschrokken te zijn. Voorlopig rijden er geen trams over de brug. Afgelopen nacht trokken meerdere onweersbuien over de Balkan en daarbij is in Albanië 1 dode gevallen. In het zuiden van het land probeerde een elektricien een elektriciteitsleiding te repareren die door de storm beschadigd was geraakt. De man moest het met de dood bekopen. Het zuiden van Bosnië en Herzegovina werd materieel zwaar getroffen. Volgens de burgemeester valt er voor de boeren niets meer te oogsten. De storm heeft alles weggevaagd. In Skopje in Noord-Macedonië belden afgelopen nacht 9000 mensen met het noodnummer 112. De Franse president Macron heeft milieuminister Monique Barbu gevraagd te blijven. Vanmorgen kondigde de minister haar ontslag via sociale media aan, omdat er meningsverschillen zijn ontstaan over het toestaan van pesticiden. Gisteren werd door het Franse parlement een wetsvoorstel goedgekeurd waarin 2 pesticiden die slecht voor bijen zijn weer zijn toegestaan. Dat was in de ogen van Barbu een milieutegenslag te veel. Alleen Macron wil het ontslag niet accepteren en dus blijft Barbu. Het weer overwegend bewolkt met lokaal lichte regen. Bij een matig aan de kust vrij krachtige noordwestenwind is het 18 tot 21 graden. Dit was het Radio Nieuws.
4: Gladio, de nieuwe thriller van Rob van Doorn. Bestel nu. Ga naar uitgeverijdoornwater.nl.
2: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SMB 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Radio SMB.

0: uur voor je onderweg. Beyoncé, Dion Warwick. We gaan kijken naar de Europese weersverwachting. The Cranberries, The Monkees, David Guetta en Sutherland Brothers samen met Guyver. En we trappen af in 1978 met Promise en Baby, It's You.
1: De pophitsfeitjes. Weer en vooral heel veel hits. Dit is Muziekplezier met Reinier Witte.

maar dan kijk je in 2009 met Beyoncé. Dit was Hello, hier bij de beste muziekmix op jouw radio. Muziekplezier waar we zo gaan kijken naar de Europese weersverwachting. Verder hebben we het vooruitzicht The Cranberries, The Monkees en David Guetta. Met nu uit 1982 The Heartbreaker van Dionne Warwick.

0: De Europese weersverwachting. Vandaag is het in Zuid-Europa snikheet. Met in Spanje een zinderende 39 graden Celsius onder een wazige / gesluierde hemel. Terwijl Albanië te maken krijgt met pittige onweersbuien bij 31 graden Celsius. En Cyprus geniet van een strak blauwe zon bij 31 graden Celsius. In Polen 21 graden Celsius en het zuiden van Rusland 31 graden Celsius vallen eveneens regen- en onweersbuien. Terwijl België een rustige zomerdag beleeft met 22 graden Celsius onder een mix van zon en wolken. Donderdag blijft het tropische weer in Zuid-Europa aanhouden met 38 graden Celsius in Spanje en 32 graden Celsius op Cyprus. Al breekt in Albanië de zon weer door bij 31 graden Celsius. In Centraal-Europa blijft het weer over het algemeen vriendelijk met een constante 22 graden Celsius in België en een licht opklarend Polen bij 20 graden Celsius. Al houden onweersbuien in het zuiden en oosten van Rusland 29 graden Celsius tot 31 graden Celsius stand.
1: Het dendert uit jouw speakers. De beste pophits met Reinier Witbolsvleugel.

van de Cranberries op deze woensdag 22 juli 2026. Met zometeen naar 2023 I'm Good Blue van David Guetta. Maar eerst een oudje. We gaan terug naar een bijzonder jaar. Het jaar waarin ik geboren ben. 1967. Dit zijn de Monkees. And a little bit me. A little bit.

Guetta 2023 met I'm Good Blue. Zometeen gaan we kijken wat het weer ons te brengen heeft. Verder hebben we het vooruitzicht. Soul to Soul, George Ezra en Rod Stewart. Met nu het 76, Sutherland Brothers en Kuiper. Hier is Arms of Mary.

0: Weeroverzicht. We houden vandaag te maken met een wind uit het noordwesten, waarmee veel wolkenvelden en enkele buien worden aangevoerd. Tot grote neerslaghoeveelheden komt het niet, maar toch is het verstandig om vanmiddag de regenradar in de gaten te houden als je buitenplannen hebt. Met maximaal 18 tot 21 graden is het minder warm dan op dinsdag. Gedurende de avond wordt het op steeds meer plaatsen droog en krijgt de zon soms nog ruimte om te schijnen. Morgen lijkt het ook vaak bewolkt te zijn met af en toe zon. Het blijft wel vaak droog en bij een zwakke tot hooguitmatige noordwestenwind wordt het 19 graden in de kop van Noord-Holland en 21 tot 23 graden in het midden en zuidoosten. Vrijdag wordt er warmere lucht aangevoerd en hierdoor zal de temperatuur stijgen naar 22 tot 25 graden, waarbij we naast bewolking ook flink wat zonneschijn terugzien in het weerbeeld.
1: Dit is het nieuws van Groot Eindhoven.
2: Goedendag, ik ben John van Groenhoven. In Eindhoven zitten ruim 2100 huizen zonder stroom. De storing ontstond rond 2:30 vannacht. Een netbeheerder Enexis spreekt van een complexe storing. Uit onderzoek blijkt dat er sprake is van twee fouten in één kabel. Enexis meldde om 7 uur vanochtend dat er zo'n 700 aansluitingen in de Irisbuurt en in de Rochusbuurt binnen enkele uren weer stroom zouden moeten krijgen. Voor de overige aansluitingen is nog geen richttijd bekendgemaakt. Een vrachtwagen verloor vanochtend een paar loodzware constructiebalken bij de oprit naar de A67 bij Veldhoven. De oprit naar de snelweg zal zeker enkele uren afgesloten zijn. De balken zaten vast met 4 spanbanden, maar schoten los van de vrachtwagen. Er is daarbij niemand gewond geraakt. Het duurt nog even voor de oprit weer vrijgegeven kan worden. De balken moeten worden getakeld en daarna moet de weg en de vangrail hersteld worden. Een omwonende wil via de rechter de opening van het nieuwe asielzoekerscentrum in Nuenen tegenhouden. Dat meldt het ED. Volgens hem zijn fouten gemaakt bij onder meer de stikstofberekeningen en vreest hij voor overlast en verkeersproblemen. De provincie stelt dat alle procedures zorgvuldig zijn gevolgd. Het opvangcentrum voor 159 asielzoekers is vrijwel klaar en de eerste bewoners worden begin september verwacht. De rechter doet binnen 2 weken uitspraak. Onder de Limburglaan in stadsdeel Gestel wordt op dit moment een nieuwe tunnelbak geplaatst. Daar komt de nieuwe fietstunnel te liggen, maar er mag niets misgaan. Eind deze maand moet de ring weer open voor autoverkeer. Maar als het gaat regenen of als er grondwater omhoog komt, dan kunnen ze stoppen en gaan ze de deadline niet halen. Er werken 100 mensen aan de nieuwe fietstunnel en nu gaat alles volgens planning. Eind november moet de tunnel open. En Eindhoven heeft vorig jaar minder statushouders aan een fulltime baan geholpen dan het jaar daarvoor. Het lukte met 101 mensen, terwijl 2 jaar geleden nog 148 mensen fulltime aan de slag konden. Waardoor die daling komt is niet duidelijk. Veel statushouders krijgen niet het werk waarvoor ze zijn opgeleid. Meestal komt dat doordat ze het Nederlands niet goed genoeg beheersen. Tot zover het nieuws. Meer nieuws uit Brainport in de app en op studio040.nl.
3: Ik ben benieuwd.

0: is het kwart voor geworden en gaan we terug in de tijd.
1: En dit was 40 jaar geleden de
2: Top 40.
0: 22e jaargang, week 29, de editie van 19 juni 1986... met vandaag de nummers 20 tot en met 11. Stationair in de vijfde week op 20, Mountains van Prince and Revolution. Derde week notering voor de Eurythmics met When Tomorrow Comes... die met stip doorstijgen van 25 naar 19. Een superstip notering op nummer 18, afkomstig van 33... 15 plaatsen winst voor de Two Man Sound met de Disco Samba... Friends Will Be Friends, Queen in de vierde week. Twee plaatsen doorgestegen naar 17. En in de vijfde week stationair op 16. Midnight Lady van Chris Norman. Touch Me, I Want Your Body. Samantha Fox staat 7 weken genoteerd en zakt 5 plaatsen naar 15. En met stip van 21 naar 14 in de derde week. Owen Paul en My Favorite Waste of Time. 8 weken notering voor Jamin Stewart met We Don't Have to Take Our Clothes Off. Die deze week zakt van 7 naar 13. En met stip van 16 naar 12. Say It van Itsy Daily. Vijfde week notering voor Jackie Graham met Set Me Free. Die 1 plaats doorstijgt naar 11. En uit dit overzicht een superstip notering. De tweede week voor de Two Man Sound met de Disco Samba. Yeah.

0: Een oudje uit 1968 van Nina Simone. Ain't Got No, I Got Life. En daarmee gaan we ons klaarmaken voor het tweede uur van muziekplezier. Op deze woensdag 22 juli 2026. De 25e woensdag.
1: Dit is het regio-prikbord.
2: Tijdens de zomervakantie kunnen kinderen weer iedere woensdagmiddag genieten van Jet Jeugdtheater in het Jo Man Natuurtheater in Best. Al meer dan 70 jaar worden hier professionele jeugdvoorstellingen georganiseerd voor een klein bedrag. De voorstellingen beginnen om 2:30 middags en de poorten openen om 2:00. Kaartjes kosten €4 in de voorverkoop en €5 aan de kassa. De voorstellingen zijn op woensdag 5, 12 en 19 augustus in het Natuurtheater Jo Man, Jo Manweg 6 in Best. Elke woensdag vanaf 5 augustus om 2:30 's middags.
1: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
3: SMB Radio. SMB Zon en Breugel 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
4: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Het ministerie van Landbouw zal de subsidieaanvraag voor boeren die langer de tijd nodig hebben om na te denken over het houden van minder koeien tot eind januari 2027 verlengen. Eigenlijk zou de aanvraag eind deze maand sluiten, maar tot nu toe hebben maar 42 boeren zich aangemeld en gaat het alles bij elkaar om 700 koeien. Landbouwminister Van Essen heeft berekend dat als het hele subsidiebedrag gebruikt wordt, de veestapel met 64.000 dieren kan krimpen. Bij de botsing tussen twee trams op de Rotterdamse Erasmusbrug vielen geen 18, maar 15 gewonden. 7 mensen werden naar het ziekenhuis gebracht. 1 van hen is zwaar gewond. Dat laat de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond weten. Vlak nadat het ongeluk plaatsvond werd over 18 gewonden gesproken, van wie 2 ernstig, maar dit is ondertussen bijgesteld. Op webcambeelden was te zien dat een tram mogelijk zonder te remmen tegen een stilstaande tram reed die voor een open brug stond te wachten. De 20-jarige Mahir B. uit Purmerend is door de rechtbank in Haarlem tot 5 jaar cel veroordeeld voor betrokkenheid bij een aanslag met een vuurwerkbom in de Maasstraat in december 2024. Bij deze aanslag raakte een jongen van 16 ernstig gewond. Het huis waar hij woonde is verwoest en ook de woningen van de buren raakten zwaar beschadigd. Een ruzie over een diefstal van 2 accu's tussen de broer van het slachtoffer en de dader zou aan de aanslag vooraf zijn gegaan. De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo in Oeganda heeft ondertussen aan ruim 1000 mensen het leven gekost. In Congo zijn 2473 besmettingen geregistreerd, laat het Congolese Instituut voor Volksgezondheid weten. Dit keer verspreidt het virus zich sneller dan bij eerdere uitbraken het geval was, omdat er nog geen goedgekeurd vaccin is. Begin deze week werd bekend dat zorgpersoneel in het gebied waarschijnlijk wel bij wijze van experiment ingeënt wordt met een vaccin dat voor een andere variant bedoeld is. Het weer overwegend bewolkt met lokaal lichte regen. Bij een matig aan de kust vrij krachtige noordwestenwind is het 18 tot 21 graden. Dit was het Radio Nieuws.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
6: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl. De nieuwste kindermode van topmerken.
3: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SMB 107.5 FM. En overal via radio SNB.nl. Radio SNB.

0: uur Meghan Trainor en John Legend's Jazz and the Plastic Population. We gaan kijken wat het weer in de Verenigde Staten te bieden heeft. Verder Robert Miles en Maria Naylor, The Little River Band, Olivia Dean en Chesney Hawks. Met nu uit 79 popmuziek van M.
1: Oeh, Reinier Witbos.

was het een top 40 notering voor Meghan Trainor samen met John Legend. Deze Like I'm Gonna Lose You. Muziekplezier, de beste muziekmix. Iedere werkdag 2 uur lang bij jou op de radio. Met de beste muziekmix van de jaren 60, 70, 80, 90.

0: Verenigde Staten weersverwachting. Vandaag is er in New York en Washington DC kans op een bui bij een warme 29 graden Celsius en 31 graden Celsius. Terwijl Chicago een bewolkte dag heeft bij een flink afgekoelde 21 graden Celsius. Aan de westkust schijnt de zon volop met een zonnige 32 graden Celsius in Los Angeles. Terwijl Miami onder de wolken blijft met kans op een bui bij 32 graden Celsius. En ook in Las Vegas sprake is van bewolking met een bui bij een uiterst hete 41 graden Celsius. Morgen klaart het in New York en Washington DC prachtig op naar een zonovergoten 28 graden Celsius en 29 graden Celsius. Terwijl Chicago half bewolkt blijft met 25 graden Celsius. Richting het weekend schijnt de zon overal volop aan de westkust, waarbij Las Vegas op vrijdag zelfs tropische temperaturen bereikt van 45 graden Celsius en ook New York op zaterdag weer mag genieten van een stralende 28 graden Celsius.
1: Nee toch? Het is Reinier Witbos Vuygen.

96 samen met Robert Miles en Maria Naylor. You're the one and one hier bij Muziekplezier. Waar we zo meteen een hit hebben van vorig jaar. Olivia Dean met So Easy to Fall in Love. Nu eerst uit 77. Help, it's on its way. Hier is The Little River Band.

Hier op deze woensdag 22 juli, je hoorde So Easy to Fall in Love. We gaan zo kijken naar de Nederlandse weersverwachting. Is the one and only, hier is Chesney Hawks.

0: Weeroverzicht.
1: We houden vandaag te maken met een wind uit het noordwesten, waarmee veel wolkenvelden en enkele buien worden aangevoerd. Tot grote neerslaghoeveelheden komt het niet, maar toch is het verstandig om vanmiddag de regenradar in de gaten te houden als je buitenplannen hebt. Met maximaal 18 tot 21 graden is het minder warm dan op dinsdag. Gedurende de avond wordt het op steeds meer plaatsen droog en krijgt de zon soms nog ruimte om te schijnen. Morgen lijkt het ook vaak bewolkt te zijn met af en toe zon. Het blijft wel vaak droog en bij een zwakke tot hooguitmatige noordwestenwind wordt het 19 graden in de kop van Noord-Holland en 21 tot 23 graden in het midden en zuidoosten. Vrijdag wordt er warmere lucht aangevoerd en hierdoor zal de temperatuur stijgen naar 22 tot 25 graden, waarbij we naast bewolking ook flink wat zonneschijn terugzien in het weerbeeld.
2: Dit is het regio-prikbord.
3: De Beerse Fietsvierdaagse bleef dit jaar de 43e editie. Van dinsdag 4 tot en met vrijdag 7 augustus kunnen fietsers van alle leeftijden deelnemen aan een gezellig en sportief evenement met prachtige routes door de omgeving van Middelbeers. Deelnemers kunnen dagelijks kiezen uit fietstochten van ongeveer 40 kilometer en genieten onderweg van bossen, heidevelden, weidegebieden en sfeervolle dorpjes. De start is dagelijks tussen 10 uur 's morgens en 3 uur 's middags bij Grand Café en Brasserie De Beerse, Doornboomstraat 22 in Middelbeers.
2: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

Dat was Bruce Springsteen, een hitnotering uit 1984. Deze Dancing in the Dark. En die begon ons laatste half uur van deze show op deze woensdag 22 juli 2026. Met onderweg James Morrison met Wonderful World. Rond kwart voor hebben we de hit in een verstaanbare taal. En muziek onderweg van Leo Sayer. En nu deze van Dan Sharp. We gaan terug naar 1991 met

The Beautiful World van James Morrison. We gaan zo meteen verder met de hit in de verstaanbare taal. Tot die tijd gaan we naar de hitlijst van dit jaar, 2026. Met de Nederlandse formatie Sam Milieu is dit Dark Before the

0: uit in een verstaanbare taal.
1: Er zijn van die momenten waarop de drukte van de dag langzaam weg ebt en de rust van de schemering over de wereld valt. De natuur komt tot adem en de schaduwen worden langer, terwijl de horizon zich vult met de warme gloed van de ondergaande zon. In die stilte klinken de eeuwenoude geluiden van de savanne, waar de koning der dieren reageert en de leeuw slaapt, terwijl de sterren langzaam aan de hemel verschijnen. Het is een betoverend beeld dat ons meeneemt naar verre oorden, waar de tijd lijkt stil te staan. Het ritme van de nacht brengt een gevoel van vrede en verwondering met zich mee. Een herinnering aan de pure en onbeperkte pracht van de natuur die doorleeft in de schaduw van het duister.
0: En dit is de plaat in de originele taal.

My Heart. En daarvoor hadden we de hit in een verstaanbare taal. The Line Sleeps Tonight, Tyvitz. En wil je dit nog een keer rustig op je gemak beluisteren en teruglezen? Het staat gepubliceerd op de Facebookpagina van Muziekplezier. Facebook.com

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Siede Biebson en Breugel vertoont op donderdagmiddag 6 augustus de boekverfilming The Circle in het Vestzaktheater van Bibliotheek Son en Breugel. De spannende film, gebaseerd op de bestseller van Dave Eggers, gaat over privacy, macht en invloed van technologie op het dagelijks leven. Na afloop is er gelegenheid om na te praten in Café de Koster in het Dommelhuis. De voorstelling begint om 1 uur 's middags. Locatie: Bibliotheek Son en Breugel, Vestzaktheater. Kaarten kosten €5,50 voor bibliotheek- en vrouwactiefleden en €7,50 voor niet-leden. Op donderdag 6 augustus om 1 uur 's middags.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Son en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De Nederlandse overheid heeft haar reisadviezen richting het Midden-Oosten aangescherpt en reisorganisaties onderzoeken of zij passagiers met een vlucht via het Midden-Oosten wellicht een andere vlucht kunnen aanbieden. Reisbrancheorganisatie ANVR meldt dat duizenden Nederlanders de komende tijd naar bestemmingen vertrekken waarbij ze via Dubai naar Azië of Oceanië vliegen. Code oranje geldt voor Qatar, Saudi-Arabië, Kuwait, de Verenigde Arabische Emiraten en Jordanië. Code oranje houdt in dat niet noodzakelijke reizen worden afgeraden. De 29-jarige Mert P., die tijdens zijn verlof uit een psychiatrische kliniek een vrouw in Den Dolder op straat doodstak, is tot 8 jaar gevangenisstraf en TBS met dwangverpleging veroordeeld. P. viel de 76-jarige vrouw op 2 januari 2025 aan en stak haar 17 keer. Hij verbleef in de kliniek vanwege verschillende mishandelingen. De rechter zei dat P. erop uit was om iemand te doden. Uit onderzoek is gebleken dat de man in een langdurige psychose zat. Het ministerie van Landbouw zal de subsidieaanvraag voor boeren die langer de tijd nodig hebben om na te denken over het houden van minder koeien tot eind januari 2027 verlengen. Eigenlijk zou de aanvraag eind deze maand sluiten, maar tot nu toe hebben maar 42 boeren zich aangemeld en gaat het alles bij elkaar om 700 koeien. Landbouwminister Van Essen heeft berekend dat als het hele subsidiebedrag gebruikt wordt, de veestapel met 64.000 dieren kan krimpen. Vandaag hebben verschillende schepen hun koers op de Rode Zee veranderd. Dat laat persbureau Reuters weten. De Houthis uit Jemen zouden de schepen gewaarschuwd hebben om Saoedische havens te mijden. Begin deze week stelde de Jemenitische groep een zeeblokkade tegen Saudi-Arabië in. Hierdoor komt de Saoedische olie-export in de problemen. De haven van Yanbu aan de Rode Zee deed de afgelopen maanden dienst als uitwijkmogelijkheid vanwege de blokkade van de Straat van Hormuz. Het weer overwegend bewolkt met lokaal lichte regen. Bij een matig aan de kust vrij krachtige noordwestenwind is het 18 tot 21 graden. Dit was het Radio Nieuws.
2: Bent u op zoek naar een betrouwbare en betaalbare occasion? Dan bent u bij De Bruin Company in Roosendaal aan het juiste adres. Ook voor inruil en inkoop. Debruincompany.com. Son en Breugel.
4: Het station met de meeste muziekvariatie
2: en het laatste nieuws.
4: Radio SMB 107.5 FM.
2: En overal via radiosmb.nl.
4: Radio SMB.
5: Dekker Radio. Menno Dekker.

Of course, and would you be happier uit 2001? Zo lang geleden, inderdaad. Ja, hartstikke oud al. En welkom bij dit uur Dekker Radio. Ik heb meteen een mooie lange voor je. Van Steve Winwood. Niet zomaar iemand hoor. We gaan naar 1981. En het nummer heet Night Train. Welkom bij Dekker Radio.

0: Deze hoort bij de orde van... Zo maken ze het tegenwoordig niet meer. Steve Winwood hoorde je. En de trein was even onderweg. Helemaal uit 1981 afkomstig, hè?
1: Ja, ja.
0: Mooie muziek. En, ach, die hoor je bijna alleen nog maar bij Dekker Radio, toch?
2: Music Radio. Dekker Radio.

Hebben we al eens wel gehoord van deze groep? Splitsing. Nou, het is al heel lang geleden gemaakt, dit met Wind en Zeilen. Wel een heel erg leuk nummer trouwens. En lekker zomers, toch? He's a real nowhere man. Wie zijn dit eigenlijk? Het lijkt je de Beatles wel. Nou, dat zijn er zo, hoor. Ja, oké. Okay. Nowhere Man. Nowhere Menno. Welkom bij Dekker Radio.

Een agressief lidje. Ja, vind ik wel hoor. Bente en Maan. Nee is nee. Nou ja, nee is nee. Toch? Even wat vrolijkers van Loris P. Ken je deze nog? Hou mijn

0: Radio.
1: Supremes, Janne Schra en Jorieke Stergen. Nou, die horen we dadelijk na het half uur. Maar we gaan nog eventjes de tijd vullen tot aan dat tijdstip. Met een stukje onvervalste. Tony Joe White. Echte tranentrekker heet dat. Rainy Night in Georgia. Tot zo.
2: By my suitcase, trying to find a warm place to spend the night.

Rochusbuurt hebben vanochtend en het begin van de middag zonder stroom gezeten. Door de storing waren onder meer een supermarkt, verkeerslichten en digitale bushalteborden tijdelijk buiten werking. Volgens Enexis werd de storing veroorzaakt door een kabelprobleem. Rond 2:30 vanmiddag was de stroomvoorziening weer hersteld. Een militair is aangehouden op de Oorschotse Heide omdat hij daar illegaal aan het motocrossen was. Hij had bovendien geen geldig rijbewijs. De marechaussee zag hem en een andere motocrosser het oefenterrein verlaten, waarbij volgens de dienst een gevaarlijke situatie ontstond. De crossmotor van de militair is in beslag genomen voor verder onderzoek. Een omwonende wil via de rechter de opening van het nieuwe asielzoekerscentrum in Nuenen tegenhouden, dat meldt het ED. Volgens hem zijn fouten gemaakt bij onder meer de stikstofberekeningen en vreest hij voor overlast en verkeersproblemen. De provincie stelt dat alle procedures zorgvuldig zijn gevolgd. Het opvangcentrum voor 159 asielzoekers is vrijwel klaar en de eerste bewoners worden begin september verwacht. De rechter doet binnen 2 weken uitspraak. Een vrachtwagen verloor vanochtend een paar loodzware constructiebalken bij de oprit naar de A67 bij Veldhoven. De oprit van de snelweg was enkele uren afgesloten. De balken zaten vast met 4 spanbanden, maar schoten los van de vrachtwagen. Er is niemand gewond geraakt. De Eindhovense bibliotheek heeft sinds april ruim 1100 nieuwe leden, dankzij een gratis lidmaatschap voor volwassenen. De proef loopt tot eind 2027 en moet meer inwoners kennis laten maken met de bibliotheek. De BIEB start binnenkort met een campagne om nog meer mensen te bereiken. Later dit jaar wordt ook duidelijk of de bibliotheek in de Witte Dame kan blijven en mogelijk kan uitbreiden. Tot zover het nieuws. Meer nieuws uit Brainport in de app en op studio40.nl.

Grappig liedje. Jorike Sterken heet ze. En het heet Vette Boeren. En het is een vernieuwde versie. Blijkbaar hebben ze hem al eerder opgenomen, maar dan anders. Oké, goed. We gaan eventjes in het verleden duiken. Ik weet nog dat hij voor het eerst verscheen. Careless Whisper van George Michael. Oh, toen dacht ik, wauw, wat een plaat. Nou, dat is zo. En dat is hij nog steeds. Ook die hoor je voorbij komen in dit programma. Dekker Radio.

Charlie Puth en Changes. En dit gezelschap heb ik al vaker gedraaid. Ik vind het wel een leuke deze eigenlijk, van de Tipsy Girls. Niet de Spice Girls, maar daar lijkt het wel op, hè?

krijgt hij het voor elkaar, hè? Het is toch helemaal geen zomer geweest? Afrojack, knap in elkaar gezet, hoor, deze. 2016 had hij deze hit erbij. That's a summer thing. Knalboom uit. Ja, dat zei ik dus. Eventjes naar Frankrijk, hoor. Ik vind dit zo'n leuk nummer van Yannick Noah. De vrolijkheid spat eraf. En hij zegt, c'est toi, jij bent het helemaal.

0: is er helemaal zeker van. Yannick Noah, jij bent het. Ik moet er een eind aan maken, zeg. Want, er is dit uur weer voorbij gevlogen.
1: Dit is het regio-prikbord.
2: Jonge natuurontdekkers kunnen op zondag 2 augustus... terecht bij het Elfjespad in de IVN-tuin in Mierlo. Kinderen kunnen samen met hun ouders op zoek naar verstopte elfjes... spannende opdrachtjes doen... en de natuur ontdekken tijdens een kriebeldeesjes-safari. Ook is er aandacht voor bloemen en bijen. Het Elfjespad is van 2 tot 4 uur 's middags geopend... bij IVN Mierlo, Natuurcentrum Het Klokhuis, Goorsedijk 1 in Mierlo.
1: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
3: SMB Radio SMB Zon en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
4: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De 18-jarige jongen uit Rotterdam die gisteravond in de buurt van de Vierdaagse feesten in Nijmegen werd doodgeschoten, zal volgens zijn familie niet het doelwit van de schutter zijn geweest. De familie is een crowdfunding gestart om de begrafenis te kunnen betalen en zegt dat de jongen met zinloos geweld uit het leven is gerukt. Het is nog onduidelijk wat er aan de schietpartij vooraf ging. De politie is bezig met het onderzoek. De 18-jarige Rotterdammer die werd opgepakt is volgens de Gelderlander niet de schutter. In Spanje hopen de autoriteiten dat de bosbrand die zo'n 100 kilometer ten noorden van Madrid woedt en al zo'n 32.000 hectare natuurgebied heeft verwoest, morgen onder controle is. Deze natuurbrand wordt in Spanje gezien als de grootste van het jaar. De Spaanse premier Sanchez zegt dat het land dit jaar al zeker met 22 grote bosbranden te maken kreeg. 4 keer meer dan vorig jaar. In totaal is er dit jaar in Spanje ruim 120.000 hectare natuurgebied verbrand. In Noorwegen zijn de 77 slachtoffers herdacht die 15 jaar geleden bij aanslagen in Oslo en Utøya om het leven kwamen. Op 22 juli 2011 liet Anders Breivik in Oslo een autobom ontploffen. Daarbij kwamen 8 mensen om. Daarna vermoordde hij op het eiland Utøya nog eens 69 voornamelijk jonge mensen die op zomerkamp waren. In 2012 werd Breivik tot 21 jaar gevangenisstraf veroordeeld. Op zijn Truth Social schrijft de Amerikaanse president Trump dat de VS voortaan een brug of elektriciteitscentrale in Iran bombarderen voor iedere Iraanse aanval op een schip in de Straat van Hormuz. Het moedwillig aanvallen van civiele infrastructuur is volgens het internationaal recht een oorlogsmisdaad, maar Trump dreigt wel vaker. Eerder deze week zei hij nog Pickaxe Mountain aan te vallen. Het gaat hier volgens de Verenigde Staten om een geheime nucleaire voorziening onder een Iraanse berg. Het weer. Vanavond vrijwel overal droog, maar in de nacht valt er op sommige plaatsen weer wat regen. Het kwik daalt naar 15 graden. Dit was het Radio Nieuws.
5: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
6: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
7: Bent u op zoek naar een betrouwbare en betaalbare occasion? Dan bent u bij De Bruin Company in Roosendaal aan het juiste adres. Ook voor inruil en inkoop. Debruincompany.com.
3: Zon en Breugel.
1: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
3: Radio SMB 107.5 FM.
1: En overal via radiosmb.nl.
3: Radio SMB.
1: Met dit uur. Jongerenplein in samenwerking met de Lab Group.

0: Zon en Breugel 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws. Vrachtwagenchauffeurs riskeren vanaf nu echt een boete als ze over de Merwedebrug bij de A27 rijden. Rijkswaterstaat heeft vannacht de verkeersborden geplaatst die het eerder aangekondigde verbod officieel maken. Dit weekend worden ook camera's met kentekenherkenning geïnstalleerd. De brug werd afgelopen weekend afgesloten voor vrachtverkeer nadat uit onderzoek bleek dat delen van de constructie minder sterk zijn dan verwacht. Overtreders riskeren een boete van €500. In Spanje hopen de autoriteiten dat de bosbrand die zo'n 100 kilometer ten noorden van Madrid woedt en al zo'n 32.000 hectare natuurgebied heeft verwoest, morgen onder controle is. Deze natuurbrand wordt in Spanje gezien als de grootste van het jaar. De Spaanse premier Sanchez zegt dat het land dit jaar al zeker met 22 grote bosbranden te maken kreeg, 4 keer meer dan vorig jaar. In totaal is er dit jaar in Spanje ruim 120.000 hectare natuurgebied verbrand. Een Franse modellenscout die in verband werd gebracht met Jeffrey Epstein is dood aangetroffen in zijn woning bij Parijs. De 69-jarige Daniel Siad werd in Frankrijk beschuldigd van het ronselen van jonge vrouwen voor Epstein. Maar hij was nog niet officieel als verdachte verhoord. Volgens zijn advocaat overleed hij aan een hartaanval. Maar de Franse autoriteiten onderzoeken de dood. Siad is na voormalig modellenagent Jean-Luc Brunel de tweede persoon uit Epsteins Franse netwerk die in Frankrijk overlijdt. De prijs voor benzine en diesel blijft voorlopig hoog. Volgens deskundigen komt dat niet alleen door de hogere olieprijs, maar ook doordat het raffineren van olie veel duurder is geworden. Door conflicten in het Midden-Oosten en de aanhoudende oorlog in Oekraïne is er wereldwijd minder brandstof beschikbaar. Een prijsdaling aan de pomp wordt daarom voorlopig nog niet verwacht. Het weer. Het blijft bewolkt met lokaal nog een lichte bui. De noordwestenwind is matig aan de kust vrij krachtig en het is 18 tot 21 graden. Later wordt het op de meeste plaatsen droog. En tot zover het Radio Nieuws.
2: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robuustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robuustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robuustrise.nl.
3: Gladio, de nieuwe thriller van Rob van Doorn. Bestel nu. Ga naar uitgeverijdoornwater.nl.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SNB 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Radio SNB. Met dit uur de meer muziek. Na.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Creatieve senioren kunnen op donderdag 6 augustus terecht bij het creatief atelier in de huiskamer van Breugel. Er kan worden gemozaïekt, geschilderd en getekend, maar ook eigen materialen zijn welkom. Ontmoeten staat centraal en er is altijd iemand aanwezig om te helpen. Meedoen is gratis en aanmelden is niet nodig. De koffie staat klaar in het creatief atelier van 10 uur 's ochtends tot 1 uur 's middags aan de Van Leeuwenstraat 2 in Son en Breugel op donderdag 6 augustus van 10 uur in de ochtend tot en met 1 uur in de middag.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: In het centrum van Oorschot is tijdelijk een pop-up gallery van beeldhouwer Hans van Eeden te bezoeken aan de Markt 10. Hans van Eeden heeft ruim 50 jaar ervaring als beeldhouwer en verzorgt meer dan 200.

0: 150 exposities in binnen- en buitenland. In de galerij zijn diverse beelden te zien, variërend van klein formaat tot monumentaal werk. De expositie is een unieke kans om het veelzijdige werk van de kunstenaar van dichtbij te bekijken. De galerie is tijdelijk gevestigd in een voormalige winkelruimte en geopend tot 25 juli op zondagmiddag van 14:30 tot 16:30 middags aan de Markt 10 in Oorschot.
1: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Tijdens de meerloze zomerweken kunnen natuurliefhebbers op dinsdag 4 augustus vogelhuisjes maken in de IVN-tuin. De activiteit wordt georganiseerd door IVN Mierlo in samenwerking met het Saam. Deelnemers krijgen eerst uitleg over vogels en hun broed- en nestgedrag en gaan daarna zelf aan de slag met het maken van een vogelhuisje. Alle materialen zijn aanwezig. De activiteit duurt van 10 uur 's morgens tot 12 uur 's middags bij IVN Mierlo Natuurcentrum Het Klokhuis, Goorsedijk 1 in Mierlo. Deelname is gratis en aanmelden is gewenst.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Zon en Breugel.
1: 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
2: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws. In het West-Afrikaanse Liberia heeft de politie voor honderden miljoenen euro's aan cocaïne onderschept. De straatwaarde van de partij wordt geschat op 325 miljoen euro. De drugs werden gevonden in een loods bij de hoofdstad Monrovia. Twee verdachten zijn aangehouden. Volgens de politie is het de grootste drugsvangst in jaren. Onderzocht wordt waar de cocaïne vandaan kwam en of de lading bestemd was voor Europa. Vrachtwagenchauffeurs riskeren vanaf nu echt een boete als ze over de Merwedebrug bij de A27 rijden. Rijkswaterstaat heeft vannacht de verkeersborden geplaatst die het eerder aangekondigde verbod officieel maken. Dit weekend worden ook camera's met kentekenherkenning geïnstalleerd. De brug werd afgelopen weekend afgesloten voor vrachtverkeer nadat uit onderzoek bleek dat delen van de constructie minder sterk zijn dan verwacht. Overtreders riskeren een boete van €500. Een Franse modellenscout die in verband werd gebracht met Jeffrey Epstein is dood aangetroffen in zijn woning bij Parijs. De 69-jarige Daniel Siad werd in Frankrijk beschuldigd van het ronselen van jonge vrouwen voor Epstein. Maar hij was nog niet officieel als verdachte verhoord. Volgens zijn advocaat overleed hij aan een hartaanval. Maar de Franse autoriteiten onderzoeken de dood. Siad is na voormalig modellenagent Jean-Luc Brunel de tweede persoon uit Epsteins Franse netwerk die in Frankrijk overlijdt. En toeristen zijn in Italië jarenlang misleid met een nep-amfitheater. De attractie bij de stad Vicenza werd gepresenteerd als een eeuwenoud archeologisch monument. En toeristen betaalden jarenlang €40 voor een rondleiding. Nu heeft onderzoek uitgewezen dat de tribunes, de beelden en de zuilen pas de afgelopen jaren zijn aangelegd. De initiatiefnemer is veroordeeld tot ruim 2 jaar cel voor illegale bouw en vervalsing. En ook moet hij het terrein in de oorspronkelijke staat terugbrengen. Het weer. Het blijft bewolkt met lokaal nog een lichte bui. De noordwestenwind is matig aan de kust vrij krachtig en het is 18 tot 21 graden. Later wordt het op de meeste plaatsen droog. En tot zover het radionieuws.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus Zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En BioChromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
4: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
5: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs.

0: of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu. Bent u op zoek naar een betrouwbare en betaalbare occasion? Dan bent u bij De Bruin Company in Roosendaal aan het juiste adres. Ook voor inruil en inkoop. Debruincompany.com.
1: Gladio, de nieuwe thriller van Rob van Doorn. Bestel nu. Ga naar uitgeverijdoornwater.nl.
2: John en Breugel.
3: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
2: Radio
3: SNB
2: 107.5 FM.
3: En overal via radio-snb.nl.
2: Radio
3: SNB. Met dit uur de meer muzieknacht.
4: Pero chica, mi amiga, ¿qué dice? Esto es yo, y como hablo así, y hablo así contigo.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Ook tijdens de zomervakantie gaat voorleestijd gewoon door in de bibliotheek Zon en Breugel. Elke vrijdagochtend zijn peuters vanaf 2 jaar samen met hun ouders, opa's en oma's welkom om te genieten van de mooiste verhalen. Na het voorlezen is er altijd tijd om samen te spelen en tussen de kinderboeken te snuffelen. Voorleestijd begint elke vrijdag om 11 uur 's morgens in bibliotheek Zon en Breugel. En de eerstvolgende bijeenkomst is op vrijdag 7 augustus om 11 uur in de ochtend.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

Onderweg, buiten zon en breugel, maar wil je wel naar Radio SMB luisteren? Ook op je mobiel. Luister naar een station voor zon en breugel. Surf naar radiosmb.nl en klik op Luister Live.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Zoek je gezelligheid en beweging, sluit je dan aan bij Wandel Fit van Zonnenbreugel Verbind. Elke donderdagmiddag verzamelen ze in het dorpshuis aan de Kerkstraat 2 in Zonnenbreugel. Het is een uitnodiging.

0: uitnodiging voor iedereen, maar zeker voor senioren die graag samen met leeftijdgenoten wandelen door het dorp. Na een frisse wandeling van 2 uur zetten ze een lekker kopje koffie neer in het Dommelshuis. Kom elke donderdagmiddag langs. Aanvang is 1 uur in de middag.
1: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: WNW Music staat op zondagmiddag 2 augustus om 2 uur op de kiosk in Son. WNW Music is het duo Nico Wijns zang en Leo Willems op piano. Ze treden bijna jaarlijks op de kiosk. En wel met oude nummers uit de jaren 50 en 60. Maar ook bekende nummers uit de latere jaren. En kom dus luisteren op zondagmiddag 2 augustus om 2 uur op de kiosk in Son en Breugel.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws. De Erasmusbrug in Rotterdam is na de trambotsing van vanochtend deels weer open. Fietsers en voetgangers kunnen de brug weer gebruiken nu de beschadigde trams zijn weggehaald. Het tramverkeer ligt nog stil en ook auto's moeten nog omrijden. Bij de botsing raakten 15 mensen gewond, van wie 1 ernstig. Minister Van Weel wil dat Sierra Leone nu concrete stappen zet om de voortvluchtige drugscrimineel Jos Leidekkers, beter bekend als Bolle Jos, uit te leveren. Daarover sprak hij vandaag met zijn ambtgenoot uit Sierra Leone. Volgens Van Weel is het positief dat het land bereid is te praten, maar na meerdere gesprekken moeten de gesprekken nu eens leiden tot uitlevering, zodat Bolle Jos zijn gevangenisstraf in Nederland kan uitzitten, zegt hij. Nijmegen scherpt de beveiliging aan bij de vierdaagse feesten in het Hunepark. De maatregelen volgen op meerdere ernstige incidenten in Nijmegen, waaronder een steekpartij en een zware mishandeling. Er komen extra agenten, strengere toegangscontroles en minder bezoekers. Ook mag de politie preventief fouilleren, omdat het gebied is aangewezen als veiligheidsrisicogebied. De gemeente wil daarmee de veiligheid van bezoekers verbeteren. In het West-Afrikaanse Liberia heeft de politie voor honderden miljoenen euro's aan cocaïne onderschept. De straatwaarde van de partij wordt geschat op 325 miljoen euro. De drugs werden gevonden in een loods bij de hoofdstad Monrovia. 2 verdachten zijn aangehouden. Volgens de politie is het de grootste drugsvangst in jaren. Onderzocht wordt waar de cocaïne vandaan kwam en of de lading bestemd was voor Europa. Het weer. Het blijft overwegend bewolkt en grotendeels droog. De wind neemt wat af en het wordt 16 tot 18 graden. Komende nacht blijft het rustig met lokaal kans op wat lichte regen. En tot zover het radionieuws.
3: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
4: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
0: Station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
5: Radio SNB 107.5 FM.
0: En overal via radio snb.nl.
5: Radio
0: SNB. Met dit uur.
6: Filmblik met Yannick van Loon en Timo Sanders.

0: hele goede avond, beste luisteraar van Radio Zonnebreugel. U luistert naar een nieuwe uitzending van Filmblik met mijzelf, Yannick Falloon, en tegenover mij zit
1: Timo Sanders, hallo hallo.
0: Het is een beetje een andere setting, want dit is een van onze drie vooropnames die wij door de zomervakantie afspelen. Want als het goed is, zitten ik en Lisa inmiddels in Italië. En ik weet niet waar jij heen gaat. Heb jij zomervakantieplannen?
1: Nog niet.
0: Nog niet.
1: Ik ga waar ik zin in heb.
0: Jij gaat waar de wind waait.
1: Precies. Nou,
0: perfect. We hebben een heel leuk programma. We hebben een themaprogramma. Want in de bioscoop over een paar...
1: Voor ons een paar weken. Voor jullie één week.
0: Precies, precies. Spider-Man...
1: Brand New Day.
0: Brand New Day, inderdaad. Dus we hebben vandaag, omdat wij allen heel erg van Spider-Man houden, een beetje een thema-uitzending. We beginnen met Spider-Man uit 2002 met Tobey Maguire. Dan gaan we naar The Amazing Spider-Man uit 2014 met Andrew Garfield. Dan Spider-Man No Way Home uit 2021 met
1: Tom Holland.
0: Tom Holland. En dan Spider-Man Into the Spider-Verse.
1: Met Miles Morales.
0: Met Miles Morales, inderdaad. Dan beginnen wij met main title van Danny Elfman.

0: Ja, ik heb heel veel nostalgische herinneringen aan de Tobey Maguire Spider-Man.
1: Ja, ik denk de meeste mensen wel. Is het niet je favoriete?
0: We hebben heel vaak een debat over wat nou de beste Spider-Man is. En ik sta echt heel sterk in Tobey Maguire.
1: Ja, oké. Okay. Omdat we nu in het Tobey Maguire segment zitten, ga maar even los. Waarom vind jij Tobey Maguire de beste Spider-Man?
0: Het is zo perfect geacteerd voor een film die uit 2002 komt. Het ziet eruit als zo'n nostalgische film. En het acteren is ook een beetje ja, droog hier en daar. Maar dat heeft een charme, zeg maar.
1: Echt een beetje nog wel zo die voordat de superheldenfilms te serieus werden,
0: ja, precies.
1: Charme van de film.
0: En dat pak, het Spider-Man pak, die heeft nog van die zilveren lijntjes waar die zwarte webben nou bij Tom Holland zitten.
1: Ja, kijk, mijn probleem met de Tobey Maguire pak ligt hem echt in de lenzen. Want ik weet niet, ik vind altijd gewoon als het wat meer of grotere of gewoon meer expressieve lenzen heeft, weet je, dat heeft Tom juist heel leuk. Maar ik vind dat altijd wel leuker staan bij een Spider-Man pak in plaats van echt de kleine, scherpe ogen.
0: Ik had gisteren nog een discussie dat juist de Tobey Maguire Spider-Man de meest relatable versie is van Spider-Man. Die discussie had ik met Lisa, omdat dat gewoon een middelbare scholier is met een camera, die toevallig ook Spider-Man is.
1: Ja, in de eerste film nog wel, weet je.
0: Ja. Ja, maar dat is ook hoe middelbare scholieren eruit zagen in vroeg 2000. Misschien wat jonger, want iedereen ziet eruit als ze 30 plus zijn.
1: Ja, nou, het is wel Tobey Maguire en weet je ook nog Andrew Garfield zelf toen. Die waren ook gewoon 30 toen ze Spider-Man begonnen te spelen.
0: Ja, precies.
1: Dus je ziet af en toe wel echt,
0: van 17.
1: Ja, je ziet wel echt, vooral Flash, die pestkop van Spider-Man, van Peter. Ja. Daar zie je echt dat gewoon een full-grown man is.
0: Oh, dat is zo'n volwassen man en zo'n jockeyjasje inderdaad.
1: Ja, dat is een beetje, dat is ook wel zo die high school nostalgie. Want iedere film vroeger die had gewoon van die 30-plussers die dan mensen op de middelbare speelden.
0: Ja.
1: En waren ze ook gewoon super jacked en zo.
0: Ik vind bij de Tobey Maguire Spider-Man dat hij gewoon heel realistisch voelt, eigenlijk.
1: Nou, ik vind ook wel dat ze daarmee New York heel erg goed neerzetten. Dat je echt wel voelt dat, want New York is een heel erg belangrijk karakter voor Spider-Man.
0: Zeker.
1: En je voelt heel erg dat de stad echt leeft. En ook dat over tijd dat hun mening over Spider-Man wel echt verandert. En dat het gewoon uiteindelijk echt hun held wordt. Dat vond ik ook wel grappig. Tijdje terug toen de Knicks dus de NBA-finale won. Toen zag je overal ook wel een Spider-Man-kostuum in dan het Knicks-uniform. En dat laat ook weer zien dat, ook gewoon in het echt, dat Spider-Man heel belangrijk is geworden voor New York. Dat het echt hun personage is. Ook al zijn er zoveel superhelden die daar werken eigenlijk. Weet je hebt ook nog Daredevil,
0: ja,
1: de Defenders. Maar Spider-Man is echt hun personage.
0: Omdat dat is de friendly neighborhood Spider-Man.
1: Ja, nee, Spider-Man is voor iedereen.
0: Peter Parker die woont toch in Queens ook?
1: Ja, hij woont in Queens, ja.
0: Ja, maar dat is toch prachtig voor New Yorkers dat ze daar zo'n identiteit aan vast kunnen binden aan zo'n mascotte. Is bijna. Het is een New Yorkse mascotte, zeg ik dan.
1: Ja, ik zag iemand online een keertje zeggen dat superhelden zoals hem zijn eigenlijk gewoon onze versie van mythische wezens. En doe ermee wat je wilt, maar ik vond het wel echt ik vond het een grappige opmerking.
0: Ik zit er nou over na te denken, maar het klopt wel.
1: Ja, weet je.
0: Er worden verhalen over geschreven, wordt geïnterpreteerd, wordt gevierd zelfs.
1: Ook mensen zoals Superman.
0: Mensen kleden zich ernaar. Ik vind het eigenlijk best accurate beschrijving.
1: Nee, precies.
0: Wij gaan door naar A Parade Attack van Danny Elfman voor Spider-Man uit 2002.

0: We hadden even een kleine discussie. Want jij vindt Spider-Man 3 niet een leuke film. En daar ben ik het niet mee eens.
1: Nee, ik bedoel, het is... Oké, mijn favoriete van de Tobey Maguire films is sowieso de eerste. Maar ja. Ik vind met die derde, daar probeerden ze zoveel te doen in zo'n korte tijd dat het gewoon niet echt goed ging. Want ze wilden dus Gwen Stacy introduceren. Ja. Ze wilden, even kijken, wie gebruikte ze nou voor Venom? Ze wilden Venom introduceren en ook nog de gast die jij dan bezit, zeg maar.
0: Ja.
1: Die fotograaf. En dan wil ze ook nog Sandman introduceren. En dan wil ze allemaal eigenlijk een complete arc geven in die ene film.
0: Ja, maar ik vind ook dat ze dat goed doen. Want al die villains, die werken met elkaar samen. Als het allemaal individuele arken waren, dan was ik het met je eens geweest. Maar ik ben het nou niet mee eens, omdat zowel Venom als Sandman als de Green Goblin... Maar dan
1: Goblin Junior.
0: Goblin Junior. Die werken met z'n drieën samen.
1: Ja, maar het geeft niet, zeg maar, eenzelfde soort relatie die dan Peter had met zijn vorige twee villains, weet je. Want ook, ik denk dat het leuker zou zijn geweest als Peter veel meer ook met Sandman had kunnen doen. Want sowieso, die wordt een stuk minder vaak gebruikt als Spider-Man.
0: Sorry, wie was het in Spider-Man 2?
1: Dr. Octopus.
0: Oh ja, Dr. Otto Octavius.
1: Ja, the power in the sun of in the palm of my hand. Maar
0: ik vind dat zo'n leuke acteur, man. Die heeft zo'n mooie stem.
1: Ja, die deed ook wel goed in No Way Home. Maar ja, dus weet je, Sandman, die hadden ze gewoon veel meer kunnen gebruiken. En Venom, je zag wel echt dat gewoon was van de studio wilde speelgoed verkopen. Dus dan stoppen we hem erin. Want ja, ook al, ik vind de Bruce McGuire arc vind ik wel echt hilarisch. Het voelt gewoon een beetje als een andere film dan dat ze wouden pushen. Want ja, de ene keer denk je van, het is een Venom film. En de andere keer denk je dat het een Sandman film. En het feit dat Harry dan Goblin Junior wordt, dat kan er nog wel een beetje goed omheen spelen. Want ja, Harry die zat al in de eerste twee films. En daar zien we ook echt hoe die dan in zijn vaders voetsporen treedt, zeg maar. Maar ik weet niet, Venom is een veel groter karakter. En het is veel meer diepgang dan alleen maar een boze alien eigenlijk. Hij kan wel echt gewoon ook, hij is zijn eigen ding, zeg maar, Venom. Het is Venom en het personage waarmee die bond, die worden wel in principe één. Maar ze hebben nog steeds wel hun eigen gedachtes en hun eigen meningen. En in deze film was het meer van gewoon, ik heb de symbiote en ik word nu boze alien.
0: Vind jij de nieuwe Venom-films die Sony heeft uitgebracht, vind je die beter? Vind dat een betere representatie van Venom? Want ik vond in Spider-Man 3 dat het een beetje een niet-verbaal monster was. Dat vond ik leuker eigenlijk.
1: Dat
0: is iets om bang voor te zijn.
1: Ik vond de eerste Venom-film vond ik wel eigenlijk gewoon leuk. Want het laat wel ook echt zien van dat wordt de host, noem ik hem maar even, die wordt gespeeld door Tom Hardy. En dan zie je ook wel echt dat als je zo'n alien hebt die in principe in je woont, dat wel echt zwaar voor je kan zijn. Ik denk alleen dat bij die laatste twee films dat het verhaal gewoon heel erg afzwakt, omdat er geen Spider-Man in zit, zeg maar. Het enige wat ze gebruiken zijn de symbiotes, dus dat zwakt dan weer af. Mm-hmm. Maar Venom en Spider-Man, die werken samen, kunnen ze juist iets heel goeds doen. Daar vind ik de Spider-Man 2 game, daar zie je eigenlijk veel beter van wat Venom en Spider-Man en dan ook de andere host eigenlijk met elkaar doen. Maar in Spider-Man 3 is het, ja, wat ik zei, dan is het gewoon van, we vinden allebei Spider-Man niet leuk, that's it. Zeg maar, bij de ene heeft Spider-Man zijn meisje afgepakt. Bij de ander wilde Spider-Man gewoon hem niet dragen. Ja. Dat geeft gewoon niet dezelfde voldoening als met Dr. Octopus. Waar, weet je, hij was Peter zijn leraar, eigenlijk zijn mentorfiguur. En dan wordt hij zo, zeg maar, dan komt hij in een ongeluk en dan wordt hij helemaal gek. Eigenlijk bezeten door die armen. En dan, dan zie je ook gewoon meer Peter struggle met wat het betekent om Spider-Man te zijn. Daarom verliest hij ook zijn krachten. En ook in de eerste film, dan moet hij nog een beetje leren van... Oké, hoe moet ik dit doen? Wat moet ik allemaal doen? En dan moet hij het opnemen tegen de vader van zijn beste vriend. En dan... Nou ja, Spider-Man die maakt altijd wel een keuze die Peter Parker niet zou maken. Dus dan gaat hij alsnog wel gewoon tegen de Goblin vechten.
0: Maar Spider-Man kiest er wel altijd voor om een niet-letale actiekoers te nemen.
1: Nee, precies. Spider-Man heeft ook een no-kill rule.
0: Ja, maar dan toch Green Goblin.
1: Dat komt eigenlijk...
0: Heeft hij eigenlijk zelf gedaan, toch?
1: Daar heeft hij eigenlijk zelf gedaan. Want Spider-Man die ontweek gewoon zijn glider. En dan ging die glider... Ja, die heeft hem toen zelf...
0: Die is zelf geraakt door zijn eigen glider.
1: Dat gebeurt vaak genoeg. In Batman The Animated Series, daar heb je ook... Daar heb je, dan hangt Batman met zo'n gare ondergrondse molman eigenlijk. Hangt hij boven zo'n vat met krokodillen.
0: Ja.
1: En dan denkt die villain zelf van... Nee, ik wil niet gered worden door Batman. Dus dan laat hij hem zo los en dan valt hij in de krokodillen. Ja, dat soort dingen vind ik niet per se echt tellen

0: aan superheldenfilms tegenwoordig. Dat je wordt een beetje overtuigd dat het menselijk lichaam veel meer aan kan dan het daadwerkelijk aan kan.
1: Ja, en dan ga je zelf opeens van een gebouw afspringen. En dan denk je van, ja. Oh, dat werkt niet zo.
0: Er is een gimmick dat ik doe. Elke keer als ik een object heel soepel vang, zeg maar, dan moet ik altijd even dat Spider-Man handje doen. Even checken of er spinnenwebben uit mijn polsen komen. Oh, dat is zo'n grappig gezet. Dat hij zo langzaam omkijkt met dat trompetje in de achtergrond.
1: Ik zeg wel dat Spider-Man 3 verder is wel echt hilarisch. Want dat deuntje van net ook, dat deed het speelt als hij dan in het zwarte pak zit. ja, en de Bully McGuire, als hij dan zo gaat dansen, ja, die is wel iconisch.
0: Precies.
1: En ook gewoon Little Goblin Jr., Gonna Cry, allemaal dat soort dingen. Het is wel echt hilarisch.
0: Ja, maar dat is ook het leuke aan dat internetcultuur bijvoorbeeld er een heel erg fenomeen van heeft gemaakt. Want een oude film kan nog gememd worden nou. En dan is het in principe nog steeds een populaire film.
1: Ja, vooral als er dan zo'n film uitkomt als Spider-Man Brand New Day, dan is het ook alweer, dan gaan mensen al die andere Spider-Man films weer kijken. En
0: vergeten mensen trouwens wel vaak. Dat als een bioscoop release uit een franchise komt, dat die hele franchise in één keer geld gaat genereren.
1: Nee, ja. Maar ik zag ook dat tijdens de productie van Brand New Day, dan probeerden ze eigenlijk heel veel gewoon oude Spider-Man media probeerden ze te verwerken in deze film. Zoals ja, in de trailer zie je heel goed dat ze allemaal van die comic covers aan het namaken zijn. Tom heeft eigenlijk ook gewoon echt dat gedaan. Het is gewoon met heel veel frames per seconde gefilmd, waardoor je zo'n slow-mo krijgt.
0: Oh, ja.
1: Maar ook bijvoorbeeld het kostuum. Zei die laatst nog in een promo. Dat het heeft een beetje de inspiratie van Toby's pak, maar ook weer Andrew's pak. En ja, dan is ook wel leuk om naar uit te kijken als je die oude Spider-Man films leuk vindt.
0: Nou, klopt. Die componist, hè, Danny Elfman, die van de muziek die we net hadden gehoord, die heeft ook andere superheldenfilms gedaan, geloof ik.
1: Zoals?
0: Batman.
1: Ik noem het de Lego Batman team, want die zat in de Lego Batman voor de DS. Maar
0: oh ja,
1: de Michael Keaton Batman.
0: Het Wii-spelletje.
1: Ja, die gebruikt hetzelfde team.
0: Techniek, kunnen we niet een keer afspelen voor de grap? De Batman team van Danny Elfman. Dat geef je wel voor, maar ik vind het zo'n iconisch liedje. Want ik speelde vroeger altijd Lego Batman op de Wii. En dat was zo'n perfecte ervaring door die muziek.
1: Ja, ik vind het dan ook wel.
0: Ja, hij staat klaar.
1: Hij staat.
0: Oké, dan gaan we luisteren.

0: Je hoort dat het een beetje dezelfde thema's heeft, toch?
1: Ja, een beetje ook wel. Zo de veel trompetten en zo. Ja. En dan ja, bij Spider-Man hoor je ook wel van die drums ertussen. Ik denk ook wel, als er ooit een Lego Spider-Man spel uitkomt, dan vind ik wel dat de main title van de Tobey Maguire films, die verdient wel zijn spotje daar, net zoals dat deze muziek doet in de Batman game.
0: Ik hoop dat als er een Spider-Man spel uitkomt en je kan wisselen tussen de type Spider-Mans.
1: Spider-Man 2. Dus switchen tussen Miles Morales en Peter Parker.
0: Dat ook de muziek meewisselt.
1: Dat zou leuk zijn.
0: Dat zou
1: ja.
0: ik heel leuk vinden, want als je als Tobey Maguire, Andrew Garfield of Tom Holland speelt, die muziek die moet meewisselen, vind ik.
1: Ja, ze hebben allemaal wel een eigen vibe erachter, dus dan moet dat ook wel, ja. De muziek moet daarmee ook wel mee veranderen. Net zoals een slingerstijl doet, de swingstijl. Als ze zeg maar webslingen swingen. Ja.
0: Ik krijg nog allemaal flashbacks dat ik in mijn Batmobile door Arkham City. Arkham of Gotham?
1: Gotham City.
0: Ja. Zullen wij doorgaan naar onze volgende film?
1: Zeker, zeker.
0: Helemaal goed. Dan zijn wij nu bij The Amazing Spider-Man uit 2000.

0: 2014 met in de hoofdrol niet Tobey Maguire, ook niet Tom Holland, maar Andrew Garfield. Persoonlijk mijn minst favoriete Spider-Man.
1: Jouw minst favoriete?
0: Mijn minst favoriete Spider-Man. Ik vind Tom Holland nog leuker dan Andrew Garfield. En ik heb dat niet omdat ik iets tegen Andrew Garfield heb. Ik wil ook niet deze Spider-Man franchise slenderen. Maar ik ben van mening dat deze Spider-Man films zijn gemaakt puur en alleen zodat Sony de rechten tot Spider-Man kon behouden. Want in hun contract met Marvel staat dat zij om de minimaal 4 jaar een Spider-Man productie moeten produceren om die rechten te houden. En ik denk dat deze Spider-Man uit nood is gemaakt, niet uit passie.
2: Nou, kijk, ze hadden Spider-Man 4 kunnen maken, maar als ze Sam Raimi niet hadden gescrewd, zeg maar, dan hadden ze die gewoon kunnen maken. En hoefden ze
0: Wie?
2: Sam Raimi, de regisseur van de eerste 3 Spider-Man films. Maar tijdens de derde dus, er was veel te veel studio interference. Toen is hij gewoon gestopt ermee. Dus daarom gingen ze ook Andrew maken. Maar Andrew heeft verder ook... Zijn films hebben veel meer... die 2010 superhelden vibe. Van dat iets donkerder is. Maar dat vind ik... Ik vind bij The Amazing Spider-Man... Ik vind de manier hoe Spider-Man zo door de stad rondslingert... Vind ik echt heel goed eruit zien. Omdat het juist meer die donkere en wat grittier look heeft in de eerste. En dan in de tweede. Dan heeft hij wel echt meer zo'n klassieke Spider-Man look. Maar dan ziet het er ook verder echt super realistisch uit. En ook lekker kleurrijk. En vooral, weet je, Hans Zimmer op de achtergrond. De openingscène van The Amazing Spider-Man 2.
0: Daar ben ik het wel mee eens. Dat Hans Zimmer in een film, dat maakt het veel beter.
2: Maar de openingscène... niet de openingscène, maar... als je Spider-Man voor het eerst ziet in The Amazing Spider-Man 2... als hij dan zo door New York zingt...
0: Ja?
2: Een van de beste Spider-Man scènes ooit.
0: Nee, man, ik ben het daar niet mee eens, sorry.
2: Hoe hij dat doet. Zeg maar, je voelt letterlijk dat gewicht als je zo de grond gaat en dan weer omhoog. En dan vliegt hij zo. En dan...
0: Ja.
2: Laten we gewoon even luisteren daarna.
0: Ja, doe maar.

Thank you.

0: Je moet me even herinneren welke muziek dat was.
1: Dat was My Enemy en You're That Spider Guy van Hans Zimmer.
0: Ah, ik hou toch zo van de muziek van Hans Zimmer.
1: Ik hou eigenlijk heel erg van de muziek van deze film.
0: Je kan ook meteen horen dat het van Hans Zimmer is.
1: Ja, hij heeft wel... Daarom is hij ook wel de goat. Maar ook My Enemy. Sowieso de scène zelf. Als dan Electro dus voor het eerst echt goed op scherm komt. Uh-huh. In Times Square. Ik vind dat gewoon heel gaaf gedaan. Als je dan dus zo die elektriciteit gebruikt. En je ziet ook wel aan die gast. Ik bedoel, ja, dat zeg ik in het begin ook al. Maar hij is niet echt goed in zijn hoofd. Hij hoort waarschijnlijk stemmen. En dat hoor je ook zo in die muziek. Hoor je zo'n gefluister in de achtergrond. Maar in het begin hallucineert hij ook een beetje. En dan, als je die muziek zo hoort, dan volg je hem eigenlijk naar een soort van mental breakdown. Want zeg maar, hij kan al die elektriciteit voelen, wat dan in principe naar hem fluistert. Ja. En dan op een gegeven moment, dan kan hij het gewoon niet meer inhouden. En dan barst hij een beetje zo los. En dan heb je al die elektriciteit die rondschiet. En dan, als dan ook nog zo'n dat Spider-Man deuntje erbij komt, waar je die slow-mo hebt, waar hij zo met zo'n webshooter echt 10 mensen tegelijkertijd redt. Maar niet cinema.
0: Denk je dat het karakter Electro metafoor is, Fried? Dat is even een oprechte vraag trouwens.
1: Ja, ik denk dat het gewoon wel echt... Dat het gewoon heel erg staat voor de mentale gezondheid van mensen die je misschien niet zo goed kent. Want Electro die wordt eigenlijk neergezet als gewoon zo'n...
0: Crazy guy.
1: Nou, hij wordt neergezet als niemand, weet je. Niemand die kijkt echt naar hem om. Hij heeft niet echt veel vrienden. Hij is geobsedeerd door Spider-Man. Omdat hij had wat interacties mee. En dat ziet hij dan echt als een echte vriend, weet je.
0: Ja.
1: Terwijl, ja, ze kennen elkaar niet echt. En
0: een
1: parasociale relatie.
0: Ja, precies. Ja.
1: En dan ook uiteindelijk, als hij dan... Dus zijn krachten krijgt, weet je. Dan gaat hij eerst even bewusteloos. Maar hij weet ook gewoon nog steeds wel van hoe hij mishandeld was. Maar hij weet Spider-Man, dat was zijn vriend. Dat dacht hij dan. En dan, als hij dan zo in Times Square komt, dan probeert hij ook zo eerst te praten met Spider-Man. En Spider-Man probeert hem wel echt te helpen, alsof het zijn vriend is. Maar ja, ze merken allebei wel dat dat niet gaat werken. En dan, ja, dan heeft hij gewoon echt een hele... Ja, mental breakdown noem ik het gewoon even. Dus ja, je zou het eigenlijk gewoon voor iemand met psychische problemen, dan kan je het als metafoor zien.
0: Ja, precies.
1: Dan op het einde wordt dat wel een beetje gewoon vervangen door generic supervillain. Dat hij gewoon boos is op Spider-Man. Maar in het begin vond ik dat ze het nog wel heel erg goed aanpakten.
0: Ik ben evil omdat ik evil wil zijn.
1: Nou, gewoon evil omdat ik Spider-Man haat. Dat is eigenlijk, zeg maar, na de Times Square scène, ja, is het gewoon geworden van ik haat Spider-Man.
0: Ik vind dat geen leuke premise. Gewoon
1: omdat hij mij niet hielp. Ja, nee, daarom wordt de film ook wel gezien als geen goede Spider-Man film. Maar waar ik het net nog over had, de Spider-Man scènes in deze film zijn geweldig. Daarom Andrew is de beste, die is ontarmd Spider-Man. Maar de rest van de film kan soms een beetje kort vallen.
0: Ja. Wij gaan luisteren naar It's On Again van Alicia Keys en Kendrick Lamar voor The Amazing Spider-Man. And everybody

0: Jij moet mij nog een keer even herinneren welke muziek dat was, want mijn laptop die staat even de andere kant op.
1: Dat was Hits On Again van Alicia Keys en Kendrick Lamar.
0: Zeker.
1: Grappig genoeg mijn introductie naar Kendrick Lamar.
0: Serieus?
1: Ja, ik bedoel, dus dat was 2014 luisterde ik daar
0: nog niet naar. Was dit de Superbowl vorig jaar?
1: Nee.
0: Ah, jammer.
1: Nee, hij was wel langer op mijn radar, maar...
0: Ja. Ja, Alicia Keys die ken ik van Empire State of Mind.
1: Ah ja, ja. Dit liedje zelf is wel echt gewoon... Naar mijn mening het Spider-Man liedje. Want ik bedoel, ja, het is ook gemaakt voor die Amazing Spider-Man. Maar ik weet niet, het past ook gewoon echt heel goed bij het karakter van... weet je, die ene scène waar... of die ene comic panel waar Spider-Man onder dat gebouw zit. Ja. En gewoon dat gebouw optilt. Dat past wel heel goed bij Spider-Man. Dat hij eigenlijk altijd wel doorgeeft tot hij er gewoon bij neervalt. Van, it's on again. Weet je, hij doet het gewoon, ook al is hij moe, ook al is hij kapot, ook al heeft hij geen zin. Hij blijft het doorgaan.
0: En dat is best inspirerend eigenlijk.
1: Spider-Man is inspirerend.
0: Ik zit er nou over na te denken, maar ik vergelijk me soms heel erg met... Tobey Maguire die de metro zeg maar vasthoudt.
1: Ja.
0: Als ik iets heel zwaars aan het optellen ben of zo.
1: Daarom, iedere Spider-Man, iedere goede Spider-Man, die heeft wel gewoon een scène die eigenlijk die generatie dan inspireert op een manier. Daarom, ja, in de Tom-films is dat dus ook de scène waar hij het gebouw optilt.
0: Ja. Zullen wij doorgaan naar onze volgende film?
1: Zeker.
0: Zeker, en dat is Spider-Man No Way Home uit 2021.
1: Echt, wat een bioscoopervaring was dat.
0: Jezus, ja, want wij hebben hier een anekdote voor. Wij zijn op openingsavond van die film naar de première geweest in IMAX. En dat was ook meteen de laatste keer dat hij in de bioscoop was.
1: Ja, toen wij die zaal uitliepen, toen kregen wij een melding dat de lockdown was.
0: Diezelfde avond, ik kwam thuis, mijn ouders zaten op de bank, Mark Rutte stond op de tv... Jongens, we gaan in lockdown.
1: Ik kreeg ook te horen van zoveel mensen dat ze gewoon naar België of Duitsland zijn gegaan om die film te kijken. Maar dan kregen ze wel heel veel spoilers al.
0: Ja, precies.
1: Voor ons, dat het moment dat Tobey Maguire en Andrew Garfield op dat scherm kwamen, dat is echt iets om nooit te vergeten. Want echt gewoon heel de bioscoop ging los. En ja, dat was ook
0: dat
1: gewoon...
0: Dat was zo goed.
1: Dat was voordat echt al die cameo's echt standaard werden bijna in de films. Dat ze het gewoon te vaak gingen gebruiken.
0: Ja.
1: Dit was echt wel iets unieks van toen, vond ik.
0: Oh, ik weet nog dat... Er zit een scène in die film en dat is een portaal.
2: Radio SMB. Sol en Breugel 107.5 FM. En overal via radio SMB.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws. De rechtbank Noord-Holland heeft de arbeidsinspectie teruggefloten in de zaak over het zware bagagewerk op Schiphol. De inspectie eiste 2 jaar geleden dat het zware tilwerk voor bagagemedewerkers zou verdwijnen, maar legde die eis alleen op aan de bagagebedrijven. Volgens de rechter had ook Schiphol zelf daarvoor verantwoordelijk kunnen worden gehouden, omdat de luchthaven de gebouwen beheert. De minister van Sociale Zaken moet nu binnen 6 weken een nieuw besluit nemen. De groep wadlopers die in mei bij Ameland moest worden gered, bleek op pad te zijn met een organisatie zonder vergunning. Ook waren er te weinig gidsen om de groep van 32 deelnemers veilig te begeleiden. Zo blijkt uit onderzoek van de provincie Friesland. Die overweegt nu een dwangsom op te leggen aan de organisator. Tijdens de tocht raakte een deel van de groep onderkoeld. Uiteindelijk moesten 24 deelnemers met helikopters worden gered. Nijmegen scherpt de beveiliging aan bij de Vierdaagse feesten in het Hunepark. De maatregelen volgen op meerdere ernstige incidenten in Nijmegen, waaronder een steekpartij en een zware mishandeling. Er komen extra agenten, strengere toegangscontroles en minder bezoekers. Ook mag de politie preventief fouilleren, omdat het gebied is aangewezen als veiligheidsrisicogebied. De gemeente wil daarmee de veiligheid van bezoekers verbeteren. Jasper Philipsen heeft de 17e etappe van de Tour de France gewonnen. De Belg was in de sprint de snelste na uitstekend voorbereidend werk van zijn ploeggenoot Mathieu van der Poel. Voor Philipsen is het zijn eerste ritzegen van deze Tour, nadat hij de afgelopen weken meerdere sprintkansen onbenut liet. Na afloop zei hij dat de overwinning een grote opluchting is na een mentaal zware ronde. Het weer. Het blijft overwegend bewolkt en grotendeels droog. De wind neemt wat af en het wordt 16 tot 18 graden. Komende nacht blijft het rustig met lokaal kans op wat lichte regen. En tot zover het radionieuws.
4: hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl. Bent u op zoek naar een betrouwbare en betaalbare occasion? Dan bent u bij De Bruin Company in Roosendaal aan het juiste adres. Ook voor inruil en inkoop. Debruincompany.com.
2: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
5: Radio SNB 107.5 FM.
2: En overal via radiosnb.nl.
5: Radio SNB.
2: Met dit uur.
0: Precies, precies. Maar ook met Tobey Maguire. Want dat portaal opende en hij keek gewoon rustig op. Oh, shit, portaal achter mij.
1: Ja, ook gewoon in zijn normale kleren, hoe hij daar naar binnen stapt.
0: Ja, precies, maar... Volgens mij zei hij toen ook iets dat in zijn originele film zat, maar ik ben even kwijt wat dat zou zijn.
1: Er waren heel veel references naar de oude film.
0: Er waren zoveel references.
1: Ik vond verder wel dat de... het introduceren van die oude karakters.
0: Ja?
1: Het voelde niet heel erg geforceerd. Van het kwam wel heel natuurlijk in het verhaal.
0: Precies,
1: omdat
0: ja.
1: Het wel echt, ja, het ging dus multiversal. En het was ook niet van alles in één keer. Het was rustig. Eerst Doc Ock. Toen zag ik een klein beetje van de Green Goblin. Electro. Maar, en toen kwamen de anderen zo.
0: Maar ja. ik weet nog dat ik met jou in de bioscoop zat. En ik zag één voor één die villains uit de originele Spider-Man films terugkomen. En ik dacht van, mijn god, alsjeblieft laat die andere Spider-Man erin zitten. Alsjeblieft laat die andere Spider-Man erin zitten.
1: Ja, ik vind het wel mooi dat iedereen ook gewoon zo'n psychose had van... Oké, ja, maar kijk, dat die andere films erin zitten... betekent niet dat de Spider-Man erin zit, weet je. Het kan
0: ja, maar dat is toch zo'n ongelofelijke tease. Waarom zou je de antagonisten van de oude Spider-Man films erin... maar niet de Spider-Man zelf?
1: Er waren ook zoveel leaks, maar alsnog... niemand gelooft het eigenlijk, of ze wilden... niet geloven.
0: Ik wilde het geloven toen ik in de trailer de handgranaat zag van de Green Goblin.
1: Ja, in de trailer was het ook van... Dus sommige scènes zeiden mensen, oh ja, die zijn heel erg raar geëdit. Of dan lijkt het alsof er iemand is weggehaald. Dus ja, vooral toen ze bij de Statue of Liberty waren. Toen, weet je dat, toen waren de Spider-Mans al in de film. Daar zagen sommige mensen ook gewoon... Lizard die werd opeens in zijn bek geslagen... zonder dat Tom Holland daar was. Dus toen dacht ze van... misschien... En dat was ook alleen maar bij de Braziliaanse versie van de trailer. Dus ja, heel veel mensen die zaten echt gewoon alles eraan te doen... om gewoon die hele film te leaken. En ook toen Andrew Garfield op zo'n avondshow zat... toen zat hij ook zo hard te ontkennen dat hij niet in de film zat. En... ja, ik weet niet, hij zei letterlijk, het was gewoon alsof ik een soort weerwolf van Wakkerdam aan het spelen was. Maar nee, ik ben niet de weerwolf,
0: Ik weet dat nog. Er is een slow motion stukje in die trailer. Waar, zeg maar, Tom Holland op allemaal villains afvliegt. Maar die villains die richten helemaal niet op hem, die gaan naar boven en onder hem.
1: Ja, precies. Ze gaan naar Toby en Andrew toe.
0: Ja, maar die zijn gewoon uitgeëdit.
1: Ja.
0: Dat is zo... Ik vind dat wel... Dat moet ik wel even kwijt. Ik vind het zo glibberig van trailers dat ze zo hard editen... om een spoiler te vermijden. En op dat punt laat gewoon zien dat je dat hebt.
1: Ja, maar dan heb je weer het probleem dat trailers soms veel te veel weggeven van de film. Als we hadden gezien dat Toby en Andrew in de trailer zelf zaten... dan zou echt niet dezelfde reactie geven als in de bioscoop... zonder dat je er iets van af weet met al die mensen. Dat
0: dan
1: je
0: hadden we dat gewoon... gegil in
1: nee.
0: Nee. Dan gaan wij luisteren naar No Good Deed van Michael Giacchino... die trouwens ook de muziek van Up heeft gedaan, moet ik even bijzeggen.
1: En Batman.
0: Ik zeg dat elke keer als wij Giacchino in de uitzending hebben... dat hij Up en inderdaad Batman heeft gedaan. Wij gaan luisteren.

0: Ik ben een enorme fan van wanneer in muziekscores van films een hint zit van een ander liedje. Daar hadden wij laatst nog, ja, zodra het wordt uitzonden is het niet meer laatst, maar we hadden een tijdje terug in Casablanca. Dan komt het Franse volk zit heel vaak in terug. Maar bij dit stukje, en ik moet even opzoeken welke dit was.
1: Dit was Arachno Virtue van Spider-Man No Way Home door Michael Giacchino.
0: Ah, oké. Okay. Inderdaad, Michael Giacchino nog. Maar je hoort daar de main team van Spider-Man doorheen.
1: Gaan we verder?
0: Geen risfout?
1: Ja, ik had het verkeerd opgenoemd. Dat was Forget Me Not van Spider-Man No Way Home.
0: Oh, ja, ik dacht, ik zie jou signaleren naar de techniek. Ik denk, what the fuck?
1: Ja, nee, klein foutje. Maar
0: niet uit, het kan gebeuren.
1: Wat jij zei, het is wel leuk dat het oude Spider-Man liedje, wat de... Spider-Man. Dat komt heel vaak terug in Tom Holland's trilogie. Alleen dan net iets meer. Ja, dat ze doen ze wel eens vaker tegenwoordig. Dat ze hem dan episch maken, weet je.
0: Ja, maar het zijn maar 6 noten. Dus dat is ook niet zo moeilijk om te verstoppen in een wat groter liedje.
1: Nee, maar het is wel leuk dat ze dat erin toevoegen. Want het. Ja, ik vind dat altijd wel een beetje gewoon laat zien wel dat je de geschiedenis van Spider-Man ook waardeert. Want die cartoon zelf, weet je, dat was zo onserieus. Maar om er dan wel iets voor zo'n wat serieuzere live-action film van te maken. Ja, de Spider-Man pointing meme. Dat vind ik wel echt perfect dat ze die ook in No Way Home hebben toegevoegd.
0: Oh, dat hebben ze gedaan. Ja, ze waren dan met z'n drieën naar elkaar aan het wijzen.
1: Ja, van Ned, die schreeuwt dan zo, Peter! En dan... wijzen zo naar elkaar. Ik vind dat ze, zeg maar, soms dan doen ze dat. Dan forceren ze de meme echt in de scène, weet je.
0: Ja, maar
1: dit
0: dat
1: ging
0: is
1: heel
0: grappig.
1: Dit vloeide heel erg goed door de scène heen, eigenlijk. Want soms is het wel echt iets te overdreven.
0: Ja, maar. Was dat niet in de Scary Movie dat er 6-7 reference in zat?
1: Ik heb Scary Movie 6 nog niet gezien. Ik heb alleen de eerste gekeken.
0: Ik had ergens gehoord dat het de eerste keer is in filmgeschiedenis dat er 6-7 reference is gemaakt.
1: Ja, dat is wel iets wat Scary Movie zou doen. Maar ik bedoel, Scary Movie 1 zelf was ook wel echt... ja, dat was iets.
0: Ik heb Scary Movie nooit gekeken. Ik weet ook niet of het een goede filmreeks is, eerlijk gezegd.
1: Je moet het tegen kunnen. Want ik denk niet dat ik de film mag beschrijven op de radio. Van vooral de scène die een beetje vast bleef hangen.
0: Ik denk dat wij in heel erg heet water komen als jij in groot detail... die film gaat beschrijven. Ik denk niet dat de NLPO dat zal waarderen.
1: Dus zoek maar even zelf online op de laatste paar scènes van Scary Movie 6. Vooral als ze op de slaapkamer zijn.
0: Ja, doe dat vooral zelf, zodat wij dat niet op de airwaves hoeven te doen. Zullen wij doorgaan naar een volgend stukje muziek?
1: Ja, nu gaan we wel luisteren naar Arachno Virtue.

0: moet me weer herinneren aan de muziek. Want ik ben al stiekem bezig met een draaiboek voor de volgende uitzending. Want die moeten wij over een drie kwartier ook al gaan opnemen.
1: Arachnoverse van Spider-Man No Way Home door Michael Giacchino.
0: Arachnoverture. Oh, Overture. Nou snap ik hem, want dat is een samenvatting van alle muziek en het duurt 10 minuten. Het klinkt altijd heel laat pas bij mij. Ik weet niet of we al door kunnen naar ons volgende segment.
2: Ja? Vast wel.
0: Dan gaan wij door naar ons volgende segment.

0: detailleren. Het is niet een actiefilm. Het is niet een...
1: Nou, het is een actiefilm, maar het is geen live-action film.
0: Het is een animatiefilm, dat klopt.
1: En het is een hele unieke animatiefilm. Want het is een van de eerste films die dus de comic book artstijl een beetje... zeg maar, het is slomer geanimeerd, zodat het eigenlijk een beetje ook die vibe geeft van een stripboek.
0: Dat klopt.
1: Maar het heeft ook,
0: klopt.
1: Als je een beetje inzoomt soms op sommige scènes, dan zie je zo van die stipjes eigenlijk. Wat je ook heel veel in oude stripboeken ziet. Om de kleur te laten zien.
0: En er wordt volgens mij ook gedaan bij Gradient. Dat die stipjes steeds groter worden, dan wordt het steeds donkerder. Want ik denk niet dat printers in de jaren 80 een goede overgang van licht naar donker kunnen maken.
1: Ja, dan gebruikten ze gewoon...
0: Van die puntjes voor, hè?
1: Ja, gewoon van die puntjes.
0: Ik zag een keer, ik hoorde een keer in een documentaire over Spider-Verse... dat hij inderdaad op 2 is geanimeerd. En dat betekent min of meer dat het 1 frame per 2 frames is.
1: Inderdaad, het neemt inspiratie van de Lego-film.
0: Klopt, daar is dat ook. Want elke 24 frames, want een film is meestal in 24 frames per seconde gedaan...
1: Mm-hmm.
0: Dat is 12 frames per seconde. Dus er verandert pas iets per 2 frames.
1: Voor de Lego film gaf dat dus het gevoel van stop motion. Maar voor deze film geeft het dus meer het gevoel van een panel in een stripboek eigenlijk. En ja, verder is ook wel gewoon deze film heel erg kleurrijk. En wat ook het leuke is aan animatie is dat je soms gewoon een beetje kan spelen met schaal en hoe accuraat nou dingen zijn. Dus dan heb je ook van die karakters zoals Kingpin die gewoon letterlijk het hele scherm meenemen.
0: Oh, mijn god, Kingpin, dit is echt massief. Dat is echt een kast van een man.
1: Ja, dat is gewoon letterlijk één scène. Dan zie je gewoon een zwarte achtergrond en dan heb je alleen zijn hoofd in het midden. Dat is weer het leuke aan zo'n Spider-Man film in animatie. Want dan kan je gewoon wegkomen met dat soort dingen en een beetje de gekheid. Vincent D'Onofrio in Daredevil, die is wel echt fantastisch. Maar die kan niet zo groot worden en dan ook nog goed acteren.
0: Ik heb wel het idee alsof je met animatie, en dat is waarschijnlijk ook feitelijk zo, dat je met animatie iets meer creatieve vrijheid hebt.
1: Nee, ja, dat is zo.
0: En wat je wel laat zien, inderdaad met Schie. Want ik weet ook zeker dat de Miles Morales Spider-Man, die kan betere bewegingen maken dan Tobey Maguire of Andrew Garfield.
1: Ja, maar die kan je eigenlijk alles laten doen. En het is ook dat in de Spider-Verse films, daar zitten heel veel van die kleine details die je zomaar kan missen. Weet je, bijvoorbeeld een van de leukste details vind ik eigenlijk wel als ze uit het laboratorium vluchten. Dan gooit Peter B. Parker dus zo'n bagel naar zo'n wetenschapper toe. En dan staat er boven het hoofd van die wetenschapper, zie je ook gewoon zo'n bagel uitroepteken staan. Dat is echt heel klein is dat. Maar...
0: Oh, dat is leuk.
1: En blijkbaar is dat ook de spot in Across the Spider-Verse.
0: Dat meen je?
1: Dat meen ik. Daarom, er zit foreshadowing.
0: Het is een verbonden universum.
1: Ja.
0: Het is de Spider-Verse. Dat vind ik trouwens ook leuk. Het is, omdat het Spider-Verse is, zie je 10.000 verschillende versies van Spider-Man.
1: Ja, in de tweede film zie je wel echt veel meer. In de eerste houden ze het nog wel een beetje simpel.
0: Spider-Pig, Spider-Noir.
1: Daar heb je ook nog Penny Parker en dan Gwen Stacy.
0: Is dat niet Spider-Woman?
1: Nee, die heet geen Spider-Woman, want die heeft echt zo'n grote robot. Spider-Woman, die zit pas in de tweede film. Dat is geen op die motor.
0: Ik loop een beetje achter op mijn Spider-Man literatuur, want ik heb nooit Spider-Man stripboek gekocht.
1: Get a load of this guy.
0: Ja, nee, wij moeten hoognodig naar de Apple, vind ik.
1: Nee, ik moet ook alweer teruggaan.
0: Ja. Even voor onze luisteraar, de Apple in Eindhoven is waar wij ons een enorm deel van ons bronmateriaal halen.
1: Vooral ik kom daar veel te vaak. Ik geef daar veel te veel geld uit.
0: Ja, als ik daar ben, dan geef ik geld uit. En veel. Ik kom er niet heel vaak, helaas niet. Ik ga meestal naar de CD-teken een straatje verderop. Plaatjes te kopen.
1: Even shout-out naar Apple dus. Love you.
0: Even shout-out naar Apple en de CD-Take, sowieso. Gewoon even snel een zijsprongetje. Wat ik een keer wil doen, is een LP afspelen. Want van of La La Land, want ik weet dat jij die hebt van La La Land.
1: Ik heb die, ja.
0: Of van een andere film, want dat kun je hier als goed is gewoon in de studio aansluiten.
1: Dan moeten we dan een keertje proberen.
0: Ja, dat is mooi, hè? Zou leuk zijn als dat kan. Wij gaan luisteren naar The Prowler van Daniel Pemberton voor de film Spider-Man Into the Spider-Verse.

0: We lekten per ongeluk door naar de volgende...
1: Kleine spoiler.
0: Naar de volgende muziek. Ah joh, kan gebeuren, maar niet uit. Dat was Kingpin, Fight and Me Amor van Daniel Pemberton.
1: En de Prowler nog.
0: En de Prowler, inderdaad, voor Spider-Man Into the Spider-Verse.
1: Waar ik het met de Masters of the Universe-uitzending ook al over had... is dat die bij Daniel Pemberton... die gebruikt echt heel vaak die een voor de Prowler dus... dat je dan zo'n stukje stilte hebt... en dan eigenlijk gewoon een soort van alarm aan muziek hebt. Dat gebruikt hij dus ook in Hail Mary en Masters of the Universe. Ik dacht, ik benoem het even.
0: Heeft hij ook Hail Mary op zijn naam staan?
1: Ja, wow. Heeft Hail Mary op zijn naam staan. Maar ik dacht, ik benoem het even... aangezien de Prowler is wel een van mijn favoriete stukjes van hem. Maar sowieso verder de Spider-Verse... films. Die zitten echt bomvol goede muziek. Niet alleen gewoon de filmscore, maar ook de soundtrack die ze zelf hebben gemaakt allemaal. Want wij gaan dadelijk ook nog Sunflower en What's Up Danger afspelen. Die zijn ook gemaakt voor de Spider-Verse films. Dus ja, dat zijn echt... Verder is er nog een hele grote playlist met allemaal liedjes die gemaakt zijn voor de film. Maar ik weet niet, het past allemaal ook wel goed bij de vibe van die film.
0: Ja, precies. Het is wel een tijdje geleden dat ik Into the Spider-Verse heb gekeken. Maar ik weet nog dat er heel veel meme-materiaal in zat. Dus die hand op de schouder. Hey.
2: It's not always about the money, Spider-Man.
0: Waarom doe je dat zo goed? Wat de hel?
1: Ik heb gewoon een goede kingpin in mij. Nee, maar ik heb die film zo vaak gezien. En ja, ik denk het is echt wel een van mijn favoriete films aller tijden bijna. Het is, Miles Morales, die was daarvoor... Ja, hij was wel al met de Ultimate Universe geïntroduceerd. En hij had al volgens mij wel zijn eigen strippenlijn. Maar ik weet niet, met deze film... Dit is wel een van mijn favoriete interpretaties van Miles Morales. Want hij voelt een stuk... Hij voelt heel erg relatable eigenlijk in deze film. Hij voelt heel menselijk. En ja, ik weet niet. Ik heb ook wel eens dat... de Spider-Man games vind ik persoonlijk ook wel een hele goede versie van Miles. Maar dat past ook wel gewoon meer bij dat... wat ze bij dat universum doen. Maar de Miles solo comics die vallen voor mij soms gewoon een beetje tekort. Dat het niet echt voor mij past. Ik vind dat het soms iets te kinderachtig kan zijn. Dat vind ik wel jammer. Maar ik vind deze film, die neemt Miles zelf heel erg serieus. En dus de What's Up Danger scène, waar hij de Leap of Faith doet. Dat is echt... Een van de beste scènes in de moderne films.
0: Die staat ook op de albumcover, toch? Dat die ondersteboven hangt.
1: Die wordt heel veel gebruikt voor de promo van de film. Ik heb die scène als poster op mijn kamer hangen.
0: Ja, dat weet ik. Dat weet ik. Ik vind dat een van je mooiste posters trouwens. Dus je hebt ook eentje van The Hobbit, geloof ik.
1: Ja, en The Mandalorian. Maar dit is die maar scène. Dit is zo belangrijk voor zijn karakter en voor zijn arc. En het... Pas gewoon de manier hoe het is gedaan. Want zelfs als hij naar beneden valt... dan zie je dat hij eigenlijk nog steeds moeite heeft met het Spider-Man zijn. Want hij valt niet zo heel stijlvol naar beneden. En ook als hij zich dan omhoog slingert... dan is dat heel erg chaotisch en moeizaam. En hij botst bijna tegen een truck aan. Maar nog
0: dat,
1: steeds...
0: dat is dan ook weer wat jij net zei bij een van de vorige films. De swingstijl, zeg maar.
1: De swingstijl
0: elke
1: heel
0: Spider-Man
1: goed
0: gaat anders om met zijn slingeren.
1: Daarom, ja. En het is... Ja, Miles in deze film is volgens mij 14, 15 of zo. Hij is echt heel jong. Hij is een beetje...
0: Ja, maar dat laat hem toch menselijk overkomen. En dan moet hij toch ook een beetje als een kluns aan die touw hangen.
1: Nee, precies. Hij is eigenlijk net zoals Peter gewoon veel te jong om dit te doen eigenlijk. Maar nog steeds, dan doet hij het. En ook al, de Leap of Faith. Hij weet niet wat er gaat gebeuren. Hij weet niet hoe het gaat gebeuren. Maar hij doet het nog steeds. En dat is ook wel een heel erg belangrijk aspect van Spider-Man. Dat hij... doet wat het kost, ook al weet hij niet zeker hoe het gaat eindigen.
0: Dat is wel de essentie van Spider-Man. Want Spider-Man is wel vaak een poëtisch karakter.
1: Nee, ja, Spider-Man die kan je eigenlijk heel erg goed gebruiken. Gewoon voor de... Voor de maatschappij eigenlijk. Wat erin afspeelt, die kan je eigenlijk Spider-Man heel vaak gebruiken als metafoor en symbolisme.
0: Maar sowieso, Spider-Man is een heel erg... selfless karakter en is bijna een tragedie, want het eindigt in principe nooit goed voor Spider-Man, want daar ging ik weg. In principe Spider-Man krijgt nooit helemaal wat hij wil, want in de Tobey Maguire versie krijgt hij niet MJ En in de Andrew Garfield versie krijgt hij niet Gwen Stacy. En in de Tom Holland versie krijgt hij ook niet MJ of Ned.
1: Nee, voor wat eigenlijk een quote die Spider-Man goed samenvat is dat voor Spider-Man to win, Peter Parker has to lose. So, wat vaak gebeurt is
0: precies.
1: Ook wat je in Homecoming vind ik heel goed dat ze dat laten zien. Dan hij wil zo graag naar dat gala gaan. Dan wil hij zo graag eigenlijk gewoon normaal zijn met zijn vrienden. Misschien dat hij dan ook nog een vriendin krijgt. Maar hij weet dat hij heeft de verantwoordelijkheid. Weet je, with great power comes great responsibility. Hij heeft de verantwoordelijkheid met zijn krachten. En hij gaat alsnog, ook al heeft hij zijn pak dan niet meer, dan gaat hij met zijn eigen makeshift pak, gaat hij tegen de Vulture op, die echt bijna out of his league is. En, ja.
0: Maar dat is ook wel weer zoiets dat A laat zien hoe jong Spider-Man eigenlijk is. Want hij denkt in principe niet na. En ook een soort leap of faith. Want hij wil het wel, maar hij weet niet zeker of hij het kan. En dus maakt hij dat pak wel. En dan Tony Stark die vindt dat en heeft er allemaal commentaar op en zo. Weet ik veel wat. Dat laat gewoon zien dat Spider-Man heel menselijk is. Dat is ik denk dat een van de redenen waarom Spider-Man zo populair is, omdat hij zo menselijk is. En zo relatable. Want kinderen die kijken heel erg naar op. Want van Miles Morales en Peter Parker zijn respectievelijk 5 of 7 jaar ouder dan kindjes van 10.
1: Ja, maar wat Stanley zelf ook zei is dat hij vindt het leuk aan Spider-Man dat hij heeft dus zijn hele lichaam is bedekt in een pak. En daardoor kan dus ieder kind kan zichzelf zien achter dat masker.
0: Precies.
1: Er is nog zo'n quote van Spider-Man Into the Spider-Verse van anyone can wear a mask. Dan komt er nog iets achter. Maar ja, de essence van die quotes, het is eigenlijk ook gewoon dat wij allemaal kunnen wel Spider-Man zijn. Het is gewoon, je moet het durven.
0: Precies.
1: Je moet bereid zijn om er iets voor te geven, ook al ben je er bang voor.
0: Maar ik denk ook dat dat is waarom Spider-Man webshooters heeft en het niet altijd uit zijn pols komt. Want dan gatekeep je het, die zijn kracht eigenlijk. Van, hij heeft dat omdat hij is gebeten dan spinnen, niet omdat hij slim is. Want het is een beetje zeg maar een open deur als je tegen kinderen die opkijken naar het karakter Spider-Man om te zeggen, hij heeft die dingen waarmee hij die webben schiet zelf gemaakt. Dus als jij dat kan, kan jij ook Spider-Man zijn. Dus dat houdt hoop, zeg maar.
1: Ja.
0: Maar goed, wij gaan even verder luisteren naar Spider-Man Loves You van Daniel Pemberton. Ook voor Into the Spider-Verse.

0: Dat waren Spider-Man Loves You en Sunflower van Daniel Pemberton en Post Malone. Ik luister in principe niet heel veel Post Malone, jij wel?
1: Nee, eigenlijk alleen deze.
0: Ach ja, ook leuk. Ik vind het wel leuk altijd als films wat actuele muziek gebruiken. Dus muziek die je op Spotify of zoiets terugvindt.
1: Nee, ja, vorig jaar had je de film One Battle After Another. En ik vond dat die gebruikte ook wel veel meer muziek die je gewoon zelf eigenlijk in een playlistje zou zetten. In plaats van gewoon je standaard populaire artiesten of zo, weet je. Want met Toy Story 5 hebben ze Taylor Swift gebruikt. En persoonlijk ben ik niet de grootste fan van haar muziek. Dus ja, dat vond ik wel jammer daaraan. Maar met de Spider-Verse ook sowieso. De muziek die ze daar gebruiken, die zie je ook wel dat het past veel meer bij iets wat past veel meer bij Miles zijn karakter. Vooral de What's Up Danger, die is, ja, daar zat ik net ook al over te praten, maar gewoon de intensiteit van die muziek, die past zo goed bij wat ze gebruiken. Ook een leuk liedje dat in de film zit is Hypnotize van Notorious B.I.G.
0: Oh, die is leuk. Die staat in mijn playlist op Spotify.
1: Die is geweldig, ja. Maar het is ook gewoon, dat is dan onze introductie aan Uncle Aaron. En dat is gewoon zo'n warme scène. En dan ook de muziek dus die daar op de achtergrond speelt. Notorious, die is erg. Het zorgt ervoor dat je eigenlijk al gelijk een hele leuke relatie hebt met Uncle Aaron. Want je ziet ook wel, weet je, dus die gast is ook degene die Miles zo de hey move leert. En ja, dat maakt het ook wel uiteindelijk, als je erachter komt dat hij de Prowler is. En dat dan wat er daarmee gebeurt, maakt het ook wel een stuk zieliger hoor.
0: Ja, ik zat nou te denken, we kunnen Hypnotize in principe niet draaien. Want volgens mij is dat niet een radiogeschikt liedje. Dan hebben we dadelijk de NLP op ons dak.
1: Ja, voor onze veiligheid doen we dat maar even niet.
0: Nou ja, er zal waarschijnlijk niet zo streng worden gekeken naar ons, maar...
1: Nou, misschien... Oh. We willen niet dat de sniper van de kindvriendelijkheid op ons afkomt.
0: Nee, dus. Liever niet. Maar waar kan je Spider-Verse kijken?
1: Je kan hem bij mij lenen op DVD. Of hij staat vaak genoeg, staat hij ook gewoon op Netflix. Ik zie hem heel vaak op Netflix staan zelfs. En Prime Video heeft eigenlijk altijd wel die films. Helaas moet je soms wel die films huren.
0: Heb jij hem op Blu-ray trouwens?
1: Nee, normale DVD. Ik heb die film sinds release heb ik die eigenlijk al op DVD. Dus ja, ik heb toen gewoon de goedkoopste gehaald. Dat is iets heel jammers van tegenwoordig. Dat DVD's zijn echt veel te duur. Zelfs als je gewoon een standaard editie koopt zonder Blu-ray of 4K. Ja,
0: Blu-ray alleen ook al €35.
1: Nou, dan krijg je waarschijnlijk wel echt een 4K-versie. Maar meestal als ik een Blu-ray haal, is het sowieso wel €20 of duurder. Dus daarom heel veel van mijn DVD's die ik heb, als ze Blu-ray zijn, grote kans dat ze tweedehands zijn. Als het standaard is, grote kans dat ik hem in het buitenland heb gehaald. Want daar is het natuurlijk goedkoper.
0: Ik ga meestal gewoon naar de tweedehands winkel en ik haal naar DVD's. Want DVD's die nemen niet af in kwaliteit naar hoeveel eigenaars hebben gehad. Als er een kras op zit, dan koop ik hem niet.
1: Ja, dat doe ik ook nog wel eens. Maar het is, zeg maar... Als je dan de recentere films hebt van de afgelopen 5 jaar... die zijn wel heel moeilijk te vinden daar. Dus,
0: dat klopt.
1: Ik wil heel graag Hail Mary wil ik op DVD hebben. En ik zag dat die in augustus komt gewoon de Blu-ray en de standaard editie uit. Maar dan heb je ook nog bijvoorbeeld de Steelbook versies. Die zijn onmogelijk om te vinden in Nederland.
0: Sowieso is heel veel onmogelijk om te vinden in Nederland.
1: Ja, als het op zulke collectors edities uitkomt, dan wel helaas.
0: Ja. Als je trouwens, beste luisteraar, daadwerkelijk de DVD van Timo wil lenen, stuur dan even een mailtje naar filmblik@gmail.com of DM ons op ons Instagram-account. Apenstaartje programma Filmblik.
1: Wel voorzichtig mee doen.
0: Ja. Weet je, als jij het goed vindt, dan denk ik dat mensen het prima kunnen lenen, toch?
1: Nee, het is gewoon hoe Netflix is begonnen.
0: Zeg ik van jouw DVD trouwens. Ik ben nou jouw DVD aan het uitlenen.
1: Maar ja, het kost wel €10 trouwens. Ik ga niet liefdadigheid doen.
0: Ik heb sowieso ook nog Pulp Fiction als iemand er interesse in heeft om te lenen.
1: Maar laten we weer even over Spider-Man praten.
0: Ja, precies. Spider-Man.
1: Spider-Man Loves You, de muziek van toen. Dat is wel een leuke scène, want zeg maar dat, de film begint zelf, begint het met de Peter Parker van dat universum. Ik vind het wel grappig dat ze hem blond hebben gemaakt om te laten zien van, hey, dit is niet eigenlijk de standaard 616 Spider-Man. Dus er is een andere.
0: 616?
1: Ja, even voor de mensen, 616 is zeg maar, want in Marvel heb je heel veel verschillende versies van karakters en zo. En 616 is dus de mainline van universe, eigenlijk waar alle standaard stripboeken zich in afspelen. Dan heb je ook nog bijvoorbeeld iets van 1016, dat is dan de Ultimate Universe. Daar komt Miles Morales dus vandaan. En verder, ja, is het eigenlijk gewoon allemaal andere gekke nummers. Maar in ieder geval, je ziet dus dat deze Spider-Man dan uit een ander universum komt. En dan heb je in het begin heb je zo die scène van, oh ja, weet je, mijn leven als Spider-Man is echt geweldig eigenlijk, ook al heb ik wel wat klappen gekregen. Ik hou ervan om Spider-Man te zijn. Ook niet altijd echt wat Spider-Man wil. En dat is wel leuk dat je hem dan dood ziet gaan eigenlijk. En dan heb je Miles op het einde, die dan ook eigenlijk zo'nzelfde soort scène heeft. Maar je weet wel dat, ja, hij heeft moeite mee Spider-Man te zijn. Maar hij doet het dus nog.
0: Je bent wel echt een expert op Spider-Man gebied. Beste luisteraar, bedankt voor het luisteren naar deze vooropgenomen uitzending van Filmblik. Wij gaan nog steeds even doorgenieten van onze vakantie in Italië al van tevoren. En wij hopen u over 2 weken weer te vermaken met de beste filmmuziek.

0: 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws. Huisartsen zien de afgelopen weken opvallend meer jonge kinderen met krentenbaard dan normaal voor deze tijd van het jaar. Dat blijkt uit cijfers van onderzoeksinstituut Nivel. Volgens het instituut is de stijging niet alleen groter, maar ook eerder begonnen dan in voorgaande zomers. Krentenbaard is een besmettelijke huidinfectie die zich gemakkelijk verspreidt, bijvoorbeeld via handen of via speelgoed. Het RIVM roept daarom op extra op de hygiëne te letten. De rechtbank Noord-Holland heeft de arbeidsinspectie teruggefloten in de zaak over het zware bagagewerk op Schiphol. De inspectie eiste 2 jaar geleden dat het zware tilwerk voor bagagemedewerkers zou verdwijnen, maar legde die eis alleen op aan de bagagebedrijven. Volgens de rechter had ook Schiphol zelf daarvoor verantwoordelijk kunnen worden gehouden, omdat de luchthaven de gebouwen beheert. De minister van Sociale Zaken moet nu binnen 6 weken een nieuw besluit nemen. De groep wadlopers die in mei bij Ameland moest worden gered, bleek op pad te zijn met een organisatie zonder vergunning. Ook waren er te weinig gidsen om de groep van 32 deelnemers veilig te begeleiden. Zo blijkt uit onderzoek van de provincie Friesland. Die overweegt nu een dwangsom op te leggen aan de organisator. Tijdens de tocht raakte een deel van de groep onderkoeld. Uiteindelijk moesten 24 deelnemers met helikopters worden gered. Onderzoekers hebben het wrak gevonden van een Pan Am-vliegtuig dat in 1952 voor de kust van Puerto Rico neerstortte. Bij de ramp kwamen 52 mensen om het leven. Het toestel werd op 600 meter diepte ontdekt na een zoektocht met oude landkaarten en oude documenten en een onderwaterdrone. De ramp leidde tot strengere veiligheidsregels in de luchtvaart, waaronder de veiligheidsinstructies die je als passagier nog altijd krijgt voor iedere vlucht. Het weer. Het blijft bewolkt met lokaal nog een lichte bui. Het koelt af naar 12 tot 15 graden bij een zwakke tot matige noordwestenwind. Ook morgen lokaal nog wat regen, maar landinwaarts ook ruimte voor de zon. En tot zover het radionieuws.
2: Start de motor! De boerderij wacht!
3: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij

0: kleine boeren en truckers. Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
1: Zon en Breugel.
2: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
1: Radio SMB 107.5 FM.
2: En overal via radiosmb.nl.
1: Radio
2: SMB. Met dit uur de meer muziek.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Op dinsdag 28 juli organiseert de Huiskamer van Breugel een legpuzzelruilbeurs voor volwassenen aan de Leeuwenstraat 2 in Zon en Breugel. Van 2:30 tot 4:30 kunnen liefhebbers complete legpuzzels van 500 stukjes of meer met elkaar gaan ruilen. De spelregel is eenvoudig. 1 puzzel brengen is 1 puzzel meenemen. 2 brengen is 2 halen en zo verder. Bezoekers mogen zoveel puzzels ruilen als ze willen. Het vindt plaats in de Huiskamer van Breugel aan de Leeuwenstraat 2 in Zon en Breugel. En wel op dinsdag 28 juli van 2:30 tot 4:30.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Tijdens de zomervakantie kunnen kinderen weer iedere woensdagmiddag genieten bij Jet Jeugdtheater in het Jo Man Natuurtheater in Best. Al meer dan 70 jaar wordt hier professionele jeugdvoorstellingen georganiseerd voor een klein bedrag. De voorstellingen beginnen om 2:30 middags en de poorten openen om 2:00. Kaart kostte €4 in de voorverkoop en €5 aan de kassa. De voorstellingen zijn op woensdag 5, 12 en 19 augustus in het Natuurtheater Jo Man. Jo Manweg 6 in Best. Elke woensdag vanaf 5 augustus om 2:30 middags.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Op vrijdag 7 augustus organiseert de plantenwerkgroep van IVN Best de zomerwandeling Smalwater Campina. Tijdens deze begeerde natuurwandelingen ontdekken deelnemers de bloeiende oevers van de Beersen. Met een grote verscheidenheid aan planten, vlinders, libellen en andere insecten. Onder leiding van een gids, Ann Wester en Kati Hezen, wordt gewandeld langs bloemrijke graslanden, bermen en ruige oeverbegroeiing. Voor carpoolers wordt om 13:30 verzameld bij Zalencentrum Prinsenhof aan de Hoofdstraat 43 in Best. De wandeling start om 14:45 vanaf de parkeerplaats op de hoek van de Kemperseweg en Anna Dreef in Boksel. Aanmelden kan via de website van INV Best voor de zomerwandeling Smalwater Campina op vrijdag 7 augustus. De wandeling start om 14:45 bij de parkeerplaats aan de hoek Kemperseweg en Anna Dreef in Boksel.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Zon en Breugel.
1: 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
2: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws. De 18-jarige Rotterdammer die was aangehouden na de dodelijke schietpartij tijdens de Vierdaagse feesten in Nijmegen is weer vrijgelaten. De politie beschouwt hem niet langer als verdachte. De man werd kort na de schietpartij aangehouden, maar uit het onderzoek is volgens de politie gebleken dat hij niet betrokken was. Dat betekent dat de zoektocht naar de schutter nog altijd doorgaat. Bij de schietpartij kwam dinsdagavond een 18-jarige man uit Rotterdam om het leven. De politie onderzoekt nog altijd wat de aanleiding voor het schietincident was. Huisartsen zien de afgelopen weken opvallend meer jonge kinderen met krentenbaard dan normaal voor deze tijd van het jaar. Dat blijkt uit cijfers van onderzoeksinstituut Nivel. Volgens het instituut is de stijging niet alleen groter, maar ook eerder begonnen dan in voorgaande zomers. Krentenbaard is een besmettelijke huidinfectie die zich gemakkelijk verspreidt, bijvoorbeeld via handen of via speelgoed. Het RIVM roept daarom op extra op de hygiëne te letten. Onderzoekers hebben het wrak gevonden van een Pan Am-vliegtuig dat in 1952 voor de kust van Puerto Rico neerstortte. Bij de ramp kwamen 52 mensen om het leven. Het toestel werd op 600 meter diepte ontdekt na een zoektocht met oude landkaarten en oude documenten en een onderwaterdrone. De ramp leidde tot strengere veiligheidsregels in de luchtvaart, waaronder de veiligheidsinstructies die je als passagier nog altijd krijgt voor iedere vlucht. En winkelketen Action roept barbecue-handschoenen van het eigen merk Big Jeff terug. Uit tests blijkt dat de handschoenen niet voldoen aan de veiligheidsnormen. De handschoenen zouden niet voldoende beschermen tegen hitte en vuur, waardoor gebruikers brandwonden kunnen oplopen. Klanten worden opgeroepen de handschoenen niet meer te gebruiken en terug te brengen naar de winkel. Ze krijgen het aankoopbedrag terug, ook zonder kassabon. Het weer. Het blijft bewolkt met lokaal nog een lichte bui. Het koelt af naar 12 tot 15 graden bij een zwakke tot matige noordwestenwind. Ook morgen lokaal nog wat regen, maar landinwaarts ook ruimte voor de zon. En tot zover het radio nieuws.
3: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
4: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
3: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O. Online.

0: kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
2: Zon en Breugel.
3: Het station met de meeste muziekvariatie
4: en het laatste nieuws.
5: Radio SNB 107.5 FM.
4: En overal via radiosnb.nl.
5: Radio SNB.
3: Met dit uur. De Meer Muzieknacht.

0: dit is het regio-prikbord.
1: Tijdens de zomervakantie kunnen kinderen weer iedere woensdagmiddag genieten van Jet Jeugdtheater in het Jo-Man Natuurtheater in Best. Al meer dan 70 jaar worden hier professionele jeugdvoorstellingen georganiseerd voor een klein bedrag. De voorstellingen beginnen om 2:30 's middags en de poorten openen om 2:00. Kaartjes kosten €4 in de voorverkoop en €5 aan de kassa. De voorstellingen zijn op woensdag 5, 12 en 19 augustus in het Natuurtheater Jo-Man, Jo-Manweg 6 in Best. Elke woensdag vanaf 5 augustus om 2:30 's middags.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: De Beerse fietsvierdaagse bleef dit jaar de 43e editie. Van dinsdag 4 tot en met vrijdag 7 augustus kunnen fietsers van alle leeftijden deelnemen aan een gezellig en sportief evenement met prachtige routes door de omgeving van Middelbeers. Deelnemers kunnen dagelijks kiezen uit fietstochten van ongeveer 40 kilometer en genieten onderweg van bossen, heidevelden, weidegebieden en sfeervolle dorpjes. De start is dagelijks tussen 10 uur 's morgens en 3 uur 's middags bij Grand Café en Brasserie De Beerse, Doornboomstraat 22 in Middelbeers.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Tijdens de Meerloze Zomerweken kunnen natuurliefhebbers op dinsdag 4 augustus vogelhuisjes maken in de IVN-tuin. De activiteit wordt georganiseerd door IVN Meerlo in samenwerking met het Saam. Deelnemers krijgen eerst uitleg over vogels en hun broed- en nestgedrag en gaan daarna zelf aan de slag met het maken van een vogelhuisje. Alle materialen zijn aanwezig. De activiteit duurt van 10 uur 's morgens tot 12 uur 's middags bij IVN Meerlo Natuurcentrum Het Klokhuis, Goorsedijk 1 in Meerlo. Deelname is gratis en aanmelden is gewenst.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Zon en Breugel.
1: 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
2: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws. De 18-jarige Rotterdammer die was aangehouden na de dodelijke schietpartij tijdens de Vierdaagse feesten in Nijmegen is weer vrijgelaten. De politie beschouwt hem niet langer als verdachte. De man werd kort na de schietpartij aangehouden, maar uit het onderzoek is volgens de politie gebleken dat hij niet betrokken was. Dat betekent dat de zoektocht naar de schutter nog altijd doorgaat. Bij de schietpartij kwam dinsdagavond een 18-jarige man uit Rotterdam om het leven. De politie onderzoekt nog altijd wat de aanleiding voor het schietincident was. De EU-landen zijn het nog niet eens over een nieuw sanctiepakket tegen Rusland. Griekenland houdt de goedkeuring voorlopig tegen, meldt Nieuwsuur. Het land wil dat de Europese Unie minder ver gaat met beperkingen voor de import en het transport van Russisch vloeibaar aardgas. Volgens Athene worden daardoor vooral Griekse reders getroffen. De overige sancties richten zich onder meer op Russische banken en de defensieindustrie. Later op de dag wordt verder onderhandeld. Het proces tegen de Venezolaanse president Nicolas Maduro begint op 1 juni volgend jaar in New York. Die datum is woensdag vastgesteld door een federale rechter. De Verenigde Staten beschuldigen Maduro van onder meer drugshandel en narcoterrorisme. Als hij wordt veroordeeld, kan hij een levenslange gevangenisstraf krijgen. Ook zijn echtgenote Cilia Flores staat terecht. Beide ontkennen de beschuldigingen. En bezoekers kunnen weer terecht in de Galerie d'Apollon van Museum het Louvre in Parijs. De zaal ging vorig najaar dicht nadat dieven er voor 88 miljoen euro aan Franse kroonjuwelen stalen. De gestolen sieraden zijn nog altijd niet teruggevonden. 4 verdachten zitten vast, maar de vermoedelijke leider van de roof is nog voortvluchtig. Dagelijks bezoeken zo'n 25.000 mensen het Louvre. Het is een van de best bewaakte gebouwen van Parijs. De geruchtmakende roof wordt inmiddels ook verfilmd. Het weer. Er is veel bewolking en lokaal is een lichte bui mogelijk. Het is zo'n 13 graden met daarbij een zwakke tot matige noordwestenwind. Overdag maakt het binnenland kans op wat zon en het wordt 19 tot 23 graden. En tot zover het radionieuws.
3: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
4: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
3: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O. Online.

0: 10.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
2: Zon en Breugel.
3: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
2: Radio SNB 107.5 FM.
3: En overal via radiosnb.nl.
2: Radio SNB.
3: Met dit uur. De Meer Muzieknacht.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Natuurliefhebbers kunnen op maandag 3 augustus mee met een fiets- en wandeltocht door de Stiphoutse bossen. Deelnemers vertrekken om 9:30 'smorgens vanaf het natuurcentrum Het Klokhuis in Mierlo richting de Stiphoutse bossen. Daar worden de fietsen geparkeerd bij de atletiekbaan en gaat de groep verder te voet op ontdekkingstocht door het natuurgebied. Deelname is gratis. De start is bij IVN Mierlo, natuurcentrum Het Klokhuis, Goorsedijk 1 in Mierlo, op maandag 3 augustus om 9:30 'smorgens.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Zing en gezellig samen zijn voor inwoners uit de omgeving. Elke derde donderdag van de maand van 12 uur tot 2 uur in het dorpshuis Het Hart van Spoordonk aan de Bernadettestraat 2 in Spoordonk.
1: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Sine Biebson en Breugel vertoont op donderdagmiddag 6 augustus de boekverfilming The Circle in het Vestzaktheater van Bibliotheek Son en Breugel. De spannende film, gebaseerd op de bestseller van Dave Eggers, gaat over privacy, macht en invloed van technologie op het dagelijks leven. Na afloop is er gelegenheid om na te praten in Café de Koster in het Dommelhuis. De voorstelling begint om 1 uur 's middags. Locatie: Bibliotheek Son en Breugel, Vestzaktheater. Kaarten kosten €5,50 voor bibliotheek- en vrouwactiefleden en €7,50 voor niet-leden. Op donderdag 6 augustus om 1 uur 's middags.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws. De 18-jarige Rotterdammer die was aangehouden na de dodelijke schietpartij tijdens de Vierdaagse feesten in Nijmegen is weer vrijgelaten. De politie beschouwt hem niet langer als verdachte. De man werd kort na de schietpartij aangehouden, maar uit het onderzoek is volgens de politie gebleken dat hij niet betrokken was. Dat betekent dat de zoektocht naar de schutter nog altijd doorgaat. Bij de schietpartij kwam dinsdagavond een 18-jarige man uit Rotterdam om het leven. De politie onderzoekt nog altijd wat de aanleiding voor het schietincident was. De EU-landen zijn het nog niet eens over een nieuw sanctiepakket tegen Rusland. Griekenland houdt de goedkeuring voorlopig tegen, meldt Nieuwsuur. Het land wil dat de Europese Unie minder ver gaat met beperkingen voor de import en het transport van Russisch vloeibaar aardgas. Volgens Athene worden daardoor vooral Griekse reders getroffen. De overige sancties richten zich onder meer op Russische banken en de defensieindustrie. Later op de dag wordt verder onderhandeld. Het proces tegen de Venezolaanse president Nicolas Maduro begint op 1 juni volgend jaar in New York. Die datum is woensdag vastgesteld door een federale rechter. De Verenigde Staten beschuldigen Maduro van onder meer drugshandel en narcoterrorisme. Als hij wordt veroordeeld, kan hij een levenslange gevangenisstraf krijgen. Ook zijn echtgenote Cilia Flores staat terecht. Beide ontkennen de beschuldigingen. En bezoekers kunnen weer terecht in de Galerie d'Apollon van Museum het Louvre in Parijs. De zaal ging vorig najaar dicht nadat dieven er voor 88 miljoen euro aan Franse kroonjuwelen stalen. De gestolen sieraden zijn nog altijd niet teruggevonden. 4 verdachten zitten vast, maar de vermoedelijke leider van de roof is nog voortvluchtig. Dagelijks bezoeken zo'n 25.000 mensen het Louvre. Het is een van de best bewaakte gebouwen van Parijs. De geruchtmakende roof wordt inmiddels ook verfilmd. Het weer. Er is veel bewolking en lokaal is een lichte bui mogelijk. Het is zo'n 13 graden met daarbij een zwakke tot matige noordwestenwind. Overdag maakt het binnenland kans op wat zon en het wordt 19 tot 23 graden. En tot zover het radionieuws.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com. Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
2: Meer woonruimte nodig? Bij De Prefabriek staat jouw custom aanbouw binnen 5 dagen. Ontwerp online of kom langs in de showroom. Wij meten in en plaatsen. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen hiervoor.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SNB. 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Radio SNB. Met dit uur de Meer Muzieknacht.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Jonge natuurontdekkers kunnen op zondag 2 augustus terecht bij het Elfjespad in de IVN-tuin in Mierlo. Kinderen kunnen samen met hun ouders op zoek naar verstopte elfjes, spannende opdrachtjes doen en de natuur ontdekken tijdens een kriebelbeestjes-safari. Ook is er aandacht voor bloemen en bijen. Het Elfjespad is van 2 tot 4 uur 's middags geopend bij IVN Mierlo, Natuurcentrum Het Klokhuis, Goorsendijk 1 in Mierlo.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: In het centrum van Oorschot is tijdelijk een pop-up gallery van beeldhouwer Hans van Eeden te bezoeken aan de Markt 10. Hans van Eeden heeft ruim 50 jaar ervaring als beeldhouder en verzorgt meer dan 250 exposities in binnen- en buitenland. In de galerij zijn diverse beelden te zien, variërend van kleinformaat tot monumentaal werk. De expositie is een unieke kans om het veelzijdige werk van de kunstenaar van dichtbij te bekijken. De galerie is tijdelijk gevestigd in een voormalige winkelruimte en geopend tot 25 juli op zondagmiddag van 14:30 tot 16:30 middags aan de Markt 10 in Oorschot.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio prikbord.
1: WNW Music staat op zondagmiddag 2 augustus om 2 uur op de kiosk in Son. WNW Music is het duo Nico Wijns zang en Leo Willems op piano. Ze treden bijna jaarlijks op de kiosk. En wel met oude nummers uit de jaren 50 en 60. Maar ook bekende nummers uit de latere jaren. En kom dus luisteren op zondagmiddag 2 augustus om 2 uur op de kiosk in Son en Breugel.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Zon en Breugel,
1: 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
2: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws. De 18-jarige Rotterdammer die was aangehouden na de dodelijke schietpartij tijdens de Vierdaagse feesten in Nijmegen is weer vrijgelaten. De politie beschouwt hem niet langer als verdachte. De man werd kort na de schietpartij aangehouden, maar uit het onderzoek is volgens de politie gebleken dat hij niet betrokken was. Dat betekent dat de zoektocht naar de schutter nog altijd doorgaat. Bij de schietpartij kwam dinsdagavond een 18-jarige man uit Rotterdam om het leven. De politie onderzoekt nog altijd wat de aanleiding voor het schietincident was. De EU-landen zijn het nog niet eens over een nieuw sanctiepakket tegen Rusland. Griekenland houdt de goedkeuring voorlopig tegen, meldt Nieuwsuur. Het land wil dat de Europese Unie minder ver gaat met beperkingen voor de import en het transport van Russisch vloeibaar aardgas. Volgens Athene worden daardoor vooral Griekse reders getroffen. De overige sancties richten zich onder meer op Russische banken en de defensieindustrie. Later op de dag wordt verder onderhandeld. Het proces tegen de Venezolaanse president Nicolas Maduro begint